koningen onder een bladerdak zat te drinken, dit antwoord hoorde, gaf hij zijn dienaren het bevel. Neem uw stellingen in. En zij namen hun stellingen in tegenover de stad. Toen kwam er een profeet bij koning Achab van Israël en zei, zo spreekt de Heer. Ziet u die geweldige menigte daar? Wel nu, die lever ik vandaag nog aan u uit, dan zult u weten dat ik de Heer ben. Achab vroeg, door wie zal dit gebeuren? De profeet antwoordde, zo spreekt de Heer, door de manschappen van de provinciegouverneurs. Toen vroeg Achab, wie moet de strijd openen? En de profeet antwoordde, u. Toen inspecteerde Achab de manschappen van de provinciegouverneurs. Het waren er 232. Daarna inspecteerde hij het hele leger, al de Israëlieten. Het waren er 7000. Ze trokken de stad uit rond het middaguur, terwijl Ben-Hadad zich onder een bladerdak een roes dronk met de 32 koningen die hem troepen leverden. Toen de manschappen van de provinciegouverneurs als eersten de stad uittrokken, meldde de wachtposten die Ben-Hadad had uitgezet dat een aantal mannen Samaria verlaten had. Hij zei, neem ze levend gevangen, onverschillig of ze komen om vrede te vragen of om te vechten. Intussen waren de manschappen van de provinciegouverneurs de stad uitgetrokken, maar achter hen volgde het leger. Zij versloegen hun tegenstanders. De Arameërs gingen op de vlucht en de Israëlieten zetten de achtervolging in. Maar Ben-Hadad, de koning van Aram, ontkwam te paard met enkele ruiters. Toen trok de koning van Israël de stad uit, vernietigde paarden en wagens en bracht Aram een grote nederlaag toe. Nu verscheen de profeet weer voor de koning van Israël en zei, zorg voor versterkingen en overleg wat u te doen staat, want in het begin van het volgend jaar zal de koning van Aram weer tegen u oprukken. De hovelingen van de koning van Aram zeiden tegen hem, de God van de Israëlieten is een berggod. Daarom waren ze sterker dan wij. Als we de strijd met hen aanbinden in de vlakte, zullen wij zeker sterker zijn dan zij. Dit moet u doen. Zet de koningen af en vervang ze door stadhouders. Verder moet u een leger aanwerven dat even groot is als het leger dat u verloren hebt, met evenveel paarden en strijdwagens. Als we dan met de Israëlieten de strijd aanbinden in de vlakte, zullen wij zeker sterker zijn dan zij. Hij luisterde naar hun raad en voerde die uit. Het jaar daarop inspecteerde Ben-Hadad de Arameërs en rukte op naar Afek om de strijd aan te binden met de Israëlieten. Ook de Israëlieten werden geïnspecteerd en van levensmiddelen voorzien en ze trokken Ben-Hadad tegemoet. Tegenover de Arameërs, die wijd en zijd over het land gelegerd waren, leken de Israëlieten in hun kampementen wel een paar troepjes geiten. Toen verscheen de man van God voor de koning van Israël en zei, zo spreekt de Heer. Omdat de Arameërs gezegd hebben dat de Heer een berggod is en niet een god van de vlakte, geef ik u heel deze geweldige menigte. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. 7 dagen lang lagen zij tegenover elkaar. Maar op de 7e dag kwam het tot een gevecht en versloegen de Israëlieten de Arameërs, 100.000 man voetvolk, op 1 dag. Wat overbleef, vluchtte de stad Afek binnen. Maar de stadsmuur stortte in en bedolf de 27.000 man die overgebleven waren. Ook Ben-Hadad was naar die stad gevlucht en liep van de ene schuilplaats naar de andere.
Toen zeiden zijn hovelingen tegen hem: "Zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van Israël genadige koningen zijn. Laten we dus rouwe gewaden om onze lendenen doen en een touw om onze hals en zo naar de koning van Israël gaan. Misschien zal hij uw leven sparen." Ze bonden rouwgewaden om hun lendenen en deden een touw om hun hals, gingen naar de koning van Israël en zeiden: "Uw dienaar Ben-Hadad vraagt, spaar toch mijn leven." De koning antwoordde: "Leeft hij nog? Hij is mijn broeder." De mannen beschouwden dit als een gunstig teken. Ze gingen op dit antwoord in en zeiden: "Ja, Ben-Hadad is uw broeder." Hij antwoordde: "Ga hem halen." En toen Ben-Hadad bij hem gekomen was, liet hij hem in zijn eigen wagen stappen. Ben-Hadad zei toen tegen hem: "De steden die mijn vader aan uw vader ontnomen heeft, geef ik terug. Ook kunt u in Damascus een eigen markt vestigen, zoals mijn vader in Samaria gedaan heeft. En ik," zei Achab, "zal met een verbond afscheid van u nemen." Hij sloot dus een verbond met hem en liet hem gaan. Maar nu zei iemand uit het profetengilde op bevel van de Heer tegen een medebroeder: "Geef me een klap." Toen de man weigerde hem te slaan, zei hij tegen hem: "Omdat u niet geluisterd hebt naar het bevel van de Heer, zult u, zodra u hier weg bent, door een leeuw gedood worden." En inderdaad, toen hij vertrokken was, kwam er een leeuw op hem af en doodde hem. Daarna trof de profeet een andere man en zei: "Geef mij een klap." En de man gaf hem zo'n hevige klap dat hij gewond geraakte. Toen ging de profeet weg en wachtte de koning op langs de weg. Hij had zich onherkenbaar gemaakt door een band om zijn voorhoofd. Toen de koning langskwam, riep hij hem jammerend toe: "Toen uw dienaar zich in het strijdgewoel begeven had, kwam er iemand op mij af met een gevangene en zei: 'Bewaak deze man. Als hij ontsnapt, kost het u uw leven of u betaalt een talent zilver.' Maar uw dienaar liet zich afleiden door wat er om hem heen gebeurde en toen was de man opeens verdwenen." De koning van Israël zei tegen hem: "U hebt uw eigen vonnis geveld." Nu deed hij vlug de band van zijn hoofd en de koning herkende hem als een profeet. En hij zei tegen de koning: "Zo spreekt de Heer. Omdat u de man die aan de vernietiging gewijd was hebt vrijgelaten, zult u er met uw leven en met uw volk voor boeten." Toen ging de koning van Israël naar huis, somber gestemd en woedend. En zo kwam hij in Samaria aan.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 29. Een tijd later gebeurde het volgende. Nabot, de Jezreëliet, bezat een wijngaard in Jezreel, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek: geef mij uw wijngaard, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal er u een betere wijngaard voor in de plaats geven, of als u dat liever hebt, dan zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tegen Achab: de Heer verhoede dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u afsta. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en woedend vanwege het antwoord dat Nabot, de Jezreëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg: waarom ben je zo somber gestemd en wil je niets eten? Hij antwoordde: ik heb Nabot, de Jezreëliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tegen hem: ben jij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat je de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, krijgt. Ze schreef een brief in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Nabot. In die brief had ze geschreven: kondig een vasten af en zet Nabot bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Nabot, de oudsten en notabelen die in dezelfde stad wonen als hij, deden wat Isabel hun opgedragen had en wat voorgeschreven stond in de brief die zij hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Nabot bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Nabot gingen zitten en in het bijzijn van heel het volk verklaarden: Nabot heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Nabot buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichtte ze Isabel: Nabot is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Nabot doodgestenigd was, zei ze tegen Achab: sta op, neem de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, die hij je niet wilde verkopen, want Nabot is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar de wijngaard van Nabot, de Jezreëliet, om die in bezit te nemen. Maar nu kwam het woord van de Heer tot Elia, de Tisbiet: ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Nabot gegaan om die in bezit te nemen. Zeg hem: zo spreekt de Heer. Komt u na de moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan: zo spreekt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen ze ook uw bloed oplikken. Toen zei Achab tegen Elia: heeft mijn vijand mij weer gevonden? Hij antwoordde: ja, dat heb ik, omdat u zich hebt laten gebruiken voor iets wat de Heer mishaagt. Daarom ga ik ongeluk over u brengen en vaag ik u weg. Alle mannen van het huis van Achab in Israël zal ik van hoog tot laag verdelgen.
Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met het van Baeza, de zoon van Achia, heb gedaan, omdat u mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonden hebt verleid. En over Izebel zegt de Heer: de honden zullen Izebel verslinden bij de stadsmuur van Jezreel. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden. En wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Izebel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door afgoden te dienen, zoals de Amorieten, die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft, dat gedaan hadden. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lichaam en vastte. Hij liep ten neergeslagen rond en ging in het boetekleed slapen. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet: hebt u gezien hoe Achab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil niet tijdens zijn leven op zijn huis laten neerkomen, maar tijdens het leven van zijn zoon.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 54. 3 jaar lang bleef het rustig en er was geen oorlog tussen Aram en Israël. In het derde jaar kwam koning Jozafat van Juda op bezoek bij de koning van Israël. De koning van Israël zei tegen zijn hovelingen: "U weet toch dat Ramot in Gilead van ons is en wij doen maar niets om het op de koning van Aram te heroveren." En hij stelde Jozafat voor: "Wilt u met mij optrekken tegen Ramot in Gilead?" Jozafat antwoordde de koning van Israël: "Eén lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk, uw paarden en mijn paarden." Maar hij vervolgde: "U moet toch eerst de Heer raadplegen." Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, ongeveer 400 man, en vroeg hun: "Zal ik Ramot in Gilead aanvallen, of moet ik ervan afzien?" Ze antwoordden: "Val aan. De Heer levert het aan de koning over." Maar Jozafat vroeg: "Is hier geen profeet van de Heer door wie wij de Heer kunnen raadplegen?" De koning van Israël antwoordde Jozafat: "Er is nog één man door wie we de Heer kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem, omdat hij me nooit iets goeds voorspelt, alleen maar onheil. Het is Mishajehu, de zoon van Jimla." Maar Jozafat zei: "De koning moet zo niet spreken." Toen riep de koning van Israël een dienaar en zei: "Ga onmiddellijk Michajehu, de zoon van Jimla, halen." De koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, zaten ieder op een troon in vol ornaat op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria, terwijl alle profeten voor hen stonden te profeteren. Sitkia, de zoon van Kinana, had ijzeren horens gemaakt en hij zei: "Zo spreekt de Heer: hiermee zult u de Arameërs neerstoten en verdelgen." Alle andere profeten profeteerden in dezelfde geest en zeiden: "U moet naar Ramot in Gilead optrekken. Uw veldtocht zal slagen, want de Heer levert het aan de koning uit." De bode die Michajehu moest halen, zei tegen hem: "De profeten hebben de koning eenstemmig een gunstige voorspelling gedaan. Laat uw woord overeenkomen met het hunne en voorspel iets goeds." Maar Michajehu antwoordde: "Zo waar de Heer leeft, ik zal slechts zeggen wat de Heer mij opdraagt." Toen hij bij de koning gekomen was, zei de koning tegen hem: "Michajehu, moeten we Ramot in Gilead aanvallen of moeten we ervan afzien?" Hij antwoordde: "Val aan, uw veldtocht zal slagen. De Heer levert het aan de koning over." Maar de koning viel tegen hem uit: "Hoe vaak moet ik u bezweren me in naam van de Heer niets anders te zeggen dan de waarheid?" Toen zei Michajehu: "Ik zag heel Israël uitgewaaierd over de bergen als schapen zonder herder. En de Heer sprak: 'Ze hebben geen Heer. Laat iedereen in vrede naar huis teruggaan.'" Toen zei de koning van Israël tegen Jozafat: "Heb ik het u niet gezegd? Hij voorspelt over mij nooit iets goeds, altijd maar ongeluk." Michajehu antwoordde: "Luister dan naar het woord van de Heer. Ik zag de Heer, gezeten op zijn troon, en al de hemelse machten links en rechts om hem heen. De Heer vroeg: 'Wie wil Achab misleiden, zodat hij optrekt naar Ramoth in Gilead en daar sneuvelt. De een zei dit, de ander dat. Toen kwam er een geest voor de Heer staan en zei: ik zal hem misleiden. De Heer vroeg hem: hoe? Hij antwoordde: ik ga erop uit en word een leugengeest in de mond van al zijn profeten. Toen zei de Heer: door hem te misleiden, zult u over hem zegevieren. Ga en doe het. Welnu, de Heer heeft een leugengeest gelegd in de mond van al uw profeten, want de Heer heeft tot uw ondergang besloten. Toen kwam Sitkia, de zoon van Kenana, dichterbij. Hij gaf Michaëu een klap in het gezicht en zei: wat? Zou de geest van de Heer mij verlaten hebben om te spreken tot u? Michaëu antwoordde: dat zult u wel merken op de dag dat u van de ene schuilplaats naar de andere moet vluchten om u te verbergen. Nu zei de koning van Israël: neem Michaëu gevangen en stel hem onder toezicht van Amon, de stadscommandant, en van Joas, de zoon van de koning. U moet zeggen: de koning beveelt deze man in de gevangenis te zetten, op een karig rantsoen van brood en water, tot ik veilig teruggekomen ben. Toen zei Michaëu: als u veilig terugkomt, heeft de Heer niet door mij gesproken. Hij is de profeet die gezegd heeft: luister, volken. De koning van Israël trok dus met Jozafat, de koning van Juda, op tegen Ramoth in Gilead. Maar de koning van Israël zei tegen Jozafat: ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan, maar houd u uw koninklijke gewaden aan. Hierop verkleedde de koning van Israël zich en begaf zich in de strijd. Nu had de koning van Aram de 32 bevelhebbers van zijn strijdwagens opgedragen: val niemand anders aan behalve de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de wagens Jozafat zagen, dachten ze: dat is zeker de koning van Israël. Ze gingen op hem af om hem aan te vallen. Maar Jozafat hief zijn strijdkreet aan en toen de bevelhebbers van de wagens bemerkten dat hij de koning van Israël niet was, zagen ze van de aanval af. Intussen richtte iemand op goed geluk zijn boog en trof de koning van Israël tussen de voegen van zijn panzer. Toen zei de koning tegen zijn wagenmenner: wend de teugel en haal mij van het slagveld af, want ik ben gewond. Maar juist op dat ogenblik laaide de strijd op en daarom hield men de koning tegenover de Arameërs in zijn wagen overeind. 'S Avonds stierf hij. Het bloed uit de wond was in de bak van de wagen gelopen. Terwijl de zon onderging, klonk over het slagveld de kreet: ieder naar zijn stad, ieder naar zijn woonplaats. De koning was dus gestorven en men keerde terug naar Samaria en begroef hem daar. Toen men de wagen schoonspoelde bij de vijver van Samaria, waar de hoeren zich wasten, likten honden het bloed op, naar het woord dat de Heer gesproken had. Verdere bijzonderheden over Achab en over zijn daden, over het ivoren paleis dat hij liet bouwen en al de steden die hij versterkt heeft, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Achab ging bij zijn vaderen rusten en zijn zoon Achazia volgde hem op. Jozafat, de zoon van Asa, werd koning van Juda in het vierde regeringsjaar van Achab, de koning van Israël. Jozafat was 35 jaar toen hij koning werd en regeerde 25 jaar lang in Jeruzalem. Zijn moeder heette Azuba en was een dochter van Silchi. Hij volgde in alles het voorbeeld van zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken, en deed wat de Heer behaagt. Maar de heiligdommen op de offerhoogten liet hij voortbestaan. Het volk bleef nog altijd offeren en wierook branden op de offerhoogten. Jozafat stond op goede voet met de koning van Israël. Verdere bijzonderheden over Jozafat. Zijn krijgsverrichtingen en oorlogen staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. De mannen die zich ook na de tijd van zijn vader Asa nog aan ontucht wijden op de offerhoogten, verdreef hij uit het land. In Edom was er geen koning. De stadhouder was koning. Jozafat bouwde 10 Tarsis-schepen die op Ophir moesten varen om goud te halen. Maar de schepen voeren niet uit. Ze leden schipbreuk bij Esjon-Geber. Toen stelde Achazia, de zoon van Achab, aan Jozafat voor: laat onderdanen van mij samen met de uwe de schepen bemannen. Maar Jozafat weigerde. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon Joram volgde hem op. Achazia, de zoon van Achab, werd koning van Israël in Samaria in het 17e regeringsjaar van Jozafat, de koning van Juda, en regeerde 2 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagt. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader en moeder en dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde verleid had. Hij diende Baal, boog zich voor hem neer en tergde de Heer, de God van Israël, zoals zijn vader het gedaan had.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Na de dood van Achab kwam Moab tegen Israël in opstand. Ahazia was uit het venster van de bovenkamer van zijn paleis in Samaria gevallen en was ziek. Hij zond bode naar Baalzebub, de god van Ekron, om te vragen of hij van zijn ziekte zou genezen. Maar de engel van de Heer zei tegen Elia, de Tisbiet, ga de bode van de koning van Samaria tegemoet en zeg tegen hen, is er soms geen god in Israël dat u Baalzebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom zegt de Heer, u zult niet meer opstaan van het bed waarop u ligt. U zult sterven. En Elia ging heen. Toen de bode bij de koning terugkwamen, vroeg hij, bent u nu al terug? Zij antwoordde, een man kwam ons tegemoet en zei tegen ons, ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem, zo spreekt de Heer, is er soms geen god in Israël dat u bode stuurt om Baalzebub, de god van Ekron, te raadplegen? U zult niet meer opstaan van het bed waarop u ligt. U zult sterven. De koning vroeg hen, wat was het voor iemand die u tegemoet kwam en dit gezegd heeft? Zij antwoordde, het was iemand met een haren mantel en met een leren gordel om zijn middel. Toen zei de koning, dan was het Elia, de Tisbit. Nu stuurde hij een bevelhebber van 50 met zijn mannen op Elia af. Deze zat boven op de berg. De bevelhebber klom naar hem toe en sprak, man van God, de koning beveelt u om bij hem te komen. Maar Elia antwoordde de bevelhebber van 50, als ik een man van God ben, mogen er dan vuur uit de hemel neerdalen en u en uw 50 mannen vernietigen. En er kwam vuur uit de hemel dat hem en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber van 50 met zijn mannen op Elia af. De bevelhebber nam het woord en sprak, man van God, de koning heeft gezegd dat u onmiddellijk moet komen. Maar Elia antwoordde hem, als ik een man van God ben, laat er dan vuur uit de hemel komen en u en uw mannen verteren. En er kwam vuur uit de hemel dat hem en zijn mannen verteerde. Nu stuurde de koning een derde bevelhebber van 50 met zijn mannen. Maar toen deze met zijn mannen bovengekomen was, viel hij voor Elia op de knieën en smeekte, man van God, spaar mijn leven en dat van mijn mannen, uw dienaren. Want er is een vuur uit de hemel gekomen en dat heeft de twee vorige bevelhebbers van 50 met hun mannen verteerd. Spaar toch mijn leven. Nu sprak de engel van de Heer tot Elia, ga met hem mee en wees niet bang. Daarop stond Elia op en ging met hem mee naar de koning. Hij zei tegen hem, zo spreekt de Heer, omdat u bode hebt gestuurd om Baalzebub, de god van Ekron, te raadplegen, alsof er in Israël geen god was die u zou kunnen raadplegen, daarom zult u niet meer opstaan van het bed waarop u ligt, u zult sterven. Hij stierf zoals de Heer door Elia geprofiteerd had. Omdat hij geen zoon had, werd hij in het tweede regeringsjaar van Joram, de zoon van Josafat en koning van Juda, opgevolgd door Joram. Verdere bijzonderheden over Ahazia en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël.

en zei tegen hem: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar Bethel." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen zij Bethel naderde, liepen er mannen van het profetengilde de stad uit. Ze kwamen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u wel dat de Heer vandaag Elia in de hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het, wees maar stil." Nu zei Elia tegen hem: "Elisa, blijf hier, want de Heer zendt mij naar Jericho." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen zij Jericho naderde, liepen er mannen van het profetengilde van Jericho de stad uit. Ze kwamen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u dat de Heer Elia vandaag in de hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het, wees maar stil." Weer zei Elia tegen hem: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen gingen zij samen verder. 50 leden van het profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan toen zij samen aan de Jordaan stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Dit verdeelde zich naar links en naar rechts en beide liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tegen Elisa: "Doe een laatste verzoek voordat ik van je word weggenomen." Elisa antwoordde: "Ik zou graag een dubbel deel van uw geest willen." Elia antwoordde: "Je vraagt iets moeilijks, maar als je mij ziet wanneer ik word opgenomen, dan zal je bede verhoord worden. Zie je mij niet, dan wordt je bede niet verhoord." Terwijl zij pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij." Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Vervolgens raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: "Waar is de Heer, de God van Elia?" Weer sloeg hij op het water en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat Elisa kon oversteken. Toen de leden van het profetengilde in Jericho dat vanuit de verte zagen, zeiden ze: "De geest van Elia rust op Elisa." Ze gingen hem tegemoet, bogen zich voor hem ter aarde en zeiden tegen hem: "Er zijn onder uw dienaren 50 flinke mannen. Laat die uw Heer gaan zoeken. Misschien heeft de geest van de Heer hem opgenomen en hem op een of andere berg of in een of ander dal neergezet." Maar hij antwoordde: "Doe dat niet." Toen zij echter tot het uiterste aandrongen, zei hij: "Stuur ze er maar op uit." Zij stuurde er dus 50 man op uit, die 3 dagen lang zochten, maar Elia niet vonden. Toen ze bij Elisa, die in Jericho verbleef, terugkwamen, zei hij tegen hen: "Ik had u toch gezegd het niet te doen?" De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: "De ligging van deze stad is fraai, zoals men hier zelf kan zien, maar het water is slecht en het land onvruchtbaar." Hij antwoordde: "Haal een nieuwe schotel en doe er zout in." Toen ze die gehaald hadden, ging hij naar de bron, wierp er het zout in en zei: "Zo spreekt de Heer, ik maak dit water gezond, er zal niet langer dood en onvruchtbaarheid uit voortkomen." Op het woord van Elisa werd het water gezond en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. Vanuit daar ging hij naar Bethel. Toen hij de weg naar de stad opklom, kwamen er jongens uit de stad die hem spottend toeriepen:

Klimmen maar, kaalkop, klimmen maar, kaalkop. Elisa keerde zich om en toen hij de jongens zag, vervloekte hij ze met de naam van de Heer. Onmiddellijk kwamen er twee birinnen uit het bos die 42 van die jongens verscheurden. Vanuit daar ging hij naar de berg Karmel en keerde vervolgens naar Samaria terug.

Zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur dat onze Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. De Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, hopend dat u ook een volgende keer om 3 uur afstemt op Radio Maria, om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

We sluiten het jaar 1902 af samen met Johannes de 23ste. 27 december, het feest van de heilige Stefanus en de heilige Johannes, de evangelist. Gisteren herdacht de heilige kerk de heilige Stefanus. En ook ik heb geen weerstand kunnen bieden aan de behoefte deze roemrijke eerste kampioen van het geloof van Jezus Christus te eren. Tot voor weinige jaren trok de heilige Stefanus in het geheel mijn aandacht niet, omdat ik hem niet kende. Slechts nadat ik mij een minder vaag denkbeeld had kunnen vormen van zijn zending en zijn werk, heeft deze grote heldenfiguur bezit genomen van mijn geest en van mijn hart. En nu voel ik mij door een bijzondere sympathie tot hem aangetrokken. Ik vereer hem met diepe en tedere gevoelens en ik beveel mijzelf in zijn voorspraak aan. De heilige Stefanus was de eerste die toonde het wereldomvattend denkbeeld van de nieuwe godsdienst in zijn geheel begrepen te hebben. En hij bracht de eerste slagen toe aan het Hebreeuwse exclusivisme door nieuwe wegen te openen voor de wedergeboorte in Christus en door zich met vermetele zekerheid te werpen op een nieuwe weg die men voor de uitbreiding van het christendom gesloten achtte en waarlangs Jezus Christus door alle landen heen tot de triomf gevoerd zou worden. De grote geest van Paulus had de roemrijke taak de jonge godsdienst te leiden en deze buiten Jeruzalem te doen eerbiedigen en aanvaarden door Grieken en Romeinen. Maar aan Stefanus komt de eer toe de eerste stoot te hebben gegeven en zijn roemrijk initiatief met bloed bezegeld te hebben. En het was het eerste bloed dat na de dood van Jezus vergoten werd. Roemrijke voorrang die de jonge martelaar in de onmiddellijke nabijheid stelt van de goddelijke martelaar van Golgotha. En waardoor zijn edele martelaarskroon kostbaar wordt en men deze kroon nog steeds vereert. Heilige Stefanus, vanuit mijn eenzame kamer zend ik een warme groet van broederlijke genegenheid aan uw gebeente dat rust in de grote vrede van Campo Verano, naast dat van uw grote en tevens bevoorrechte medestrijder, de heilige diaken Laurentius, omdat gij, toen gij stierf, even oud waart als ik nu. En omdat gij stierf voor dezelfde zaak waarvoor ik leef en waarop ik hoop. Mogen uw geloof, uw moed, uw enthousiasme en bovenal uw ongebreidelde kracht en uw heldendom mij ten deel vallen.

29 december. De weg van de vernedering, de verbondenheid met God, in al mijn werken Gods wil en niet de mijne zoeken. Dit zijn de drie hoofdzaken waarvan mijn geestelijke leidsman uitgaat bij zijn raad voor mijn ware geestelijke groei. Het zijn drie principes die ik altijd voor ogen moet houden, ten einde ze in praktijk te brengen. Dit is de opgave voor vandaag en verder niets. Dit is de opdracht. Dit is de taak. Wat betreft de nederigheid zal ik het zoveel mogelijk vermijden over mijzelf te spreken in de eerste persoon. De woorden ik en mij moet ik mijden als waren het slangen. Ik zal oppassen nergens over uit te weiden, vooral niet in bepaalde omstandigheden en over bepaalde onderwerpen. De geëerde superieuren zijn zo goed geweest mij de taak toe te vertrouwen als hulp op de ziekenzaal. Een nieuwe gelegenheid om mijzelf te vernederen, de naastenliefde en de tederheid te beoefenen en om mij vertrouwd te maken met het brengen van kleine offers. Ik weet niet of ik deze nacht wel rustig zal kunnen doorbrengen. Ik zou het wel willen, niet zozeer voor mijzelf, want ik ben blij als ik iets goeds kan doen, maar voor mijn arme makker die in het kamertje naast mij ligt in een tamelijk ernstige en zorgwekkende toestand. Heer Jezus, lieve moeder Maria, zo mijn opofferingen op enigerlei wijze kunnen bijdragen zijn lijden te verlichten en alle gevaar te bezweren, ben ik tot alles bereid. Laat mij gerust leiden zoveel gij wilt. Het zal mij zeer aangenaam zijn u tenminste eenmaal metterdaad mijn liefde voor u en in u te bewijzen in mijn broeder die u hier vervangt.

31 december. Nog een paar uur en ook dit jaar zal voorbij zijn. Het zal overgaan naar het rijk der geschiedenis. Met dit jaar gaat er een stuk van mijn leven voorbij. En ik wacht met vreugde op de nieuwe dageraad. Hoeveel jaren zal ik nog zien voordat ik de eeuwigheid inga? Misschien nog verscheidene, misschien weinige. Misschien zelfs niet eens een heel jaar meer. Mijn Heer Jezus, uw jaren nemen geen einde. Mijn jaren echter hebt gij afgeteld. Mogen ik in het jaar waarin gij mij wilt roepen, mijn lamp vol olie hebben, opdat gij mij niet meer werpt in de duisternis van de dood. Intussen werp ik mij op de knieën voor mijn God. En terwijl ik terugdenk aan zijn weldaden, die mij dit jaar ten deel zijn gevallen, verneder ik mij in het stof en bedank ik hem van ganser harte. Van het jaar 1902 moet ik mij altijd herinneren dat dit het jaar was van mijn militaire dienst. Het jaar van strijd. Ik had mijn roeping kunnen verliezen, evenals zoveel andere ongelukkigen. En ik heb haar niet verloren. En evenmin de zuiverheid, de genade van God, want God heeft het niet gewild. Ik ben dwars door de modder gegaan en hij heeft verhinderd dat ik mij ermee bezoedelde. Ik leef nog, ik ben gezond, even sterk of nog sterker dan eerst. Jezus, ik dank u, ik bemin u.

We beginnen het jaar 1903, een nieuw hoofdstuk. Geestelijke aantekeningen onderbroken door Capriccio's van Paganini. 1 januari 1903. Ik heb het eerste licht gezien van een nieuw jaar. Mogen dit komen in de naam des Heren. Ik wijd het toe aan het liefdevolle hart van Christus, opdat het voor mij een waarlijk vruchtbaar jaar van goede werken mogen worden. Werkelijk mijn jaar van heil. Het jaar waarin ik werkelijk een vroom mens hoop te worden. Jezus, opnieuw en altijd ben ik bij u. De dag van morgen, de eerste vrijdag van de maand en van het nieuwe jaar, is in het bijzonder gewijd aan de verering van het Heilig Hart. Het zal een buitengewone dag van vurige liefde zijn. Het is slechts kort geleden dat ik de retraite beëindigd heb en ik voel reeds een zeer sterk verlangen mijn voornemens opnieuw te bevestigen en mijn geest, die reeds begint af te stompen, weer aan te sporen grote voorbeelden te volgen. In één woord, om opnieuw te beginnen. Tegen mijn zin ben ik echter verplicht om mijn ellende op te biechten. Ik ben een arme zondaar, een ontrouwe en nutteloze dienstknecht. Ik ben boordevol hoogmoed, verstrooid, onwetend. Ik ben niets. Jezus, erbarm u over mij. Het nieuwe jaar is begonnen, dus een nieuw leven. Ik denk aan de heilige communie van morgenochtend als aan een buitengewoon plechtige gebeurtenis. Ik zal te communie gaan als kwam ik morgenochtend uit de retraite. Ik zal mij alle gevoelens, beloften en voornemens van die dag in herinnering brengen en speciaal nadenken over mijn zwakke punten, gezien de droeve ervaring van deze paar dagen. Mijn gedragslijn blijft onveranderd. In alles nederigheid, speciaal in mijn woorden. Eén zijn met God, dat is het voornaamste waartoe ik vandaag de grootste behoefte gevoel. Overal en altijd de wil van God zoeken en niet de mijne. Ik moet mij concentreren op mijzelf, op de beoefening van een vroom leven en niet op opwindende denkbeelden die nergens toe dienen. Voor het ogenblik moet ik mij in alle rust en kalmte geheel en al toeleggen op grondige studie. In alles en altijd moet ik een grote gemoedsrust en zachtmoedigheid nastreven. Morgen beginnen de lessen opnieuw. Ik voel de behoefte en het verlangen om te studeren. Ik zal de nieuwe periode beginnen onder de bescherming van het Heilig Hart van Jezus, dat mij hiertoe een gunstige gelegenheid biedt. Intussen, Jezus, wacht ik op u. Moe van het lange rondfladderen, kom ik mij aan uw borst nestelen om mij aan u te verkwikken en adem te scheppen op mijn tocht. Jezus, wacht op uw lam dat terugkeert. Maak mijn voedsel gereed, want ik heb honger.

4 januari. De studie waarmee ik bezig ben moet voor mij geen reden zijn tot verstrooidheid, maar eerder een krachtige vleugel waarop ik mij tot God verhef, in hem blijf, vreugde en voorspel van het zegenrijke visioen. Dikwijls gebeurt het me dat ik door mijn studie mijn voornemens vergeet. Ik verlies dan mijn aandacht. De vroomheid heeft minder aantrekkingskracht voor mij. Ik voel dat de frisse, reine lucht die rondom het vrome leven zweeft, mij ontbreekt. Wee mij. Mijn studie moet één voortdurend gebed zijn. En het gebed moet één ononderbroken studie zijn. Bovenal opgepast voor oppervlakkigheden, lichtvaardigheden, dwaasheden met betrekking tot de studie, tot nieuw lichterij, nieuwe boeken, nieuwe systemen, nieuwe personen. Ik moet letten op mijn woorden hieromtrent. Ik moet met alles rekening houden en geestdriftig de stijgende lijn van de katholieke cultuur volgen, maar in de juiste proporties, niets overdrijven. Ik zal steeds denken aan wat Thomas à Kempis in de navolging van Christus zegt. De nederige kennis van uzelf is een zekerder weg tot God dan het grondige onderzoek van de wetenschap. Wetenschap is niet af te keuren, en evenmin elke eenvoudige kennis van zaken die op zichzelf beschouwd goed is en door God verordend. Maar altijd moet men de voorkeur geven aan een goed geweten en een deugdzaam leven. Immers, op de dag van het oordeel zal ons niet gevraagd worden wat wij gelezen, maar wat wij gedaan hebben. Niet hoe buitengewoon wij gesproken, maar hoe godsdienstig wij geleefd hebben. Waarlijk groot is hij die klein is in zichzelf en elke hoge eer voor niets telt. Waarlijk wijs is hij die al het aardse als straatvuil beschouwt om Christus maar te mogen winnen. En werkelijk echt geleerd is hij die de wil van God volbrengt en zijn eigen wil laat varen.

7 januari. Mijn leven is één voortdurende opoffering. Ik ben het niet meer die leeft. Het is Jezus die in mij leeft. De heilige Paulus mocht deze uitdrukking voorzeker gebruiken, omdat zijn grote ziel, zijn edelmoedig hart, eeuwig brandde van liefde jegens God en de mensen. Ik heb niet anders dan goede verlangens, waarmee mijn daden weinig in overeenstemming zijn. Heer, geef mij de genade u door mijn werk te mogen tonen dat ik u werkelijk bemin. Ik wil er niet verder over uitweiden. Ik ben een arme stakker, zoals mijn geestelijke leidsman mij steeds zegt. Ik strek de hand uit en vraag eerbiedig: Heer Jezus, Gij die rijk en goed zijt, geef mij een aalmoes. Gisteren gaf de professor in kerkgeschiedenis ons een zeer goede raad die speciaal voor mij geldt. Lees weinig, maar met aandacht. En wat hij over de lectuur zei, betrek ik op alles. Weinig, maar goed. Hoeveel boeken heb ik niet gelezen tijdens mijn studie, in de vakantie, in dienst. Hoeveel werken, hoeveel tijdschriften, hoeveel kranten. Wat herinner ik mij hier nog van? Weinig of niets. Hoeveel werken op geestelijk gebied, hoeveel heilige levens. Wat herinner ik mij ervan? Weinig of niets. Ik voel de grote behoefte om van alles wat te willen weten, alle belangrijke schrijvers te kennen, mij op de hoogte te houden of op de hoogte te stellen van de gehele wetenschappelijke stroming in zijn gevarieerde uitgebreidheid. En inderdaad, lees ik wat los en vast is en intussen bereik ik maar heel weinig. Kalm aan dus. Ook wat dit betreft. Weinig, maar goed. Laat de te grote weetgierigheid varen, want daarin vindt men veel verstrooiing en teleurstelling. 9 januari. Mijn dagen moeten vervuld zijn van grote warmte. Het moeten trillend hete dagen zijn, zoals vorig jaar, toen ik onder de onbarmhartige hitte van de hondsdagen die vreselijke marsen moest afleggen, waarbij ik het van de warmte zeer te kwaad kreeg. Ik sta altijd ten dienste van mijn koning, Jezus Christus. En Jezus Christus dien ik bij het verzorgen van mijn medebroeders die in de ziekenzaal liggen. Van 's morgens af, bij de heilige communie, draag ik de brandende zon in mijn hart. Ik ben het niet meer die leeft. Het is Jezus die in mij leeft. O Jezus, kon ik maar werkelijk altijd blaken van liefde bij het verlenen van mijn dienst aan U, mijn glorierijke Leider.

11 januari. De schrijver van de navolging heeft mij een raad die juist op mijn huidige situatie slaat, de speciale omstandigheden waarin ik mij bevind, tevens in aanmerking genomen. Men moet waken en bidden, opdat de tijd niet ongebruikt voorbij zou gaan. Als men mag en moet spreken, spreek dan over stichtende onderwerpen. Dus moet ik goed op mijn hoede zijn. Ik moet geen ogenblik tijd verliezen met nutteloos praten. Wanneer ik de ene handeling verricht heb, moet ik direct met de volgende beginnen, zonder tussenpozen. En wanneer ik gelegenheid heb te spreken, stel ik mij tot regel nooit over mijzelf te spreken, nog in goede, nog in slechte zin. En ik zal in ieder geval nooit toespelingen maken op mijn aangelegenheden als men mij er niet uitdrukkelijk om vraagt. Overigens moet ik altijd goede gesprekken zien te voeren die het stempel dragen van grote deugdzaamheid en ware kerkelijke geest. 13 januari. Vanavond, Octaaf van Drie Koningen, was ik in de kerk van San Silvestro in Capite om met het gehele seminarie de sluitingdienst van het octaaf, zoals dat in der tijd ingesteld is door de eerwaarde heer Palotti, bij te wonen. Hierbij waren de bisschoppen die de verschillende katholieke riten vertegenwoordigen aanwezig met de prachtende praal van hun veelkleurige gewaden. Jezus schitterde in de hostie aan de voet van de artistieke kerststal. Hoeveel gedachten zijn mij niet door het hoofd gegaan? Hoeveel emoties hebben mijn hart niet beroerd toen ik voor Jezus stond, die aanbeden werd door de herders en de koningen? Ik heb gedacht aan de oproep tot de heidenen, aan de katholieke missies, aan de wereld verspreid, aan de ware katholieke, dit wil zeggen universele kerk. O Heer Jezus, uw ster is overal verschenen, maar hoeveel hebben deze nog niet herkend? De stem van de apostelen heeft weer klonken tot aan de grenzen van de aarde, maar hoeveel hebben deze niet gehoord of trachten deze tot zwijgen te brengen? Eens kwamen de koningen van Tarsis om u hun gaven te brengen. Heden laten de koningen der aarde zich niets aan u gelegen liggen. Zij erkennen uw rechten niet meer en ze hebben u de treurige weigering van de farao in het gezicht geworpen. Ik ken de Heer niet, ik zal hem niet dienen. Hoe vreselijk. Maar ach, mogen uw woorden in vervulling gaan. Trek, nu gij van de aarde verheven zijt, alles tot u. Jaag de nevels van het heidendom uiteen. Laat uw licht schijnen en doe het valse licht van de ketterij verdwijnen. Mogen alle volken u dienen, u beminnen en u tot hun Heer uitroepen. Aan u is de kracht en aan u is het rijk in eeuwigheid.

0: moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de moeder van de Verlosser, de heilige maagd Maria natuurlijk, met de titel Redemptoris Mater, gepubliceerd op 25 maart 1987. Een vorige keer waren wij begonnen met het tweede hoofdstuk van het derde deel. Het derde deel draagt de titel Middelares als moeder. In hoofdstuk 2, Maria in het leven van de kerk en van iedere christen, waren we aangekomen aan de gedachte van de heilige paus Johannes Paulus II, hoe Maria de christenen tot de Eucharistie brengt. En daar gaan wij verder. Het christenvolk ervaart en beleeft het moederschap van Maria, in het bijzonder in het heilig gastmaal, de liturgische viering van het mysterie van de verlossing, waarin Christus tegenwoordig komt, zijn waarachtige lichaam geboren uit de maagd Maria. Terecht heeft de vroomheid van het christenvolk steeds een nauw verband gezien tussen de verering van de heilige maagd en de eucharistische eredienst. Dit is een feit dat men kan opmerken zowel in de westerse als in de oosterse liturgie, in de tradities van de kloosterfamilies, in de spiritualiteit van de hedendaagse bewegingen, ook in die van de jongeren, in de pastoraal van de Maria-heiligdommen. Maria voert de gelovigen tot de Eucharistie. Het is wezenlijk voor het moederschap dat het betrekking heeft op personen. Het vormt steeds een unieke en onherhaalbare relatie van twee personen. Van de moeder met het kind en van het kind met de moeder. Ook als eenzelfde vrouw moeder is van vele kinderen, dan kenmerkt toch haar persoonlijke relatie met ieder van hen wezenlijk het moederschap. Want ieder kind is op unieke en onherhaalbare wijze ter wereld gebracht. En dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind. Ieder kind wordt op diezelfde wijze omringd met de moederlijke liefde waarop zijn opvoeding en rijping in menselijkheid gebaseerd zijn. Men kan zeggen dat het moederschap in de orde van de genade de gelijkenis behoudt met wat in de orde van de natuur de band van de moeder met het kind kenmerkt. In dit licht wordt het begrijpelijker dat in het testament van Christus op Golgotha het nieuwe moederschap van zijn moeder uitgedrukt is in het enkelvoud tegenover één mens. Zie daar, uw zoon. Men kan bovendien zeggen dat in die woorden ook volledig het motief aangegeven wordt voor de mariale dimensie van het leven van de leerlingen van Christus. Niet alleen van Johannes, die op dat uur samen met de moeder van zijn meester onder het kruis stond, maar van iedere leerling van Christus, van iedere christen. De Verlosser vertrouwt zijn moeder aan de leerling toe en geeft haar tegelijk als moeder aan hem. Het moederschap van Maria, dat een erfenis wordt voor de mens, is een gave, een geschenk, dat Christus persoonlijk aan ieder mens geeft. Zoals de Verlosser Maria toevertrouwt aan Johannes, zo vertrouwt hij tegelijk Johannes toe aan Maria. Aan de voet van het kruis begint de speciale toewijding van de mens aan de moeder van Christus, die vervolgens in de geschiedenis van de kerk op verschillende wijzen in praktijk gebracht en uitgedrukt is. Als de apostel en evangelist, na de woorden weergegeven te hebben die Jezus aan het kruis tot de moeder en tot hemzelf richtte, eraan toevoegt, en van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. We horen het in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vers 27. Dan wil dit ongetwijfeld zeggen dat aan de leerling de taak van zoon werd gegeven en dat hij de zorg voor de moeder van zijn geliefde meester op zich nam. Daar Maria aan hem persoonlijk als moeder gegeven werd, duidt het, zei het indirect, datgene aan wat de intieme band van een kind met zijn moeder uitdrukt. En dit alles kan begrepen worden in het woord overgave. De overgave is het antwoord op de liefde van een persoon en in het bijzonder op de liefde van de moeder. De mariale dimensie van het leven van een leerling van Christus drukt zich op speciale wijze uit juist door zo'n kinderlijke overgave aan de moeder van God, welke zijn oorsprong heeft in het testament van de Verlosser op Golgotha. Als de christen zich kinderlijk aan Maria toevertrouwt, neemt hij de moeder van Christus op in het zijne, zoals de apostel Johannes gedaan heeft. En leidt hij haar binnen in heel de ruimte van zijn eigen innerlijke leven, dat wil zeggen in zijn menselijke en christelijke ik. Hij nam haar bij zich. Zo streeft hij ernaar binnen te treden in de straal van werking van de moederlijke liefde, waarmee de moeder van de Verlosser zorg draagt voor de broeders van haar zoon, tot wier geboorte en opvoeding zij bijdraagt, overeenkomstig de maat van de gave die aan ieder eigen is door de kracht van de geest van Christus. Zo ontplooit zich ook het moederschap naar de geest dat de taak van Maria is geworden onder het kruis en in het cenakel. Deze kinderlijke band, dit zich toevertrouwen van een zoon aan de moeder, heeft niet slechts zijn oorsprong in Christus, maar men kan zeggen dat het tenslotte op hem gericht is. Men kan zeggen dat Maria tot allen dezelfde woorden blijft zeggen die zij te Cana in Galilea gezegd heeft: doet maar wat hij u zeggen zal. Hij, Christus, is immers de enige middelaar tussen God en de mensen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat horen we in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Hij is degene die door de Vader aan de wereld is gegeven, opdat de mens niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Derde hoofdstuk, vers 16. De maagd van Nazareth is de eerste getuige geworden van deze heilsliefde van de Vader. En zij verlangt ook altijd en overal zijn nederige dienstmaagd te blijven. Maria is ten opzichte van iedere christen, van iedere mens, degene die als eerste geloofd heeft. En zij wil juist met dit geloof van een bruid en moeder haar invloed uitoefenen op allen die zich als kinderen aan haar toevertrouwen. En het is bekend dat hoe meer deze kinderen in die houding volharden en daarin vooruitgaan, Maria hen des te dichter bij de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus brengt, zoals we het horen weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 3, vers 8. En zij herkennen eveneens, steeds beter, heel de waardigheid van de mens en de uiteindelijke zin van zijn roeping. Want Christus maakt de mens voor zichzelf duidelijk. Deze mariale dimensie van het christelijk leven krijgt een bijzonder accent waar het om de vrouw en haar conditie gaat. De vrouwelijkheid staat immers op bijzondere wijze in relatie met de moeder van de Verlosser, een thema dat later uitgewerkt zal kunnen worden. Hier wil ik alleen opmerken dat de persoon van Maria van Nazareth licht werpt op de vrouw als zodanig, door het feit zelf dat God zich in de sublieme gebeurtenis van de incarnatie van de Zoon heeft toevertrouwd aan de vrije en actieve dienst van een vrouw. Daarom kan men zeggen dat de vrouw die naar Maria kijkt, in haar het geheim vindt om op waardige wijze haar vrouw zijn te beleven en haar echte promotie te realiseren. In het licht van Maria ziet de kerk op het gelaat van iedere vrouw een schoonheid die de spiegel is van de meest verheven gevoelens waartoe het menselijk hart in staat is. De totale offervaardigheid van de liefde. De kracht die weet te weerstaan aan de grootste smart. De onbeperkte trouw en de onvermoeibare zorg. Het vermogen om de doordringende intuïtie te verenigen met het woord van ondersteuning en bemoediging. Paus Paulus VI heeft tijdens het concilie plechtig verklaard dat Maria moeder van de kerk is. Dat wil zeggen, moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders. Later, in 1968, bevestigde hij deze verklaring in de geloofsbelijdenis die bekend is onder de naam Solemni Hac Liturgia, of Credo van het Volk van God, in een nog meer bindende vorm met deze woorden. Wij geloven dat de Allerheiligste Moeder van God, de Nieuwe Eva, de Moeder van de Kerk, in de hemel haar moederlijke taak ten opzichte van de ledematen van Christus verder zet, door mee te werken aan de geboorte en de ontwikkeling van het goddelijke leven in de zielen van de verlosten. Einde citaat. De leer van het concilie heeft onderstreept dat de waarheid over de Allerheiligste Maagd en Moeder van Christus een doeltreffend hulpmiddel vormt voor de verdieping van de waarheid over de kerk. Sprekend in verband met de Constitutie Lumen Gentium, die juist door het concilie goedgekeurd was, heeft Paus Paulus VI gezegd, citaat, de kennis van de ware katholieke leer over de heilige maagd Maria zal altijd een sleutel vormen voor het nauwkeurige begrip van het mysterie van Christus en van de kerk. Maria is in de kerk aanwezig als moeder van Christus en tevens als de moeder die Christus in het mysterie van de verlossing aan de mens gegeven heeft in de persoon van de apostel Johannes. Daarom omringt Maria met haar nieuwe moederschap in de geest allen en ieder in de kerk en door de kerk. In deze zin is Maria, de moeder van de kerk, ook echt moeder van de kerk. Want deze moet, zoals Paulus de VI wenst en vraagt, de maagd en moeder van God tot het meest authentieke voorbeeld van de volmaakte navolging van Christus nemen. Dankzij deze speciale band die de moeder van Christus met de kerk verbindt, wordt het mysterie duidelijker van de vrouw die vanaf de eerste hoofdstukken van het boek Genesis tot aan de Apocalyps de openbaring van Gods heilsplan ten opzichte van de mensheid vergezeld. Maria, die als moeder van de Verlosser aanwezig is in de kerk, neemt inderdaad op moederlijke wijze deel aan de lastige worsteling tegen de machten van de duisternis, die zich ontwikkelt gedurende heel de geschiedenis van de mensheid. En daar de kerk haar identificeert met de vrouw bekleed met de zon, zoals weer klinkt in het boek Openbaring, hoofdstuk 12, vers 1, kan men zeggen dat de kerk in de zalige maagd de volmaaktheid reeds bereikt heeft, waardoor zij vlek nog rimpel vertoont. Daarom heffen de christenen op hun aardse pelgrimstocht in geloof hun ogen op naar Maria en spannen zij zich nog steeds in om in heiligheid te groeien. Maria, de dochter van Sion bij uitnemendheid, helpt al haar kinderen, waar en in welke situatie zij ook leven, om in Christus de weg naar het huis van de Vader te vinden. Daarom onderhoudt de kerk in heel haar leven met de moeder van God een band die in het heilsmysterie het verleden, het heden en de toekomst omvat, en vereert zij haar als geestelijke moeder van de mensheid en voorspreekster van genade.

Hoofdstuk 3. De betekenis van het Mariale jaar. Juist de bijzondere band van de mensheid met deze moeder heeft mij ertoe gebracht om in de kerk een Maria-jaar uit te roepen in de periode die voorafgaat aan het einde van het tweede millennium na de geboorte van Christus. Een soortgelijk initiatief is er reeds in het verleden geweest toen Paus Pius XII het jaar 1954 tot Maria-jaar uitriep ten einde de uitzonderlijke heiligheid van de moeder van Christus in het licht te stellen, die tot uitdrukking komt in de mysteries van haar onbevlekte ontvangenis, welke precies een eeuw eerder tot dogma was verklaard, en van haar ten hemel opneming. Nu wil ik in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie de speciale tegenwoordigheid van de Moeder Gods in het mysterie van Christus en zijn kerk doen uitkomen. Dit is namelijk een fundamentele dimensie die opkomt uit de Mariologie van het Concilie, dat nu reeds meer dan 20 jaar geleden is afgesloten. De buitengewone bisschoppensynode, die in 1985 heeft plaatsgevonden, heeft allen aangespoord de leer en de aanwijzingen van het concilie trouw te volgen. Men kan zeggen dat het concilie en de synode datgene bevatten wat de Heilige Geest wil zeggen tot de kerk in de huidige fase van de geschiedenis. In deze context zal het Mariale jaar een nieuwe en diepgaande lezing moeten bevorderen ook van wat het concilie gezegd heeft over de heilige maagd Maria en moeder van God in het mysterie van Christus en de kerk. Van datgene dus waarop de overwegingen van deze encycliek zich beroepen. Het gaat hier niet enkel over de geloofsleer, maar ook over het geloofsleven en dus over de authentieke mariale spiritualiteit, gezien in het licht van de traditie en in het bijzonder van de spiritualiteit waartoe het concilie ons opwekt. De mariale spiritualiteit vindt evenals de overeenkomstige devotie bovendien een uitermate rijke bron in de historische ervaring van de personen en de verschillende christelijke gemeenschappen die overal op aarde leven onder de diverse volken en naties. In dit opzicht wil ik graag onder de vele getuigen en meesters van deze spiritualiteit herinneren aan de heilige Louis-Maria Grignon de Montfort, die aan de christenen de toewijding aan Christus door Maria voorhield als doeltreffend middel om te leven in trouw aan de verplichtingen van het doopsel. Met voldoening merk ik op dat ook in onze dagen nieuwe uitingen van deze spiritualiteit en devotie niet ontbreken. We hebben dus veilige oriënteringspunten waarop wij ons kunnen richten en waarmee wij ons kunnen verbinden in de context van dit Mariale jaar. Het zal beginnen op het hoogfeest van Pinksteren, 7 juni. Het gaat er niet alleen om te herdenken dat Maria is voorafgegaan aan de intrede van Christus de Heer in de geschiedenis van de mensheid, maar tevens om in het licht van Maria te onderstrepen dat de geschiedenis van de mensheid vanaf de verwerkelijking van het mysterie van de menswording binnengetreden is in de volheid van de tijd en dat de kerk het teken van deze volheid is. De kerk maakt als volk Gods haar pelgrimstocht naar de eeuwigheid in geloof te midden van alle volken en naties vanaf de dag van Pinksteren. De moeder van Christus, die aanwezig was aan het begin van de tijd van de kerk, toen zij de Heilige Geest afwachtte en ijverig in het gebed volhardde te midden van de apostelen en leerlingen van haar zoon,
blijft de kerk voorgaan op deze tocht door de geschiedenis van de mensheid heen. Zij is ook degene die precies als dienstmaagd des Heren onophoudelijk meewerkt aan het heilswerk dat Christus, haar Zoon, verricht. Zo wordt door middel van dit mariale jaar de kerk opgeroepen niet alleen om alles te herdenken wat in haar verleden getuigt van de speciale moederlijke medewerking van de Moeder Gods aan het heilswerk in Christus de Heer, maar ook om van haar kant de toekomst de wegen voor te bereiden van deze medewerking, want het einde van het tweede christelijk millennium opent als het ware een nieuw perspectief. Er is reeds aan herinnerd dat ook onder de gescheiden broeders velen aan de moeder van de Heer de verschuldigde eer bewijzen, vooral onder de Oosterse christenen. Het is een mariaal licht dat op het ecumenisme valt. Ik wil er speciaal nog aan herinneren dat gedurende het Mariajaar de 1000ste verjaardag gevierd zal worden van het doopsel van de heilige Vladimir, grootvorst van Kiev, in het jaar 988. Dat het begin was van het christendom in de gebieden van het Rus van die tijd en vervolgens in andere gebieden van Oost-Europa. Langs deze weg is door het werk van de evangelisatie het christendom ook buiten Europa verspreid tot in de noordelijke streken van het Aziatische continent. Wij zouden ons dus vooral gedurende dit jaar in gebed willen verenigen met allen die deze 1000ste verjaardag van dit doopsel vieren, orthodoxen en katholieken. En wij hernieuwen en bevestigen met het concilie de gevoelens van vreugde en troost, omdat de Oosterse christenen met vurige geestdrift en vrome zin wedijveren om de moeder van God altijd maagd te vereren. Ook al ondervinden wij nog steeds de smartelijke gevolgen van de scheiding, die enige tientallen jaren later, in het jaar 1054, heeft plaatsgevonden, toch kunnen wij zeggen dat wij ons tegenover de moeder van Christus waarlijk broeders en zusters voelen binnen het Messiaanse volk dat geroepen is om op aarde één enkele familie van God te vormen, zoals ik reeds verklaard heb aan het begin van het nieuwe jaar. Wij willen opnieuw deze universele erfenis van alle zonen en dochters van deze aarde bevestigen. Toen ik het Mariajaar aankondigde, heb ik tevens gezegd dat dit volgend jaar besloten zal worden op het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd, om het grote teken aan de hemel te doen uitkomen waarover de Apocalyps spreekt. Op deze wijze willen wij ook gevolg geven aan de aansporing van het concilie dat naar Maria opziet als teken van vaste hoop en vertroosting voor het pelgrimerende volk van God. Het concilie spreekt deze aansporing uit met de volgende woorden. Laten alle gelovigen, de moeder van God en de moeder van de mensen, dringend erom smeken dat zij, die de beginnende kerk met haar gebed heeft bijgestaan, ook nu zij in de hemel boven alle gelukzaligen en engelen verheven is, in de gemeenschap van alle heiligen bij haar Zoon ten beste zal spreken, totdat alle volkerenfamilies, zowel zij die de erenaam van christenen dragen, als zij die hun verlosser nog niet kennen, in vrede en eensgezindheid tot één enkel volk van God gelukkig verenigd worden, tot glorie van de Allerheiligste en onverdeelde drievuldigheid.

het einde van de dagelijkse getijden stijgt onder andere de volgende aanroeping van de kerk tot Maria op. Verheven moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en de sterren der zee snel het volk te hulp, dat valt en poogt op te staan. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. Tot verbazing der natuur. Deze woorden van de antifoon drukken de verbazing van het geloof uit die het mysterie van het goddelijk moederschap van Maria vergezelt. Zij vergezelt het in zekere zin in het hart van de natuur en direct in het hart van het gehele volk Gods, in het hart van de kerk. Hoe wonderlijk ver is God, schepper en heer van het heelal, gegaan in de openbaring van zichzelf aan de mens. Hoe duidelijk heeft hij alle ruimten overwonnen van de oneindige afstand die de schepper scheidt van het schepsel. Hij blijft onuitsprekelijk en onnaspeurlijk in zichzelf, maar nog meer in de werkelijkheid van de incarnatie van het woord dat mens is geworden door de maagd van Nazareth. Als hij de mens van eeuwigheid af heeft willen roepen om deel te krijgen aan het goddelijke wezen, dan kan men zeggen dat hij die vergoddelijking van de mens beschikt heeft overeenkomstig diens historische condities. Zodat hij ook na de zondeval bereid is om het eeuwige plan van zijn liefde uit te voeren tegen een hoge prijs, door middel van de vermenselijking van de Zoon, die één in wezen met hem is. De natuur, en meer direct de mens, kan niet ontkomen aan de verbazing tegenover deze gave, waaraan hij deelachtig is geworden in de Heilige Geest. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. In het middelpunt van dit mysterie, in het hart van de verbazing van het geloof, staat Maria. Als verheven moeder van de Verlosser heeft zij deze het eerst ervaren. Gij die tot verbazing der natuur uw heilige schepper hebt gebaard. In de woorden van de liturgische antifoon ligt ook de waarheid uitgedrukt van de grote wending die het mysterie van de menswording bewerkt heeft voor de mens. Deze wending hoort tot heel zijn geschiedenis, van het begin af dat ons geopenbaard is in de eerste hoofdstukken van Genesis, tot aan het laatste toe, in het perspectief van het einde van de wereld, waarvan Jezus ons de dag nog het uur heeft geopenbaard. Zo horen we het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25, vers 13. Het is onophoudelijk en voortdurende ommekeer van het vallen naar het opstaan tussen de mens van de zonde en de mens van de genade en de gerechtigheid. De liturgie plaatst ons, vooral in de Advent, in het zenuwpunt van deze wending en raakt het onophoudelijke heden en nu ervan aan, terwijl zij uitroept: snel het volk te hulp dat valt en poogt op te staan. Deze woorden betreffen iedere mens, alle gemeenschappen, alle naties en volkeren, alle geslachten en tijdvakken van de mensengeschiedenis, ons tijdvak. Deze jaren van het millennium dat ten einde loopt, snel te hulp, ja, snel het volk te hulp dat valt.
En dit is de aanroeping die gericht is tot Maria, de verheven moeder van de Verlosser. Het is de aanroeping die gericht is tot Christus, die door Maria de geschiedenis van de mensheid is binnengetreden. Van jaar tot jaar verheft de antifoon zich tot Maria en roept zij het moment op waarop deze wezenlijke historische wending zich voltrokken heeft, die onomkeerbaar voortduurt. De omkeer van het vallen naar het opstaan. De mensheid heeft bewonderenswaardige ontdekkingen gedaan en wonderbaarlijke resultaten bereikt op het gebied van de wetenschap en de techniek. Zij heeft grote werken verricht op de weg van de vooruitgang en de beschaving, en men zou zeggen dat zij in de jongste tijden erin geslaagd is de loop van de geschiedenis te versnellen. Maar de fundamentele wending, de wending die oorspronkelijk genoemd kan worden, begeleidt altijd de tocht van de mens en vergezeld door de verschillende historische gebeurtenissen heen allen en iedereen. Het is de omkeer van het vallen naar het opstaan, van de dood naar het leven. Het is ook een onophoudelijke uitdaging aan het menselijke bewustzijn, een uitdaging aan heel het historische bewustzijn van de mens. De uitdaging om de weg van het niet vallen te volgen op de altijd oude en nieuwe wijzen en van het opstaan als hij gevallen is. Terwijl de kerk met de gehele mensheid de grens tussen de twee millennia nadert, neemt zij van haar kant met de gehele gemeenschap der gelovigen en samen met iedere mens van goede wil de grote uitdaging aan, die vervat ligt in de woorden van de antifoon over het volk dat valt en poogt op te staan. Zij richt zich zowel tot de Verlosser als tot zijn moeder met de aanroeping: kom te hulp. Zij ziet de heilige moeder van God immers, en dit gebed ziet haar diep betrokken bij de geschiedenis van de mensheid, bij de eeuwige roeping van de mens, volgens het providentiële plan dat God van eeuwigheid voor hem beschikt heeft. Zij ziet haar moederlijke aanwezigheid en betrokkenheid bij de veelvuldige en ingewikkelde problemen waarmee heden ten dage het leven van de enkelingen, van de gezinnen en van de volkeren vergezeld gaat. Zij ziet haar het christenvolk te hulp snellen in de onophoudelijke strijd tussen goed en kwaad, opdat het niet zal vallen en, als het gevallen is, zal opstaan. Ik hoop van harte dat ook de overwegingen die in deze encycliek vervat zijn mogen dienen tot de vernieuwing van deze visie in het hart van alle gelovigen. Als bisschop van Rome zend ik aan allen voor wie deze beschouwingen bestemd zijn de vredeskus en groeten en zegen in onze Heer Jezus Christus. Amen. Gegeven te Rome bij Sint Petrus op 25 maart, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer van het jaar 1987, het negende van mijn pontificaat, Paus Johannes Paulus II. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten wij de encycliek Redemptoris Mater besluiten, geschreven dus, zoals u kon horen, door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer lezen wij u graag voor uit een nieuw kerkelijk document,
Dat is voor een volgende aflevering van De Kerk Spreekt. Graag tot dan.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 20 juni, zaterdag in de 11e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 1085. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed, vervul met liefde ons gemoed, dat ziel en lichaam sterk en rein voor uw ontvangst gereed mag zijn, opdat wij, zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Brengt dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden. Zij doolden rond in de barre woestijn, ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen. Ze hadden honger en leden dorst, ze waren de dood nabij. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. omdat hij de dorstige heeft gelaafd, de hongerige verzadigd. Zij zaten in diepe duisternis, in ijzeren boeien gevangen, omdat zij Gods wetten verworpen hadden, de wil van de Allerhoogste veracht. Zij werden daarom door rampen getroffen. Zij struikelden, vonden geen steun. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij trok hen omhoog uit de duisternis en heeft hun boeien verbroken. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Want Hij brak de bronzen poorten open en sloeg de ijzeren grendels stuk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Zij werden door ziekte bezocht om hun zonden, met kwalen geslagen door eigen schuld. Ze konden geen voedsel meer verdragen en stonden reeds voor de poort van de dood. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij zond zijn bode om hen te genezen en rukte hen weg van het graf. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, en Hem hun offer van dankbaarheid brengen, zijn daden met blijdschap verhalen. Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, om handel te drijven over het water. Zij ondervonden de macht van de Heer, zijn grootheid boven de kolkende afgrond. Hij sprak en er gierde een stormwind aan, die zweepte de golven op. Ze rezen omhoog en zonken weer neer. Ze waren verlamd van ontzetting. Ze rolden en tuimelden als beschonken. Hun zeemanschap diende tot niets. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij deed de storm tot een briesje bedaren en bracht de golven tot rust. Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed en bracht hen in veilige haven. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, voor al het volk Hem eer bewijzen, Hem loven in de bijeenkomst der oudsten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij ondervonden de macht en de grootheid van de Heer. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Hij maakt de rivieren tot droge ravijnen en waterbronnen tot dorstige grond. Een vruchtbare streek werd een zoutwoestijn om de verdorvenheid van zijn bewoners. Maar in de woestijn schiep hij waterplassen en door de grond werd een bronnenveld. Daar gaf hij hongerigen een woonplaats. Zij bouwden zich daar een stad, bezaaiden er akkers en planten een wijngaard en plukten de vruchten ervan. Hij zegende hen en zij namen toe. Hun kudden liet hij niet slinken. Eerst waren zij slechts gering en gekweld. Door velerlei rampspoed en leed. Maar hij gaf de machtigen prijs aan verachting en liet hen ronddolen in de woestijn. De armen richtte hij op uit zijn zorgen. Families werden als kudden zo groot. Rechtschapenen zien het en zijn er verheugd om. Maar alle kwaad wordt de mond gesnoerd. Wie is er zo wijs dat hij dit in het oog houdt en Gods erbarming beseft? Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen zien zijn weldaden en zijn er verheugd om. Zij beseffen Gods erbarming. Heer, uw trouw reikt tot de wolken. Onpeilbaar als de zee is uw oordeel. Uit de profetie van Zacharia. Ik, Zacharia, sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetsnoer in de hand. Ik vroeg: waar gaat u heen? Hij gaf mij ten antwoord: ik ga Jeruzalem opmeten en kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen de engel die met mij gesproken had, en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tot hem: vlug, zeg aan die jongen daar, Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ikzelf, zo luidt de Godspraak van de Heer, zal rondom haar een muur van vuur zijn en met mijn luister midden in haar wonen. Op, op, gij moet vluchten uit het land van het noorden, zo luidt de Godspraak van de Heer. Want evenals de vier winden die onder de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven, zo luidt de Godspraak van de Heer. Op, Sion, gij moet redding zoeken, gij die verblijft bij de dochter Babel, want zo spreekt de Heer van de legerscharen, wiens heerlijkheid mij is verschenen en die mij gezonden heeft. Zo spreekt hij over de volken die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt mijn oogappel. Zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en zij zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult gij weten dat de Heer van de legerscharen mij gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal bij u wonen, zo luidt de Godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten, zij zullen mijn volk zijn en ik zal bij u wonen. Dan zult gij weten dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen als zijn erfdeel op de heilige grond, en hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer al wat leeft. Hij staat op en komt uit zijn heilige woning.

Juich en verheug u, dochter Sion. Ik kom en ik zal bij u wonen. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn. En ik zal bij u wonen. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430, op Psalm 147a. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Het is de Heer die Jeruzalem weer opbouwt en zijn volk verzamelt uit de verstrooiing. Want het volk van Jeruzalem is het volk van Israël. Het gaat om het hemelse Jeruzalem, dat eeuwig is en waarvan ook de engelen deel uitmaken. Alle burgers van die stad zien God en verheugen zich daarom in die machtige, grootse en hemelse stad. Daar mogen zij God zelf aanschouwen. Wij echter verblijven in den vreemde, ver van die stad. Door de zonde zijn we eruit verdreven, zodat we daar niet meer kunnen verblijven. Door sterfelijkheid teneergedrukt, zodat we daar niet meer kunnen terugkeren. God ziet neer op onze tocht in den vreemde. En Hij, die Jeruzalem opbouwt, herstelt het deel dat gevallen is. Hoe doet Hij dat? Door Israël te verzamelen uit de verstrooiing. Een deel van hen is gevallen en ze zijn zwervers geworden. God zag hen in zijn barmhartigheid. Hij zocht hen die hem niet zoeken. Hoe deed hij dat? Wie stuurde hij naar onze gevangenschap? Hij stuurde een verlosser, zoals de apostel zegt. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij stuurde zijn zoon als verlosser naar onze gevangenschap. Neem een geldbeurs, zei hij, en berg er de losprijs voor de gevangenen in. Hij heeft immers ons sterfelijk lichaam aangenomen, waarin het bloed was dat tot onze verlossing is vergoten. Door zijn bloed heeft hij Israël verzameld uit de verstrooiing. Als hij dan verzameld heeft wie vroeger verstrooid waren, moeten we ons dan niet inspannen, opdat ook zij die nu verstrooid zijn, opnieuw verzameld worden. Als de verstrooiden zijn bijeengebracht om door de hand van de bouwheer tot een bouwwerk te worden samengevoegd, hoeveel te meer zullen bijeen worden gebracht die door onruststokers uit de hand van de bouwheer zijn gevallen. De Heer die Jeruzalem opbouwt. Zie, Hem loven we. Ja, Hem zijn we loffen schuldig, heel ons leven lang. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Hoe verzamelt Hij? Wat deed Hij om hen bijeen te brengen? Gebroken harten geneest Hij. Inderdaad, dat is de wijze waarop de verstrooiden van Israël verzameld worden, door de gebroken harten te genezen. Hij geneest de nederigen van hart. Hij geneest hen die schuld belijden.

de apostel zegt: uw lichaam blijft wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Dat is dus het pand dat onze geest heeft ontvangen, zodat wij God beginnen te dienen in geloof en door het geloof rechtvaardig worden genoemd. Want de rechtvaardige leeft door het geloof. Wat tegen u blijft strijden en weerstand bieden, behoort tot de sterfelijkheid van het vlees, en dat zal genezen worden. Immers, de apostel zegt, uw sterfelijk lichaam zal hij eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Om duidelijk te maken dat hij zijn belofte zou vervullen, heeft hij een pand gegeven. Wat staat ons dan te doen in dit leven? Wij, die tot nu toe belijders zijn, maar nog geen bezitters, hoe zullen wij genezing vinden? Gebroken harten geneest hij, maar volkomen genezing komt, zoals we zeiden, slechts later. Wat doen we nu? Hij verbindt alle wonden. Hij, die gebroken harten geneest, van wie de volkomen gezondheid pas door de opstanding van de rechtvaardigen zal komen, hij is het die nu alle wonden verbindt.

Het huis van de Heer staat gegrondvest op de bergtop. Daar juicht onze moeder de kerk. Alle volken gaan vol blijdschap naar haar op, want vreugde klinkt hun tegemoet. Zij zullen dan zeggen, Sion, mijn moeder is zij, uit haar zijn wij allen geboren, en de Allerhoogste zelf heeft haar gesticht. Alle volken gaan vol blijdschap naar haar op, want vreugde klinkt hun tegemoet. Laat ons bidden. God, Gij zijt een sterke burcht voor wie op U vertrouwt. Wees ons nabij nu wij Uw naam aanroepen. Zonder U kunnen wij maar weinig en zijn wij kwetsbaar tot de dood. Verleen ons steeds de hulp van Uw genade. Dan zullen wij Uw geboden trouw volbrengen en U behagen met het hart en met de daad. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom, u luistert naar het programma Boeket. En we lezen in een boek van Tessa Afshar. Het is de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Carilinae aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Carilinae uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen. En een golf van hitte, die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies. En hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Carilinae keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine, een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Carilinae hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Carilinae en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Carilinae had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren, zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Carilinae zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Carilinae, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Carilinae had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroe, wekte het gezelschap van haar grootouders na het tweede uur al op haar zenuwen.
Tegen het einde van de tweede week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Koesch toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Koesch een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken. En in plaats van een bescheiden begin was Koesch uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog één keer verlangend door het smalle raam naar de indigo-lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van twee knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was, en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem een dag of twee te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, een steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde
gooide je 2 stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de 3e ronde een steen vallen. Karilinee hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de volgende ronde. Uit haar tas haalde Karilinee een muntje en een van tante Bladina's speciale cakejes. "Honing," zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen 2 ronde bulten werden. Karilinee lachte. "Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen," zei de jongen met zijn mond vol. "Roep Arkamani." Hij sloeg luid op zijn smalle borst. "Ik ben je man, honingdame." Karilinee verborg haar glimlach. "Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn." "Ik groei," verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. "Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani." Karilinee wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. "Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden, honingdame." Hij verzamelde zorgvuldig zijn stenen en schonk haar nog een glimlach voordat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De volgende middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. "Het is te warm om adem te halen." "Buiten is het koeler dan in die bedompte hut," zei Karilinee. "Blijf bij me en geniet van de bries." Karilinee zag een gestroomlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. "Kijk, tante," ze wees. "Goede, is dat... ja, een krokodil. Is hij niet prachtig?" Blandina huiverde. "Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan." Fronsend keek ze haar nichtje aan. "Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger."

kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Merowé was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Cariliné in Couche hoorde. Daar moesten haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Cariliné twee dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben. Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Merowé? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Cariliné. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een couchiet was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. Later dat voorjaar zou hij met pensioen gaan en zijn huis in Couche achterlaten om een rustig leven ergens in het landelijke gebied van Italië te beginnen. Met zijn op handen zijnde vertrek moest Cariliné de hoop die ze door de jaren heen had gekoesterd om op een dag de identiteit van haar vader te ontdekken laten varen. Grootvader zou de muur van geheimzinnigheid die hij rond het huwelijk van haar ouders had opgetrokken nooit afbreken. En als Merowé verder achter hen lag, zou ze de toegang tot eventuele couchitische bronnen kwijtraken. Niet dat het erg belangrijk was. De man was dood, of ze zijn naam nu wist of niet. Arcamani onderbrak haar duistere gedachtenstroom door gewapend met zijn stenen naast haar op te duiken. Kom je me weer verslaan? Zei ze met een lachje toen ze het gretige gezicht van de deugniet zag. Als je erop staat, honingdame. En dit keer won Arcamani nog sneller. Ze bestudeerde zijn lachende gezicht een ogenblik aandachtig. Niemand wil nog een keer met je spelen. Als je ze te vlug verslaat, waarschuwde ze. Excuses, honingdame. Oom heeft mijn hulp nu nodig. Wacht even. Ze haalde nog een honingcakeje uit haar tas, dat net zo vlug als het eerste zijn weg vond naar Arcamani's mond. 2 dagen, 4 honingcakejes en verscheidene munten later kwamen ze aan bij het 5e cataract.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De rivier die zo ver in het zuiden smaller was, was enigszins wilgengroen geworden. Een teken dat ze in de buurt kwamen van de stad Meroe. De hoofdstad van Kush bevond zich tussen het vijfde en zesde cataract in een flauwe bocht van de Nijl. Toen ze de rotsen hadden genomen en weer in de boot stapten, nam tante Blandina Cariline een zeldzaam ogenblik apart. Het is niet ver meer, zei ze, terwijl ze haar sjaal dichter om zich heen trok. Ze was al nooit spraakzaam, maar in Kush werd ze nog stiller. Grootmoeder zal blij zijn u te zien. Tante Blandina maakte een nietszeggend geluid. Ik hou van Meroe. Ik begrijp niet waarom grootvader het hier zo afschuwelijk vindt. Als hij een beetje minder veel eisend was, zou hij er misschien zelfs van kunnen genieten. Tante Blandina beet op haar lip. Laat hij het maar niet horen. Ze stond zichzelf een klein lachje toe. Je klinkt net als je moeder. Zij was ook dol op Kush. O ja? Drong Cariline gretig aan in de hoop meer te horen over de moeder van wie ze zo weinig wist. Het was alsof er een gordijn over het gezicht van haar tante viel dat ieder spoor van warmte wegnam. Hou je parasol omhoog, vermaande ze, waarna ze haar de rug toekeerde en op weg ging naar de hut. Cariline viste haar rol papyrus uit haar tas, greep haar inktpot en schrijfstift en ging zitten om verder te werken aan het paleis dat ze had ontworpen voor haar vriend Natemahar. Het was een traditie geworden. Elk jaar als ze naar Kush kwam, ontwierp ze een weelderig bouwwerk voor hem. Hij hield van haar ontwerpen en zei dat ze een zeldzaam talent had. Hij was een van de weinigen. De meesten geloofden dat een vrouw geen architect moest willen worden. Niet meer over bouwkunde en techniek moest willen leren. Maar Natemahar spoorde haar aan haar scholing voor te zetten. Door de jaren heen had hij haar 7 van Vitruvius 10 beroemde boeken over architectuur gestuurd. Ze waren de grondslag geworden van haar groeiende kennis. De herinnering aan Natemahar's steun vrolijkte haar op. Ze was dan misschien niet gezegend met de liefde van een echte familie, maar als het om vriendschap ging, had God haar meer dan begunstigd. Toen de boot een paar uur later een scherpe bocht nam, werd Cariline's aandacht getrokken door beweging op de oever. Een zwart-witte ibis pikte met zijn lange snavel in de donkere modder. In de verte zag Cariline iets roods op de oostelijke oever. Ze legde haar tekening opzij en boog zich naar voren om beter te kunnen zien. Daar was hij. De eerste piramide van Meroe kwam in zicht, gevolgd door tientallen andere in rood, geel en okertinten. Ze waren niets meer dan een begraafplaats voor de aristocratie en mensen van koninklijke bloede. Maar de piramides van Meroe fascineerden haar om meer dan alleen hun prozaïsche functie. Hun merkwaardige constructie en blijvende mysterie bleven haar boeien. Niet lang daarna begonnen de zeelui de zeilen te laten zakken en zich op te maken om voor anker te gaan. Cariline ging naar de hut. Tante Blandina, we zijn in de haven aangekomen. Blandina kwam voorzichtig overeind en fronste haar wenkbrauwen toen de boot flink en heen en weer schommelde.
Ze gaf de kapitein een teken, regelde dat hun bagage naar de stadspoort zou worden gedragen en ging omzichtig voorop over de smalle houten steiger. De hele stad Meroë was omringd door stevige muren van breuksteen. Bij de hoofdpoort staken twee hoekige stenen torens uit en flankeerden de ingang van de stad. Ze gaven de wachters een goed uitzicht als ze de rivier die leven en goederen langs een stad bracht in de gaten hielden. Nadat de soldaten vluchtig hun papieren hadden bekeken, gingen Carilinee en haar tante de massieve poorten van hout en ijzer binnen. Voorbij de toren gingen ze naast de muur zitten. Ze leunden tegen hun opgestapelde bagage en bereidden zich voor op een lange wachttijd. Carilinee speurde rijkhalzend door de menigte. Ze wist wel beter dan haar grootvader te zoeken. Het zou nog minstens een uur duren tot hij hen kwam halen. Hij ging nooit voor de middag weg van zijn werk, ongeacht het tijdstip van hun aankomst. Aangezien hun boot vaak vroeger voor anker ging bij Meroë, diende ze bij de poort te blijven zitten en geduldig op hem te wachten. Carilinee keek naar de drukke menigte op zoek naar haar vriend Natemahar. Ze slikte een lach in toen ze hem met grote passen naar hen toe zag lopen. Niet één keer in alle jaren van haar bezoeken aan Kush had hij haar aankomst gemist. Hij ging voor tante Bladina staan en knikte haar groeten toe. Zijn dure kleding, evenals de jonge bedienden die met een doos van bewerkt albast respectvol naast hem stond, bestempelde hem als een belangrijke beambte. Tante Blandina's ogen werden een beetje groter. Natemahar glimlachte geruststellend. Ieder jaar verzorgde hij deze opvoering en elk jaar was Blandina het vergeten. Een klein geschenk voor de dochter en kleindochter van onze geëerde Romeinse beambte Quintus Blandinus Geminus, zei Natemahar in perfect Latijn. Zijn woorden klonken nog exotischer door zijn zachte muzikale accent. Complimenten van de grote Kandakei van Kush. Het lukte hem om zijn gezicht in de plooi te houden, maar zijn zwarte ogen schitterden. Carilinee beet op haar lip. Kandakei, of Kandasse, zoals de Grieken en Romeinen haar noemden, was de titel van de koninginmoeder die in Kush meer macht uitoefende dan haar eigen zoon. En als de Kandakei ooit een geschenk aan haar grootvader had gestuurd, zou Carilinee haar leren sandalen opeten. De koningin had de Romeinse beambte nooit speciale gunsten betoond. Maar als haar hoofdschatbewaarder had Natemahar de bevoegdheid om in haar naam geschenken uit te delen. Dank u. Blandina stak haar hand uit naar de doos. Ze klapte het deksel open en lachte flauwtjes. Oh, wat aardig! Gedroogde vruchten en noten waren ingepakt in een keurig patroon van boogjes en driehoeken. Het was een eetbaar schilderij van dadels, vijgen, rozijnen, perziken en amandelen. Wat mooi, riep Carilinee uit en ze stak haar hand uit naar een dikke dadel. En verrukkelijk, onze dank aan uw uiterst attente en grootmoedige Kandakei. Natemahar boog voor haar en de warmte van zijn lach omhulde haar. Ik ben vereerd dat u aangenaam verrast bent, meesteres. Was hij grijzer geworden bij de slapen? Hij had niets geschreven over een ziekte. Maar ze wist dat Natemahar vaak worstelde met zijn gezondheid. Een slepend bijeffect van de procedure
die hem lang geleden, toen hij nog een jongen was, tot eunuch had gemaakt. Caroline kon het niet helpen dat ze zich zorgen over hem maakte. Ze verborg haar onrust achter een glimlach en zei: "Ik had me geen mooier welkom in uw verrukkelijke land kunnen voorstellen, mijn heer. En ik had geen lieflijker verrijking van ons oeroude koninkrijk kunnen bedenken." Deze woordendans was een van Caroline's geliefde spelletjes geworden. Elke keer als ze elkaar in het openbaar ontmoetten, moesten ze doen alsof ze elkaar niet kenden en toch een manier vinden om te communiceren. Natemahar was er geniaal in, had ze ontdekt. Een gevolg van zijn leven binnen een koninklijk hof vol intriges. "Mag ik de dames mijn strijdwagen aanbieden?" opperde Natemahar beleefd. "Dank u, mijn vader komt zo," zei Blandina. "In dat geval zal ik u verlaten." Hij boog met de gratie van een levenslange hoveling en ging vervolgens op in de menigte. Hij ging niet ver, wist Caroline, maar verstopte zich zo dichtbij dat hij een oogje op hen kon houden en kon ingrijpen als iemand hen in de drukke massa probeerde aan te klampen. "Wie is die man?" vroeg tante Blandina. "Hij komt me bekend voor. Ik geloof dat het een beambte is van de Kandake. Hij leverde vorig jaar een welkomstgeschenk bij ons af, zoals u zich wellicht herinnert. En het jaar daarvoor, 14 jaar lang." "O ja, nu je het zegt. Wat heb jij toch een goed geheugen, Caroline." "Dank u, tante." Maar ja, aangezien Caroline Natemahar kende vanaf dat ze 7 was en ze jarenlang in het geheim gecommuniceerd had via brieven, was het vanzelfsprekend dat ze hem niet vergat.

U luisterde naar hoofdstuk 1 uit het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. U kan de aflevering altijd herbeluisteren via onze website radiomaria.be en u gaat naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 1089.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Heer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister zwikt, voor de victorie ban het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Opdat de morgen waar wij thans, omsmeken komt met volle glans. En dat het oog in glorie ziet, wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Gij zijt voor ieder nabij, Heer, betrouwbaar zijn al uw wegen.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij, aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Vertrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar zijn al uw wegen. Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden.
2: God van mijn vaderen, Heer van erbarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt.
1: Die in uw wijsheid de mens hebt bestemd, om over heel uw schepping te heersen.
2: Heilig, rechtvaardig de aarde te leiden, recht te spreken zonder bedrog.
1: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
2: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd. Menselijk zwak en nog jong van jaren, weinig bedreven in rechtspraak en wet.
1: Zelfs de volmaaktste onder de mensen, zonder uw wijsheid is hij niets waard.
2: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen gij de wereld schiep.
1: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen, wat overeenkomt met uw gebod.
2: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
1: Laat zij mij bijstaan, mijn werk begeleiden, opdat ik weten mag wat u behaagt.
2: Want zij weet alles en alles doorgrondt zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw wijsheid mij bijstaan, Heer, en al mijn werk begeleiden. De trouw van de Heere houdt in eeuwigheid stand.
2: Looft nu de Heer alle naties der aarde. Huldigt de Heer alle wolken rondom.
1: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorg dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een swings en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
2: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
2: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
2: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze baderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want jij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Bidden wij tot God, die Maria, de moeder van Christus, heeft verheven boven alle schepselen, in de hemel en op aarde. Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
1: Wij danken u, Heer, want in Maria hebt gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen. Zuiver ons hart en heilig ons op haar voorspraak.
2: Heer, verhoor ons op voorspraak van maagd Maria.
1: Zij was ontvankelijk voor uw woord, zij was uw trouwe dienstmaagd. Schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de geest.
2: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria.
1: Zij stond bij het kruis, sterk in haar geloof. Zij was vol vreugde naar Christus verrijzenis. Geef op haar voorspraak kracht als wij lijden en hoop die tot blijdschap stemt.
2: Heer, verhoor ons op voorspraak van de maagd Maria. En laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, gij zijt de bron en de oorsprong van ons heil. Wij bidden u, geef dat wij door onze levenswezen altijd uw heerlijkheid verkondigen en u ook in de hemel zonder ophouden prijzen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Welkom ook aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gestel. Goed om ons te verzamelen in geloof om tot bij de Heer te komen. Hij die ons leven kent, onze moeilijkheden en zorgen, maar we mogen ook vertrouwen op Hem. Hij helpt ook zorg dragen voor ons. In het vertrouwen mogen wij bij Hem komen en alles ook in zijn handen leggen. Niet altijd zijn wij dicht bij de Heer gebleven, soms zijn wij dwaalwegen gegaan of waren wij misschien al te bezorgd voor vele dingen. Daarom goed om nederig te bidden om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus,
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. God, Vader in de hemel, aan mensen die angstig zijn voor de dag van morgen en bezorgd uitkijken naar de toekomst, verzekert gij dat niemand buiten uw aandacht valt. Wij vragen u, sterk ons als wij kleingelovig zijn, dat wij niet ophouden uw koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
2: Uit het tweede boek der Kronieken. Na de dood van de priester Jojada kwamen de aanzienlijken van Juda en betuigden koning Joas hun hulde. En de koning luisterde naar hen. In die dagen verwaarloosde het volk de tempel van de Heer, de God van zijn vaderen, en het vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Om deze zonde kwam een hevige toorn over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af, om hen tot inkeer te brengen. Deze waarschuwden hen, maar zij wilden niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekaria, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen. Zo spreekt God. Waarom overtreedt gij de geboden van de Heer, zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat gij de Heer in de steek gelaten hebt, heeft hij u in de steek gelaten. Maar het volk spande samen tegen Zekaria, en op bevel van de koning stenigden zij hem in de voorhof van de tempel van de Heer. Zo weinig dacht koning Joas nog aan alle weldaden die Jojada hem bewezen had, dat hij diens zoon Zekaria liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken. Bij de jaarwisseling rukte het leger der Arameeën tegen Joas uit. Ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten alle aanzienlijken van het volk om het leven en stuurden alles wat zij buitgemaakt hadden naar de koning van Damascus. Want ofschoon het leger der Arameeën slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat zij de Heer, de God van hun vaderen, in de steek gelaten hadden. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht, want toen ze hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen om het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven der koningen. Woord van de Heer. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Ik heb met David een verbond gesloten, mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd. Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig. In alle tijden blijft uw troon bestaan. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Voor immer blijft mijn bond met hem van kracht. Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken, noch aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden, indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade. Dan zal ik hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal ik mijn gunsten niet ontnemen. Aan wat ik beloofd heb, blijf ik trouw. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade.

0: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen, Heer, de heerlijkheid van uw wet.
1: Halleluja, halleluja, halleluja.
2: De Heer zij met u.
1: En met u.
2: Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de anderen verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd voor uw leven wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam wat gij zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? En wat maakt gij u zorg over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veld gewas, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen. Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dit is het woord van de Heer.
1: Wij danken u.

Mensen, we worden misschien wel een beetje opgeschrikt door deze woorden van Jezus. En misschien denken wij, hij neemt het nogal gemakkelijk op. Hij verwijst naar de vogeltjes in de lucht die onbezorgd kunnen leven, die alles hebben wat de natuur hen biedt. En het is ook zo, zij hebben wellicht minder zorgen dan wij, maar wij hebben toch veel zorgen, zo zeggen wij tot de Heer. Wij moeten toch zorg dragen voor ons gezin, voor onze kinderen, voor de kleinkinderen. Zorg dragen dat zij voldoende eten en drinken hebben. Wij hebben onze zorgen op ons werk, onze zorgen om onze ouders, om ons huis, om kinderen die ziek zijn, kinderen die dwaalwegen gaan. Ons leven is nooit zonder zorgen. Elke dag als wij opstaan, denken wij al, wat gaat er nu gebeuren en voor wat of wie gaan wij vandaag zorgen? Niemand is zonder zorgen en het is ook normaal, het is de hang van het leven zelf. En allemaal hebben wij natuurlijk de plicht om te zorgen. Ouders moeten zorg dragen voor hun kinderen. Kinderen moeten hun best doen op school. Mensen die naar hun werk gaan, moeten hun plicht volbrengen, het werk doen dat is opgedragen. Mochten wij dit niet doen, dan zou alles een chaos worden. Allemaal hebben wij de plicht, de verantwoordelijkheid om onze taak op te nemen. Wij mogen niet zomaar achterloos of slordig door het leven gaan en ons van niets willen aantrekken. Dit is zeker niet wat Jezus ook bedoelt in dit evangelie. Maar hij wil ons waarschuwen om door al onze zorgen heen, alles wat ons bekommert, wat wij te dragen hebben, dat wij daardoor Jezus niet uit het oog verliezen. En ook niet vergeten dat God er is, ook al zien wij hem niet, horen wij hem niet, is hij onzichtbaar voor ons, toch bestaat hij, is er hij altijd en hij draagt ook mee zorg voor ons. Want wij zijn juist geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hoe zou hij dan zijn kinderen zomaar achterlaten en geen zorg dragen voor hen? Want hij bekommert zich ook om de natuur, alle schepselen. Hoe zou hij dan zijn meest geliefden kunnen vergeten? Nee, God draagt ook zorg voor ons. Wij mogen hem niet uit het oog verliezen en hem de eerste plaats geven die hem toekomt. Natuurlijk, wij leven in deze wereld en zijn omringd door zoveel dingen die op ons afkomen, alles wat de wereld ons aanbiedt. Maar, zegt Jezus, je kan niet God dienen en tezelfde tijd ook de mammon. De mammon, dat verwijst naar geld, bezit, alles wat wij proberen te krijgen. Gevaarlijk om zich daaraan te hechten natuurlijk. Je kan niet terzelfde tijd God dienen en terzelfde tijd ook de held, duivel of de mammon. Die twee zijn tegensteld aan elkaar. Je kan niet een compromis sluiten en zeggen een beetje voor God en een beetje voor de held, duivel. Nee, dat gaat helemaal niet. Wij moeten een belangrijke keuze maken in ons leven. Wie willen wij aangangen? Wie willen wij op de eerste plaats en dienen? Natuurlijk, we hebben geld nodig. We kunnen niet zonder om alles te kunnen betalen wat wij nodig hebben. Maar we moeten opletten dat het bezit, het geld, ons niet in de greep houdt. Dat het een afgod wordt die wij gaan dienen. En waar wij misschien al te zeer onze hoop en vertrouwen op stellen. Je kan niet God dienen en de mammon. Welke richting nemen wij in ons leven? Voor wie kiezen wij? God op de eerste plaats, het gebed, het vertrouwen in God die er ook is. Als wij hem dienen, dan zal hij ons niet vergeten en zal God ook naar ons toekomen om ons elke dag opnieuw te helpen. Niet alleen voor het geld leven, niet alleen voor zichzelf leven, maar ook bekommerd zijn om de mensen rondom ons en ook aandacht hebben voor hen en voor hen zorg dragen.
Want, zegt Jezus, het leven is toch meer dan kleding en eten. Natuurlijk hebben wij dit nodig, maar zoek eerst het rijk van God en zijn gerechtigheid, en dan zal al het andere u erbij worden gegeven. Goed om elke dag, als wij opstaan, de dag toe te wijden aan God. Deze dag in Gods handen te leggen en ook alle zorgen die wij hebben. Om in vertrouwen te bidden en te vragen, God, help mij toch. Je weet dat ik veel zorgen heb, maar kom ook naar mij toe. Ik vertrouw ook op uw voorzienigheid die er ook is. En inderdaad, als wij zo durven leven, dan hebben wij wellicht al ondervonden dat wij dingen krijgen van God. Misschien niet alles wat wij verlangen, maar dat hij toch ook helpt zorg dragen voor ons. En in zijn voorzienigheid dingen naar ons toe brengt die wij wellicht niet altijd hadden verwacht of hadden durven verhopen. Problemen die opgelost worden, genezing die wij ontvangen, genaden die wij elke dag weer zomaar gratis krijgen uit zijn hand. Leven in de liefde, de overgave, het vertrouwen op God. Geen makkelijke opgave. We moeten het wellicht elke dag weer opnieuw leren en het ook niet vergeten. God die blijft zorgen voor ons, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen en aan zijn eigen lijden. En met al ons tobben, onze bezorgdheid, kunnen wij geen dagen, weken of jaren toevoegen aan ons leven. Integendeel denk ik, hoe meer wij bezorgd zijn of overbezorgd, hoe korter misschien ons leven zal worden door de angsten die wij hebben voor de toekomst. De toekomst ligt in Gods handen. Wij mogen op God vertrouwen dat hij er altijd zal zijn, met ons meegaat, ons zal dragen ook bij moeilijkheden, pijn, lijden en verdriet. We mogen op hem blijven vertrouwen en ons hart helemaal geven aan hem. Dan zal God op zijn beurt ook naar ons toekomen en met ons meegaan op onze levenstocht. Amen. In dit vertrouwen mogen wij dan ook alles wat ons bekommert, onze zorgen, onze noden, tot bij God brengen in onze voorbeden. Ik ben ook voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Voor alle mensen die te lijden hebben, die veel zorgen hebben, bekommerd zijn om de toekomst, dat ook de Heer naar hen mag toekomen, ook hun gebed verhoren en de vrede van het hart schenken, kracht schenken om het geloof, de overgave te laten groeien. Voor alle zieken die ons gebed gevraagd hebben, bijzonder voor genezing en bescherming van een gezin die het heel moeilijk heeft, om vrede in het hart. Voor allen die getroffen zijn door kanker, die ook in het ziekenhuis verblijven, om een goede therapie en genezing. Bijzonder bidden wij verder voor Bart, om kracht in het lijden. Moeder Maria wil ook bij hem komen, zijn lichaam sterken. Iemand wil danken voor het bekomen van een gunst op voorspraak van de heilige Jozef. Bidden wij ook voor Stefanie, die het moeilijk heeft om haar welzijn, om innerlijke bevrijding en genezing. Voor alle jongeren die ook nu een moeilijke tijd hebben en de examens zijn, om kracht en wijsheid van de Heilige Geest om te kunnen volharden. Ook voor hen die dwaalwegen zijn gegaan, die vast zijn geraakt in het kwaad, dat zij door de Heer mogen bevrijd worden. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor de zielerust van zuster Amélie, voor de zielerust van zuster Amanda, Benedictines van deze abdij, voor de zielerust van priester Jeff Bruinoge, vandaag op zijn sterfdag,
voor de zielrust van Henriette Dons, die maandag ten grave wordt gedragen. Hier mochten al deze overledenen, ook de zielen van het vagevuur, bevrijd worden door uw barmhartigheid. Amen.

Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En u dragen wij op, de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op, de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle

0: Bid dan, zusters en broeders, dat mij dan ook uw offeren aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. God, gij voorziet in ons bestaan met vele gaven. Gij voedt en vernieuwt ons door de sacramenten. Wij vragen u dat het ons nooit mag ontbreken aan wat wij voor ziel en lichaam nodig hebben, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij, en zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwige geluk, want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met al de engelen en heiligen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zoon nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, zijn uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, de apostelen, de martelaren, met de heilige Goddelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
2: Bidden we dan in vertrouwen met woorden die Jezus zelf ook aan ons heeft gegeven.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
2: En de vrede van de Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: De vrede van de Heer zij met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden.

0: Bidden wij nog samen met Maria, bijzonder voor de vrede in de wereld. Wij verenigen ons met de noveen die doorgaat in Medjugorje elke avond. Bijzonder gebed voor de vrede, ook voor de intenties van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heere is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, we hebben de heilige communie ontvangen, waardoor wij allen in u zijn verenigd. Wij vragen dat dit bijzonder teken van gemeenschap onder gelovigen ook de eenigheid zal bewerken in heel uw kerk, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Komende woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: de week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is het moment opnieuw aangebroken waar wij de mogelijkheid krijgen om terug te blikken op de afgelopen dagen bij Radio Maria deze week. Zoals steeds, wanneer u een fragmentje hebt gehoord en u wil dat programma integraal opnieuw beluisteren, daarvoor kan u zeker terecht op onze website www.radiomaria.be. Heeft u een vraag of een opmerking, neem dan zeker ook contact met ons op. Dat kan via de website. U kan ook een e-mailtje sturen. Dat kan naar info@radiomaria.be. Of u heeft ook de mogelijkheid om te telefoneren tijdens de openingsuren van de radio. Dat kan op 016 41 47 47. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kan u steeds een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat. Wij dienen u zo snel mogelijk van antwoord. Dat gezegd zijnde gaan we dus terugblikken op onze voorbije week. Wij beginnen op maandag 15 juni. En daar hoorden wij in Elke dag telt meer over de ezel van de heilige Antonius. 13 juni is namelijk in de kerk de gedachtenis van de wonderbare heilige Antonius van Padua, de patroonheilige van de verloren voorwerpen, de armen en de reizigers. De heilige Antonius bestreed en weerlegde verschillende ketterijen, waaronder de Kathaarse ketterij, die de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie ontkende. Toulouse, Frankrijk, was het centrum van deze ketterij en de heilige Antonius nam ook deel aan meerdere openbare debatten tegen haar aanhangers. We hoorden over het Alza la Mirada, de hymne die te maken had natuurlijk met de apostolische reis van paus Leo XIV naar Spanje, en dat de katholieke bisschoppen de Verenigde Staten hebben toegewijd aan het heilig hart van Jezus. Daarnaast hoort u eveneens een bijzondere oproep van priester Carlo. En dat had allemaal te maken met onze komende nieuwe programmatie en een oproep van de gemeenschap Tiberiade.
2: Beste luisteraars, zoals aangekondigd bij het begin van onze uitzending, komt priester Carlo erbij. Priester Carlo, ja, ik heb verteld aan de luisteraars dat u iets ging vertellen. Maar misschien is het al goed om vooruit te blikken. De zomer staat voor de deur en ook bij Radio Maria betekent dat, ja, uiteraard dat de programmatie verder gaat. Dat u voor sommige uitzendingen een mooie bloemlezing krijgt, een terugblik. Maar dat betekent ook dat we achter de schermen heel hard werken voor het nieuw radiojaar.
3: Exact, dat klopt. Want tijdens de zomer gaat onze programmatie gewoon verder. We zijn er voor iedereen, ook degene die misschien niet van verdiende rust kunnen genieten, maar gewoon het alledaagse beleven daar waar ze zijn. En dus tijdens deze zomer zullen alle gebedstijden heel normaal zijn op het vaste ogenblik zoals gekend. Maar ondertussen zijn we ook wel bezig geweest de afgelopen dagen en weken met de voorbereiding van het nieuwe werkjaar. Vanaf 1 september, of beter gezegd zelfs 31 augustus, dat is een maandag, zullen we het komende werkjaar veel nieuws mogen ontvangen. We hebben echt wel vele nieuwe programma's voorbereid en daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee. Dat wil dus absoluut zeggen dat er niets verandert aan de structuur, maar wel vaak aan de programma's. Op een andere manier, nieuwe manier, zullen we toch nog altijd de blijde boodschap van Jezus kunnen verkondigen. En hiervoor kunnen we gelukkig beroep doen op vele vrijwilligers en natuurlijk altijd de inzet van onze medewerkers. En zo zijn we ook gekomen, en dat is nog een klein slotbericht dat ik erbij wens te zeggen. Zijn we ook gekomen tot een samenwerking met de mooie gemeenschap van Tiberiade uit Lavaux-Sainte-Anne. Sommigen kennen deze plaats misschien en deze plaats is zeer dicht bij Borin, waar wij trouwens wekelijks de Eucharistie opdragen, elke vrijdag. En met deze mooie gemeenschap van Tiberiade zullen wij samenwerken en verschillende programma's brengen vanaf september. U hoort er meer over in de komende weken en maanden. Wanneer we vorige week trouwens deze mooie gemeenschap hebben bezocht, dan zijn we op een vraag gestoten van hen uit. Ze hebben namelijk de vraag geuit dat ze een beeld zochten voor buiten van de heilige Jozef. En misschien is er hier nu een luisteraar die zegt: ik heb hier nog een beeld staan buiten van de heilige Jozef dat ik wens te schenken aan deze mooie gemeenschap. Dan wordt de oproep gelanceerd. Laat het ons weten. Geef misschien dit mooie beeld aan de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne, een beeld van de heilige Jozef voor buiten. En als dat het geval is, dan mag u ons dat laten weten. En het telefoonnummer is 016 41 47 47. Laat het ons zeker weten. Wij berichten daarna de gemeenschap van Tiberiade in Lavaux-Sainte-Anne. En dan regelen we wel hoe het beeld van bij u tot bij hen geraakt.
1: We gingen deze week ook nog even verder in de catechese-reeks die werd gegeven door eerwaarde heer Edward Janssens over de Eucharistie. Dat hoorde u in het programma Catechismus. In de Kerk Spreekt kon u luisteren naar de laatste aflevering van de voorlezing van de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II over de heilige maagd Maria Redemptoris Mater. Om 1 uur waren wij biddend verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda. En om 14:15 mochten we genieten van muziek, u gebracht door mijn collega Marian tijdens het programma Vivendo. In het programma Radio Vaticaan om 17:30 mochten wij verder gaan in onze verslaggeving over de apostolische reis en waren ondertussen met de paus meegereisd naar de Canarische eilanden. U hoorde een verslag van het deeltje dat de paus doorbracht op Gran Canaria, waar hij in het bijzonder aandacht vroeg voor de migratieproblematiek en de problematiek van vluchtelingen en migranten. Op maandagavond kon u ook luisteren naar een bijzonder interview dat plaatsvond in 2025 en dat te maken had met de film Sacré-Cœur, die ook in ons land werd vertoond en waar Radio Maria mediapartner mocht zijn bij de voorstelling van deze film over het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. In het kader daarvan mocht Nele en Marian, eerwaarde heer Père Marot, enkele vragen stellen over dit bijzondere apostolaat. We gaan luisteren naar een fragmentje uit het gesprek met eerwaarde heer Père Marot. En dat maakt de brug naar dinsdag 16 juni.
4: We waren gekomen aan het punt waarop jij eigenlijk al rector was van het heiligdom van Paray-le-Monial. En hij heeft ons ook toevertrouwd, ja, ik ben dan beginnen reizen met de relieken van Sainte-Marguerite Marie. Om eerlijk te zijn, in het begin vooral omdat ik graag reisde. Maar dan geleidelijk aan ben ik helemaal gewonnen geraakt voor de heilige Marguerite Marie. En dan uiteraard ook de devotie voor het heilig hart. Want Marguerite Marie had het verlangen om... Sainte-Marguerite Marie had het verlangen om verborgen te blijven in het heilig hart van Jezus. En hij heeft dit al bevestigd gezien op verschillende manieren. Hij zegt... Mijn leven is dan eigenlijk nog radicaler veranderd op het moment dat in juni 2005 ik opgebeld werd door een zekere Alicia Beauvisage die me vroeg om met de relieken naar El Salvador te trekken. En daar zijn we toegekomen. Ik ga hem vragen om dan te zeggen wat er op dat moment is gebeurd. Oui, mon père, pouvez-vous continuer votre témoignage?
5: Oui, donc en 2005... Alicia va me téléphoner pour demander si elle peut amener les reliques de Sainte-Marguerite Marie à El Salvador. Donc je lui dis oui. Elle va venir après à Paray le Monial en octobre 2005 pour la fête de Sainte Marguerite Marie, 16 octobre 2005. Et là, elle va vénérer pour la première fois les reliques de Sainte Marguerite Marie, qui d'ailleurs étaient vénérées pour la première fois par tous les pèlerins qui venaient pour la fête de Sainte Marguerite Marie. Et elle pensait vraiment s'approcher des reliques en disant « Bienvenue à Marguerite Marie à El Salvador ». Et là, elle va dire avec un... Et surtout, elle voulait dire toute sa souffrance et ses maladies, et elle voulait épancher son cœur, voilà, dans le cœur de Jésus par l'intercession de Sainte Marguerite Marie. Mais au lieu de pleurer à la manière latino-américaine, et au lieu de s'épancher dans le cœur de Marguerite Marie, elle va ouvrir les bras avec un large sourire et elle va dire « Bienvenue en Amérique latine !» Et là, elle est un petit peu furieuse contre elle-même, elle râle un peu, mais elle peut pas retourner en arrière, elle quitte la file, elle quitte Marguerite Marie, et qu'est-ce qu'elle voit ? Une dame avec une grande image de Notre-Dame de Guadeloupe, qu'on ne voit quasi jamais en France.
2: En dan gaan we even naar 16 oktober 2005, feest van de heilige Marguerite Maria Lacocque. Op die dag kwam ook Alicia naar het heiligdom. Ze kwam daar ook om al haar lijden, al haar pijn, echt toe te vertrouwen aan het heilige hart van Jezus op voorspraak van de heilige Marguerite Marie Lacocque. En ze wou dat echt met gans haar hart doen. Maar ze deed dat uiteindelijk niet op een... huilend op een Latijns-Amerikaanse wijze, maar eerder met enorm veel vreugde, waar ze zei van, oké, heilige Marguerite Marie en heilige hart van Jezus, welkom in Latijns-Amerika, om ze mee te krijgen naar El Salvador en misschien nog veel meer andere landen. En daarna had ze toch wel een beetje spijt van haar vreugdevolle uitstraling en... toen is ze uit de rij gegaan om de relieken te gaan vereren. En toen ze wegliep, kwam ze daar een vrouw tegen die een grote affiche had van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat was vrij bijzonder, omdat je die afbeeldingen niet zo vaak ziet.
5: Et depuis ce moment-là, pour faire très court, Notre-Dame de Guadeloupe sera toujours la protectrice de cette mission jusqu'à aujourd'hui.
2: En het is daarom dat Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe eigenlijk degene is die heel deze missie beschermt.
5: Et c'est tellement fort cette protection, que avant que j'arrive à Sainte-Catherine à Bruxelles, un Mexicain en mai 2025 a apporté une image de Notre-Dame de Guadeloupe.
2: En het is zo'n grote bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat het zelf heel bijzonder was dat er een Mexicaan, toen per Edouard Marot parochiepriester werd in Onze Lieve Vrouw... Nee, niet Onze Lieve Vrouw.
4: Sainte-Catherine.
5: De Sainte-Catherine.
2: Parochiepriester werd in de kerk Sainte-Catherine. Wel deze Mexicaan dan een grote afbeelding heeft gebracht van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.
5: Et il ne savait pas, et moi non plus, que je serai nommé dans cette paroisse le 1er septembre.
2: En hij wist eigenlijk niet toen hij die afbeelding gaf dat Père Marot wist het zelf ook nog niet, dat hij daar parochiepriester ging worden.
5: Et elle était là pour m'accueillir dans cette mission à Sainte-Catherine. Mais si je dis ça, je suis obligé alors de dire d'autres choses, parce que partout où on est allé dans la mission, Notre-Dame de Guadeloupe était là. 2008, on est invité par le recteur de Mexico, le recteur de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico, parce que les reliques ont voyagé dans toute l'Amérique latine. Et il nous a offert une image de Notre-Dame de Guadeloupe pour la mettre à Paray le Monial.
2: En dus onze lieve vrouw van Guadeloupe is echt beschermster van heel deze missie. Maar nu dat hij dat verteld heeft, moet hij eigenlijk ook nog andere dingen hierover vertellen. Zo werden ze in 2008 uitgenodigd door de rector van het heiligdom van onze lieve vrouw van Guadeloupe om naar daar te komen bij de relieken die ondertussen heel Zuid-Amerika waren rondgegaan. En van de rector hebben ze dan ook nog een hele mooie afbeelding gekregen van onze lieve vrouw.
1: In Elke Dag Telt op dinsdag 16 juni hoorde u Marieke in de ochtend. En zij vertelde meer over het leven van de heilige Lutgardis, die op die dag in Vlaanderen haar liturgische gedachtenis kent. We gaan luisteren naar een stukje uit het levensverhaal van de heilige Lutgardis.
6: Wel, zij werd geboren in het jaar 1182 en stierf in 1246. Zij was een Vlaamse Cistercienerzuster en een van de meest vooraanstaande mystici van de 13e eeuw. Zij werd geboren in Tongeren. En zij wordt vereerd, onder andere omwille van haar diepe devotie tot het Heilig Hart van Jezus, haar mystieke ervaringen en haar rol als geestelijke leidsvrouw. Haar leven, gekenmerkt door visioenen, wonderen en ascese, weerspiegelt een diepe toewijding aan Christus en een ingrijpende geestelijke ontwikkeling van een initieel wereldse gerichtheid naar een mystieke vereniging met God. Lutgardis' vroege leven werd meer bepaald door omstandigheden dan door religieuze ijver. Op 12-jarige leeftijd werd zij naar het Benedictinesse-klooster van Sint Catharina nabij Sint-Truiden gestuurd. Niet vanwege een religieuze roeping, maar omdat haar bruidsschat verloren was gegaan door een mislukte handelszaak, waardoor een huwelijk onwaarschijnlijk werd. Aanvankelijk genoot zij van het sociale leven in het klooster. Ze was aantrekkelijk en hield van mooie kleding. Een keerpunt kwam echter in haar late tienerjaren, toen zij een visioen van Christus kreeg. Hij toonde haar zijn doorboorde zijde en riep haar op hem alleen lief te hebben. Deze ervaring bracht een diepgaande geestelijke ommekeer teweeg, waardoor zij rond haar 20e haar Benedictijnse roeping met grote toewijding begon te beleven.
1: Onze vrienden van Kerk in Nood die brachten een programma in het kader van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk zo dat paus Leo XIV ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van deze grote heilige een bijzonder jubileumjaar heeft uitgeroepen. We konden zo een aantal getuigenissen en projecten horen die in de geest van de heilige Franciscus worden uitgevoerd en die door Kerk in Nood ondersteund worden. We gaan luisteren naar een stukje uit Kerk in Nood van dinsdag.
7: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika, naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerk in Nood de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer $460 per persoon per maand, of zowat €425 voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
8: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
7: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt $480. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
8: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.
1: Om 8:00 konden wij opnieuw samen met Marieke en Pieter naar Sint-Truiden trekken en dat in het programma Quo Vadis. Opnieuw in Elke Dag Telt kwam Marieke bij u met enkele bijzondere feiten, een bijzonder verhaal ook. Onder meer hoorden wij over de heilige Alena van Dilbeek, een vroege Vlaamse heilige. Ook werd er gesproken in een gesprek met de heer Philippe van der Zande over een Cana-week voor koppels die willen groeien in liefde, georganiseerd door de gemeenschap Chemin Neuf. En tot slot bracht Marieke ook het verhaal van een 18-jarige die een zwaar houten kruis naar een bergtop in de Pyreneeën heeft gesleurd nadat het voorgaande kruis was gevandaliseerd en vernield. Maël Le Lagadec vervaardigde het kruis zelf en droeg het de berg op. Op een bepaald moment dacht hij aan Christus die het kruis naar Golgotha droeg, terwijl de uitputting hem steeds meer overweldigde. Toch weigerde hij, ondanks hevige pijn in zijn schouders en onderrug, om de beklimming op te geven. Mentaal heb ik nooit opgegeven, zei hij. Ik wilde het echt naar boven krijgen. Het is een gebeurtenis, een initiatief van deze 18-jarige jongeman die ook in heel wat media is opgepikt. We brengen u op deze wijze ook het verhaal van Maël. Wij waren vervolgens in de ochtend nog verbonden met de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie die werd gehouden op het Sint-Pietersplein en waar de paus zelf terugblikte op de apostolische reis naar Spanje. Na de verhalen van Sint-Jozef mochten wij opnieuw aandacht besteden aan deze grote heilige in het programma Ga tot Jozef en hoorden we onder meer over zijn verschijning in Cotignac in Frankrijk. Er was ook een nieuwe aflevering van Talita Kum, u gebracht door zuster Marie-Jeanne de Vos. We horen in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 10, versen 26 tot 32, de kerngedachte weer klinken en de woorden van de Heer, wees niet bang. Bij Jezus horen, over hem spreken en doen zoals hij. Het roept vragen op en soms ook problemen. Hoe ga je om met een vorm van vervolging? Laten we als kleine musjes op eenzelfde draad zitten en de zachte bries opvangen van de Heilige Geest, die ons helpt in alle omstandigheden. Iets wat een groot verschil kan maken, aldus zuster Marie-Jeanne in Talita Kum op woensdag.
9: Voor ik het vervolg van het evangelie lees, wil ik graag een stukje getuigenis voorlezen over priester Jacques Mourad. Jacques Murat. Murat schrijf je in met een M, een O, een U, een R, een A en een D. En die in 2015 in Syrië door jihadisten werd ontvoerd. Hij zat 4 maanden in de gevangenis, net zoals 250 van zijn parochianen. En ik heb dat heel boek gelezen en daar stond onder andere in dat ze nooit wapens hebben willen hebben verstopt willen hebben in hun parochie. Of in de kerk of wat dan ook. Ze hebben daar nooit wapens gevonden. Hij wou dat niet. Nu lees ik wat Jacques zelf schrijft. Mijn getuigenis begint met een eenvoudige glimlach. Zelfs als de jihadisten me geweld aandoen. Zelfs als ik op ben van de zenuwen, probeer ik te glimlachen. Het vraagt een zekere zelfbeheersing, die niet uit mezelf komt. Ze wordt me door God gegeven doorheen het gebed. Hij helpt me mijn kalmte te bewaren. En dat ontspant mijn ondervragers. Hoe kan ik hen tot bedaren brengen als ik zelf niet kalm ben? Mijn mededogen, mijn liefde zelfs voor hen, mijn glimlach zijn als een balsem die hun kwellingen komt verlichten. Het is alsof mijn woordeloze vriendelijkheid het pijl van het extreme geweld in hun hart laat zakken. Door mezelf te dwingen de goede mens te zien die in hen sluimert, wek ik hun diepe menselijkheid op. Ik help hen zich te bevrijden van het monster dat ze zelf geloven te zijn. Ik kom hier niet toe op eigen kracht. Ook dat is een geschenk van God. Ik beleef de oproep van Jezus heel concreet: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie u haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Dat komt uit Lucas, 6e hoofdstuk, 27e vers, of Matthäus, 5e hoofdstuk, 44e vers.
1: En wie woensdag zegt, zegt natuurlijk ook Katovisie. Deze keer mochten we samen opnieuw het avontuur induiken in de film Master and Commander, The Far Side of the World. Een Amerikaanse avonturenfilm uit 2003. Het Britse fregat HMS Surprise en het Franse oorlogsschip de Acheron zijn met elkaar in gevecht aan de kust van Zuid-Amerika. Daarover handelt de film. We gaan luisteren naar een fragment uit Master and Commander, The Far Side of the World, te horen in Katovisie op woensdagavond. Zo maken wij de brug naar donderdag 18 juni.
10: Om het Franse schip de Acheron te verslaan, moet de Surprise slimmer en rapper zijn. Vooral dat laatste. Daarom gaan de officieren en matrozen aan de slag en oefenen ze. Ze moeten zo snel mogelijk hun kanonnen doen afgaan. Na een paar keer oefenen komt de kapitein kijken.
11: Timing! 2 minutes and 1 second, sir!
12: Lads, that's not good enough. We need to fire 2 broadsides to hurl 1. You want to see a guillotine in Piccadilly?
13: No!
12: You want to call that raggedy ass Napoleon your king?
13: No!
12: You want your children to sing the Marseillaise?
13: No!
12: Mr. Pulling, stop it, battery!
10: Laatste schot gevuurd, meneer. Tijd? Vraagt de kapitein. 2 minuten en 1 seconde, meneer. Heren, dat is niet goed genoeg, zegt de kapitein. We hebben 2 keer zoveel vuur nodig als haar. Wil jullie een guillotine zien in Piccadilly? Nee, roepen de mannen. Wil je Napoleon als koning? Nee, roepen de mannen. Wil je dat je kinderen de Marseillaise zingen? Nee, roepen de mannen. En ze gaan verder trainen. Snel, mannen, allemaal tegelijk, roept een officier. Ze werken aan snelheid en precisie. Na een lange tijd oefenen zijn ze blij. 1 minuut en 10 seconden. Ze zijn er klaar voor. Tijd om de Acheron te gaan jagen. Maar de dag daarna is de zee stil. Geen regen, geen wind, geen golven. Het is warm en ze geraken niet vooruit. Nog één zo'n week en ze geven het op voor een kop water, zegt Steffen. Ik kan het niet laten regenen, zegt de kapitein. Ik kan de wind gebruiken, maar ik ben zijn schepper niet. Ik heb nog nooit zo'n pech gehad, zegt de kapitein.
14: One more week of this and I'll gladly give it all up for the price of a cup of coffee.
15: I can't make it rain. I can harness the wind, but I ain't its goddamn creator. I have never known such a run of bad luck.
10: Bij de matrozen wordt er gesproken. Het Jona-verhaal uit de Bijbel wordt vaak aangebracht. Ze kwamen erachter dat een van de mannen op hun schip, die Jona heette, God beledigd had en dat hij de oorzaak was van al hun ongeluk. Het kwaad komt van hem die kwaadaardig denkt en is, vertelt een oude matroos. En de matrozen weten al gauw wie hun Jona is. Hollom, de jonge officier die ze niet graag hebben. En ze laten het hem heel rap merken. De jonge man, die een van de matrozen niet had kunnen redden van de verdrinkingsdood tijdens de storm, heeft het moeilijk. Hij voelt zich als een Jona.
1: In Elke Dag Telt was broeder René Stokman in de mogelijkheid om ons zijn editoriaal te lezen uit het tijdschrift Emmaus. De uitgave voor mei en juni van dit jaar met als thema de heilige maagd Maria. Emmaus is een tweemaandelijks tijdschrift dat op toegankelijke wijze diepgang wil bieden aan elke gelovige. U kan trouwens altijd contact opnemen met broeder René Stokman als u graag dit magazine in de bus zou ontvangen. Meer informatie is dus te bekomen bij rene.stokman@fracarita.net. Maar u kan ook alle informatie terugvinden op onze website. Ook een bijzonder iets, dat is een interview dat was toen te horen met Janneke Verduin, die ons vertelde over de voorstelling van een nieuwe Bijbelvertaling aanstaande zaterdag. Het eerste hoofdstuk van Genesis is namelijk vertaald naar de Vlaamse gebarentaal. We gaan luisteren naar een fragment uit het gesprek dat Marieke mocht hebben met mevrouw Janneke Verduin.
16: En dit is de vertaling van de Bijbel in Vlaamse gebarentaal. Is het een deel dat nu vertaald is of is er al heel de Bijbel vertaald?
17: Nee, het is een gigantisch werk. Er is nog maar één gebarentaal in heel de wereld waarin de volledige Bijbel vertaald is. Dat is de Amerikaanse gebarentaal. Maar het is een proces dat heel veel jaren in beslag neemt. Als een team voltijds zou werken aan een vertaling, dan ben je toch al gauw 20 jaar bezig met alles nauwkeurig te vertalen. Maar wij werken maar 1 dag per week aan die Bijbelvertaling. En ja, we zullen nog heel wat jaartjes zoet zijn, omdat er heel veel verbeterwerk in sluipt. Dat is vroeger niet kunnen gebeuren, een vertaling naar gebarentalen, omdat de technische middelen er nog niet waren. Maar nu zijn we al een heel stuk verder met videoopnames en dergelijke meer. Dus we merken dat er in heel veel verschillende landen over de wereld nu dergelijke projecten opgestart zijn. En het is aan het boomen, zal ik maar zeggen. Maar het blijft een werk dat heel veel tijd in beslag neemt, want we maken eerst een voorlopige vertaling die we opnemen. Dan wordt dat gecontroleerd door een vertaalconsulent uit het buitenland en ook een theoloog uit België is betrokken. Dan passen we allemaal kleine stukjes aan in die video in een speciale software. En dan vragen we de mening van Vlaamse doven om eens te komen kijken naar een nieuwe versie. Dan wordt weer feedback gegeven. Dus met al die feedback en die aanpassingen en verbeteringen van de vertaling duurt het proces natuurlijk heel erg lang, maar het maakt wel dat we er tevreden over zijn, over de kwaliteit van de vertaling.
1: De zeer indrukwekkende geschiedenis van de Christeros kwam aan bod in de Rots in de Branding om 10:30. Dit jaar herdenkt de Katholieke Kerk in Mexico namelijk de 100ste verjaardag van het uitbreken van deze Christiada of driejarige Cristero-oorlog. Een opstand van katholieken die een echt leger oprichten om hun godsdienstvrijheid te herwinnen. In een land waar de kerk reeds vele decennia bloederig werd vervolgd. Hun strijd en de uitkomst van deze strijd werd toevertrouwd aan Christus Koning, Viva Christo Rei. Een strijd die een hoge prijs had. Meer dan 200.000 slachtoffers, waaronder ook vrouwen en kinderen, vielen in deze oorlog. Tot vandaag werden er 40 zalig verklaard en 25 heilig. En in hun boodschap riepen de bisschoppen op, opdat dit eeuwfeest geen nostalgie zou zijn naar een ver verleden, maar een gewetensoproep voor vandaag. Een boeiende aflevering van De Rots in de Branding. U hoorde het op donderdag voormiddag. We gaan luisteren naar een fragment.
18: In juli 1929, na 3 jaar conflict, waren er naar schatting tot 250.000 doden gevallen en een gelijk aantal Mexicanen waren gevlucht naar de Verenigde Staten. Uiteindelijk werd onder impuls van de Amerikaanse ambassadeur Dwight Morrow de Los Arreglos of regelingen opgesteld. Deze werden ondertekend door hemzelf, de Mexicaanse president Portes Gil, 2 bisschoppen en een gedelegeerde van het Vaticaan. De bisschoppen konden de meerderheid van de Cristero-officieren met hun eenheden overtuigen om hun wapens neer te leggen. Maar uiteindelijk had dit akkoord meer weg van een zwendel. Zo hadden de bisschoppen de heropening van de katholieke eredienst ondertekend, maar in overeenstemming met de geldende antireligieuze grondwet van 1917. Dus inclusief met de nog geldende verplichte registratie van de priesters. Na de ondertekening keerden wel 4.400 priesters uit de steden terug naar hun parochies. Maar 5 jaar later waren er slechts 300 die zich officieel hadden laten registreren. Alle anderen waren dan ook verplicht tot het verder heimelijk uitdelen van de sacramenten, met het risico van 1 van de 3 volgende sancties op te lopen, namelijk encierro, destierro of entierro. Dit betekent ofwel gevangenis, of ballingschap, of begraafplaats. Een ander droevig feit is dat de Cristero-strijders, ondanks de amnestie, tot in het jaar 1940 in grote getale werden vervolgd en vermoord. Maar toch betekende deze Cristero-oorlog een keerpunt in de Mexicaanse geschiedenis voor wat betreft de relatie tussen de katholieke kerk en de staat. In de loop van de latere decennia zouden de repressieve wetten toch geleidelijk worden aangepast en plaatsmaken voor godsdienstvrijheid. Zo symboliseerde het eerste bezoek van Johannes Paulus II aan Mexico in 1979 toch hoe ver men al was gekomen. Maar ook duidde het hoeveel er nog moest gebeuren. Een bijzonder feit was de volgende. In die tijd was het nog steeds illegaal voor geestelijken om in het openbaar priesterkleding te dragen. En het is zelfs geweten dat de paus toen een boete kreeg. Maar de toenmalige president José Portillo betaalde deze in zijn plaats. Paus Johannes Paulus II bezocht het land een tweede maal in 1990. En uiteindelijk in 1992 werd de katholieke kerk dan toch officieel juridisch erkend en werden de betrekkingen tussen kerk en staat in het land hersteld.

0: Ook onze vrienden van Klassiek Uur waren opnieuw van de partij. Om 1 uur kon u genieten van het programma Klassiek Uur. Vogelenzang, 4 seizoenen en een pianoconcerto. Dat stond centraal. En in Radio Vaticaan zijn we uiteindelijk aangekomen aan het laatste deeltje van de verslaggeving van de apostolische reis van paus Leo XIV op het Spaanse grondgebied, maar dus ook natuurlijk het grondgebied van de Spaanse Canarische eilanden Gran Canaria en uiteindelijk in deze aflevering de bespreking van Tenerife, het allerlaatste deel. In Pelgrim in eigen land kon u luisteren naar de 3e aflevering van de Pelgrimstocht in Antwerpen. Daar mochten we op bezoek gaan in de Karmel van de Rozier en in gesprek met de overste van de gemeenschap, zuster Maria Margaretha van de Engelen. We gaan luisteren naar een fragment en maken zo bij wijze van besluit van onze aflevering van deze week ook de brug met vrijdag, daar u ook in de ochtend nog eens kon luisteren naar deze aflevering. We danken u van ganser harte, dierbare luisteraars, voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Blijf luisteren naar Radio Maria. Van harte dank, graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Pelgrim in eigen land.
1: Hij heeft ons zo lief, hij heeft onze vrijheid zo lief. En daartoe heeft hij ons geschapen. Hij is zelf, hij heeft ons ook vrij als mens aanvaard, als kinderen, als zijn kinderen. En hij gunt ons die vrijheid. We zijn samen allemaal op weg naar zijn eeuwig leven. Maar we moeten durven ja zeggen. Dat aanvaarden.
0: Het aanvaarden van de liefde van God vraagt inderdaad kleinheid en nederigheid. Hoe heeft u dat ervaren toen u binnenging in de Karmel, als u even terugkijkt op uw vele jaren in een slotklooster? Hè? Want dat moet u toch even benadrukken. Ja. Dat is toch een bijzondere vorm van roeping.
1: Ja, ik denk dat het al vanuit die ervaring is, voor ik intrad, dat die persoonlijke relatie met Jezus, allee, ik ondervind dat ook binnen mijn gemeenschap, dat het iets is dat heel sterk bij mij geweest is. En waarschijnlijk hebben andere zusters, moet ik zeggen, hun roeping op een andere manier misschien ervaren. Maar dat, ik denk dat dat ook bijgedragen heeft om dat contemplatieve leven. Omdat de Karmel heeft geen apostolaat, geen ziekenzorg, geen onderwijs. Dat is, en vooral de Karmel van moeder Theresia, dat is een roeping in vriendschap, in liefde. Hè? Een relatie. En ik heb die heel sterk mogen ervaren, zodanig dat ik mag zeggen dat ik geen bewuste crisis gekend heb. Omdat zo van roeping of twijfel of ongelukkig zijn. Nee, juist omdat er die relatie met Jezus was. En ik heb dat is misschien een sprong in mijn leven. Ik herinner me heel goed dat ik in het jaar, ik was in retraite, want we hebben elk jaar een 10-daags retraite, en dat je zo echt kluizenaar bent. Omdat de Karmel is kluizenaarsleven en gemeenschapsleven. Dat is iets uitzonderlijk voor de tijd van moeder Theresia. Hè? Die twee gecombineerd. Gemeenschap en toch, allee, ons werk en onze dag is eigenlijk in eenzaamheid. Wij doen ons werk niet samen. Hè, bijvoorbeeld strijken of zo. Nee, proberen in eenzaamheid. En ik heb toen, als ik in zo'n 10-daags retraite was, ik ging nog de plaats, het was bij een klein kluisje, een sterke ervaring gehad van Jezus. En dan heb ik van hem een nieuwe naam gekregen, Ja, Jezus. En jaren was dat heel intens met wat ik bezig was, wat me maar moeilijk was, of dat me strijd kostte, hè? In relatie, was meestal in communiteit, hè? Ook in eenzaamheid, maar minder, hè? Dan was altijd mijn antwoord, ja, Jezus. En dat bevrijdde mij zo sterk, hè? Dan kon het, dan kon ik daarover stappen. En ik heb een geweldig temperament. En maak het soms mijn zusters heel moeilijk. Hè? Maar dan dat aanvaarden, dat ik weer al gevallen was en te geweldig geweest. En dan, ja, Jezus, dat in nederigheid, in ontlediging aanvaarden.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van Sint Franciscus van Assisi riep paus Leo de 14e een bijzonder jubileumjaar uit. In deze uitzending belichten we een aantal getuigenissen en projecten in de geest van de heilige Franciscus, die door Kerk in Nood gesteund worden. De vorige paus koos overigens voor de naam Franciscus. Hij lichtte zijn naamkeuze als volgt toe.
2: Sommige mensen wilden weten waarom de bisschop van Rome Franciscus genoemd wilde worden. Sommigen dachten aan Franciscus Xaverius, Franciscus van Sales en ook aan Franciscus van Assisi. Ik zal jullie het verhaal vertellen. Tijdens de verkiezing zat ik naast de emeritus aartsbisschop van São Paulo en emeritus prefect van de congregatie voor de clerus, Claudio kardinaal Hummes. Een goede vriend. Toen het spannend begon te worden, moedigde hij mij aan. En toen de stemmen de 2/3 bereikten, klonk het gebruikelijke applaus omdat de paus was gekozen. Hij omhelsde en kuste me en zei: "Vergeet de armen niet." En die woorden kwamen bij mij op. De armen. En meteen daarna dacht ik bij het denken aan de armen aan Franciscus van Assisi. Daarna dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de stemmen nog werden geteld tot het einde. Franciscus is ook de man van de vrede. Zo kwam de naam in mijn hart, Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die de schepping liefheeft en beschermt. Tegenwoordig hebben wij geen erg goede relatie met de schepping, nietwaar? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man. Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en er is voor de armen.
1: Laten we nu enkele projecten bekijken. In Syrië steunde Kerk in Nood de aankoop van een tweedehands auto voor pastoraal gebruik in de parochie, Christus Koning, beheerd door de Kapucijnerbroeders in Al-Swaida. Vanuit de parochie kreeg Kerk in Nood een brief.
2: Vrede en alle goeds. Ik ben pater Fadi Ziyadi van de Kapucijnerbroeders. Wij leven en werken in het klooster van Christus Koning, het enige overgebleven klooster in Syrië. Dit jaar herdenken wij de heilige Franciscus en zijn overlijden in 1226. In 2026 is dat dus precies 800 jaar geleden. Paus Leo gaf de broeders, zusters en de hele Franciscaanse familie toestemming om dit jubileum te vieren. Bij die gelegenheid stuur ik ook een groet aan onze vrienden van Kerk in Nood, die ons al jaren steunen. Ongeveer 4 à 5 jaar geleden begonnen wij samen te werken. Ik woon en werk in Zuid-Syrië, tussen Israël en Jordanië, in het Druzengebied, een heel gespannen regio. Daarom vragen wij blijvend om uw steun, weldoeners die via Kerk in Nood de leidende kerk helpen. Dankzij uw hulp kunnen christenen in het oosten stand houden. Ik bid dat God al uw weldoeners wijsheid schenkt en hoop dat u deze gaven van naaste liefde blijft doorgeven aan ieder die het nodig heeft. Uit liefde voor Jezus Christus. God zegene u allen. Dank u wel, broeder Fadi Ziyadi.
1: In het naburige Libanon hielp Kerk in Nood met de organisatie van pastorale zomerkampen in Akkar voor 250 mensen uit de 10 Franciscaanse gemeenschappen in Libanon. Ook van hen kregen we een uitgebreide bedankingsbrief die we graag met u delen.
2: Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds. Mijn naam is Pater Djihad Krayem. Ik ben een Franciscaanse broeder in Libanon. Een land dat al jaren zware beproevingen doormaakt. De instorting van de munt, de explosie in de haven van Beirut, oorlog, corruptie en eindeloze politieke verdeeldheid. In deze context werk ik vooral met jongeren. Zij dragen veel vermoeidheid en ontmoediging met zich mee. En toch leeft in hen nog altijd een sterk verlangen om echt te leven, vreugde te vinden, de Heer te zoeken en dichter bij Hem te komen. Mijn ontmoeting met de heilige Franciscus begon niet rechtstreeks bij hem, maar bij de broeders. Hun vreugde, hun innerlijke vrijheid en hun eenvoud, die hebben me diep geraakt. Ze trokken mij aan en brachten me ertoe toe te treden tot de orde van de minderbroeders.

0: Binnen de Franciscaanse familie waren we al in alle eenvoud enkele vieringen aan het voorbereiden om deze verjaardag te gedenken. Maar ik had niet verwacht dat de hele kerk die viering zou omarmen. Maar die verrassing maakte al snel plaats voor vreugde. En ook voor een heel diepe overtuiging. Franciscus heeft ook vandaag nog iets te zeggen aan de kerk.
1: Franciscus was een vrij mens, vol leven, dromen en edelmoedige impulsen. Hij leefde in een wereld die verscheurd werd door oorlogen, verdeeldheid en armoede. Een wereld die in veel opzichten op de onze lijkt, en zeker op Libanon. Zelfs de kerk van zijn tijd voldeed niet altijd aan zijn verwachtingen. Toch wist hij zijn evangelische waarden midden in die werkelijkheid te beleven, verzoend met de kerk en zonder iemand te veroordelen. Steeds opnieuw probeerde hij vijanden samen te brengen, de hand te reiken en vrede te zaaien. Ook wanneer dat niet altijd lukte. Want hij wilde de mensen wijzen op de schoonheid en de liefde van God. Ik geloof dat Franciscus dwaas was in de Heer. Die positieve dwaasheid die hij beleefde, die vreugde die afdaalt tot in de diepste menselijke ellende, spreekt volgens mij ook vandaag nog jongeren aan. Misschien is dat wel het mooiste geschenk dat Franciscus ons nalaat. Laten zien dat een mens tegelijk ten volle menselijk, ten volle levend en ten volle van God kan zijn. Zelf voel ik mij vaak nog ver verwijderd van het ideaal van de heilige Franciscus. Ik probeer eenvoudig mijn persoonlijke roeping te leven waartoe ik mij geroepen voel. Het brengt mij echt vreugde wanneer mensen in mij iets authentiek Franciscaans herkennen.
0: En tot u, beste broeders en zusters, weldoeners van kerk in nood, wil ik tot slot deze woorden richten. Woorden van Jezus die Franciscus met heel zijn hart lief had. Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te schenken. Zo staat in het evangelie van Lucas. Franciscus wilde deel uitmaken van die kleine kudde, zoals Jezus zelf had gedaan. Daarom noemde hij zijn broeders de minderbroeders, de kleinste. Die kleine kudde, dat bent u. Iedere lijdende mens, iedere vervolgde mens, iedere zieke mens, iedere man en iedere vrouw die God zoekt in de nacht. Aan deze kudde heeft de Vader zijn koninkrijk beloofd. Mogen dit jaar voor ons allen een tijd van vernieuwing worden, gedragen door die nederige en vreugdevolle hoop die Franciscus met zoveel liefde heeft uitgedragen. Mogen God u zegenen, is getekend broeder Djihad Krayem, minderbroeder.
1: De uitdrukking vrede en alle goeds, in het Latijn pax et bonum, waarmee beide broeders hun brief aan kerk in nood begonnen, is de traditionele Franciscaanse groet, afkomstig van Franciscus van Assisi. Er bestaan verschillende religieuze en liturgische liederen die deze specifieke woorden of deze thematiek als basis gebruiken. De Duitse componist Helge Burggrabe heeft deze Franciscaanse groet op muziek gezet binnen zijn Hagios Vredesproject.

0: In Oost-Timor schonk Kerkenoot een voertuig voor de pastorale activiteiten van de zusters van de goddelijke wil in het missiestation van Manumera, parochie Remixio. Ze stuurden ons volgende getuigenis.
1: Vrede en vreugde in de Heer. Hartelijk dank dat u ons de kans geeft om onze reflectie over het leven van de heilige Franciscus van Assisi te delen. Wij zijn blij dat wij verenigd zijn met de hele Franciscaanse familie in de viering van dit bijzondere jaar. Voor ons is het jaar van de heilige Franciscus een tijd van vernieuwing. Een oproep om terug te keren naar de eenvoud, nederigheid en diepe liefde voor Christus die het leven van Franciscus van Assisi kenmerkten. Het herinnert ons eraan het evangelie met vreugde te beleven, de armoede van geest te omarmen en Christus te zien in de armen, de zieken en heel de schepping. Als Franciscanen in onze missie hier in Timor-Leste is onze roeping om met mededogen en nabijheid te dienen. Door pastoraal werk, de vorming van jonge zusters, de begeleiding van kinderen en gezinnen en de zorg voor zieken en ouderen streven wij ernaar instrumenten van vrede en hoop te zijn. Geïnspireerd door de heilige Franciscus verlangen wij ernaar broederlijkheid op te bouwen waarheen wij ook gezonden worden. Aan onze weldoeners drukken wij onze oprechte dankbaarheid uit. Uw vrijgevigheid maakt het ons mogelijk onze missie van dienstbaarheid en vorming voor te zetten. Door uw steun deelt u in onze Franciscaanse roeping en helpt u ons de liefde van Christus naar velen te brengen. Moge de Heer u overvloedig zegenen voor uw goedheid. Verenigd in gebed vertrouwen wij u toe aan de voorspraak van de heilige Franciscus, opdat de Heer u vrede en alle goed schenke. Met dankbaarheid en nederige gebeden, zuster Antonetta en alle medezusters in Oost-Timor.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Vanuit Oost-Timor steken we de oceaan over en komen we in Afrika terecht, meer bepaald in Angola. Angola draagt nog altijd de sporen van een lange burgeroorlog. Daarbovenop blijven droogte, overstromingen en epidemieën hele regio's treffen. En toch hebben de Franciscaanse minderbroeders ervoor gekozen om juist daar te leven, dicht bij de armsten, en het licht van het evangelie te brengen waar de nood het grootst is. In hun noviciaat São José in Kibala, in de provincie Guanzasul, bereiden 15 jonge broeders zich voor om hun leven in dienst van anderen te stellen. Hun missie reikt veel verder dan de muren van het vormingshuis. Ze bezoeken zieken in afgelegen dorpen, leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven en brengen Gods woord naar gemeenschappen die vaak vergeten worden. Zo geven ze mensen niet alleen troost, maar ook middelen om hun eigen verhaal te schrijven.
0: Maar zonder voertuig wordt elk bezoek wel moeilijk. De broeders zijn nu aangewezen op taxis om dorpen als Kitubia, Kambingo en andere afgelegen plaatsen te bereiken. En dat kost veel geld, put hun beperkte middelen uit en beperkt hun pastorale aanwezigheid. Kerk in Nood wil die missie nu versterken. Er zal een voertuig worden aangekocht in Gibraltar en naar Luanda worden geleverd voor het noviciaat. Dat voertuig is meer dan een vervoermiddel. Het wordt ook een manier om mensen te ontmoeten die de hulp het hardst nodig hebben. Dankzij deze steun kunnen de broeders kinderen bereiken om hun onderwijs te geven, ouderen bezoeken en aanwezig te zijn bij mensen die wachten op een woord van troost. Dat is wat de weldoeners van Kerk in Nood mogelijk maken.
1: Zoals de heilige Franciscus van Assisi ons eraan herinnerde, het is in het geven dat wij ontvangen. Elke daad van vrijgevigheid brengt ons dichter bij de arme Christus, die vandaag nog altijd over de stoffige wegen van onze wereld trekt. Vandaag dus ook in Angola. Wanneer een Franciscaanse broeder in Kibala aankomt, met stoffige sandalen, moe maar glimlachend, weten de mensen dat zij niet vergeten worden. Hij komt om mensen te leren lezen en schrijven, of brengt een gebed, een vriendelijk woord of eenvoudigweg zijn aanwezigheid. Al die kleine gaven doen hoop opnieuw oplichten. Op plaatsen in Centraal-Westelijk Angola is aanwezigheid op zich al bijna een wonder. Maar precies die aanwezigheid komt nu in het gedrang. Want zonder voertuig kunnen de Franciscaanse minderbroeders in Angola veel mensen die op hen rekenen niet bereiken. Elk bezoek vraagt lange en dure verplaatsingen. Daardoor moeten de broeders vaak kiezen wie ze wel kunnen bereiken en wie nog moet wachten.
0: Door te helpen bij de aankoop van een voertuig geeft u hun de vrijheid om lief te hebben. U maakt het mogelijk dat zij het evangelie, onderwijs en menselijke warmte brengen naar plaatsen waar bijna niemand meer komt. U geeft mensen een kans. In een land dat getekend is door armoede, oorlog en epidemieën, bent u de stille metgezel van deze broeders. Dankzij uw steun kunnen zij die Franciscaanse missie van nabijheid blijven beleven. Gaan waar niemand gaat, zoals de heilige Franciscus zelf heeft voorgedaan.
1: Soms is de mooiste manier om de armen te helpen eenvoudigweg hen bereiken. Abbas Eke Opovo Gama is een van de vredesliederen die tijdens de burgeroorlog in Angola werden gemaakt. Voor dit lied brachten muzikanten uit verschillende streken en gemeenschappen van het land hun stemmen samen als een gezamenlijk verlangen naar vrede.

0: Abbas, ik kom boven samen.
1: We gaan nu naar Ethiopië, in het oosten van Afrika. Daar helpt Kerkenoot met het levensonderhoud van 11 zusters van de Franciscanesse Missionarissen van Maria, kortweg FMM, die al sinds 1982 aanwezig zijn in Ethiopië. Ze hebben er 3 gemeenschappen, in Bushulo, in Masoria en in Addis Abeba. Hun inzet is breed en heel concreet. Gezondheidszorg, onderwijs, begeleiding, sociale hulp, vorming en pastorale zorg. Overal proberen ze nabij te zijn bij mensen die arm, kwetsbaar of uitgesloten zijn. Met een sterke inzet voor rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. In Bushulo beheren de zusters een gezondheidscentrum dat gespecialiseerd is in moeder- en kindzorg, tuberculose en algemene gezondheidsdiensten. Daarnaast geven ze catechese en begeleiden ze universiteitsstudenten via de Franciscaanse jeugdbeweging. In Masoria ligt de nadruk op gemeenschapsontwikkeling. Daar zetten de zusters zich in voor alfabetisering, niet-formeel onderwijs, inkomensvormende activiteiten, waterprojecten en steun aan kwetsbare meisjes, vrouwen en hun gezinnen. In Addis Abeba bieden ze gastvrijheid, geven ze Franse les, maken ze hosties en ondersteunen ze jonge moeders en hun baby's met verpleegkundige zorg. Op dit moment zijn er 11 FMM-zusters in Ethiopië en allemaal komen ze uit het buitenland. Voor hun levensonderhoud en hun missie zijn ze afhankelijk van steun uit Rome en van hulp van buitenaf. Daarom hebben ze Kerkenoot om steun gevraagd, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. De hulp bedraagt €800 per zuster. Wilt u meehelpen?
2: Dit is Kerk in Nood.
3: In de Filipijnen steunt Kerk in Nood de opleiding van 18 Franciscaanse missionarissen uit Azië.
1: Het gaat om een vormingsprogramma van 2 maanden voor de 3 takken van de Franciscaanse familie. Dit jaar vindt die vorming plaats in de Filipijnen, voor missionarissen die in Azië zullen dienen. In dit jaar van de heilige Franciscus krijgt dat project nog extra betekenis. In de geest van Franciscus wil het missionarissen vormen die dicht bij de armsten en meest kwetsbaren staan. Het biedt hun de spirituele en pastorale voorbereiding die ze nodig hebben om met mededogen, moed en toewijding te dienen in landen waar armoede groot is en het geloof niet vanzelfsprekend beleefd kan worden.
3: De cursus is vooral bedoeld voor missionarissen die al in Azië actief zijn, voor kandidaten uit andere continenten die zich op een zending voorbereiden en voor Aziatische broeders die zullen werken in een culturele en pastorale context die anders dan hun eigen vertrouwde omgeving. Het programma staat open voor de 3 Franciscaanse families van de Eerste Orde. De voorbije 20 jaar vond deze vorming plaats in verschillende delen van Europa. Maar vanaf nu gebeurt dat dus in Azië zelf.
1: Zo krijgen de deelnemers de best mogelijke voorbereiding op hun missionaire dienst, in rechtstreeks contact met de culturele en pastorale werkelijkheid waarin ze later zullen werken. Aan deze sessie nemen 18 broeders deel, 6 minderbroeders, 6 kapucijner minderbroeders en 6 conventuele minderbroeders. De cursus vindt plaats in het Redemptorist Retreat Center in Cebu en duurt 57 dagen. Aan Kerk in Nood wordt gevraagd om het verblijf en het levensonderhoud van de 18 deelnemers mee te dragen. De geraamde kost bedraagt $32 per persoon per dag, of ongeveer €27, inclusief maaltijden, logies, snacks en water.
3: En we sluiten dit project af met muziek. Lied 814 uit de zangbundel Zingt Jubilate is een Nederlandse bewerking van de Cantica de la Creature, een tekst van de heilige Franciscus. We luisteren naar het kathedraalkoor van Brugge, onder leiding van Inias Tevelijn, met Toom Hoornaert aan het orgel.

0: Vanuit de Filipijnen trekken we verder naar Latijns-Amerika. Naar het grensgebied van Peru, Colombia en Brazilië, midden in het Amazonegebied. Ook daar steunt Kerkinoot de vorming van jonge Franciscaanse missionarissen. Concreet gaat het om een geraamde kost van ongeveer 460 Amerikaanse dollar per persoon per maand, of zowat 425 euro voor transport, verblijf, didactisch materiaal en missiereizen over de rivieren. De Kapucijnerbroeders hebben er twee fraterniteiten gesticht, in het hart van de Amazone, op het drielandenpunt tussen Peru, Colombia en Brazilië. Daar komen jonge broeders samen om zich voor te bereiden op evangelisatie in deze uitgestrekte en veel eisende regio. Achter dit project zit een duidelijke droom. Een missieschool uitbouwen waar broeders uit heel Amerika zowel theoretische als praktische vorming krijgen. Het doel is om in hen het verlangen te versterken om hun leven als missionaris te wijden aan plaatsen waar de nood het hoogst is. En dat is hier in de Amazone.
1: De vruchten daarvan zijn nu al zichtbaar. De twee broedergemeenschappen liggen maar 20 minuten varen van elkaar, wat een hechte samenwerking mogelijk maakt. Sinds de eerste cursus, die in augustus 2023 begon, hebben postnovicen uit heel Latijns-Amerika er een diepgaand vormingsproces doorgemaakt. Elke week neemt een plaatselijke broeder een deel van de vorming op zich. En in het weekend trekken de broeders naar de gemeenschappen langs de rivier. Daar beleven zij de missie van dichtbij en brengen ze het evangelie naar mensen die het nog nooit hebben gehoord.
0: Dit project vormt niet alleen toekomstige missionarissen voor het Amazonegebied, het versterkt ook de aanwezigheid van de kerk in gemeenschappen die vroeger geïsoleerd waren. Aan het einde van de cursus verblijven de broeders in kleine groepen in een van de inheemse gemeenschappen. Zo worden zij nog dieper ondergedompeld in de plaatselijke werkelijkheid en ronden zij hun missionaire vorming af. Zo'n inzet brengt natuurlijk kosten met zich mee, om transport, verblijf en missiereizen over de rivieren mogelijk te maken, is steun nodig. De geraamde kost per persoon per maand bedraagt 480 Amerikaanse dollar. Daarin zitten voeding, huishoudelijke uitgaven, vervoer, didactisch materiaal en verblijf.
1: Alma Missionera is een bekend Latijns-Amerikaans missionair lied dat mooi aansluit bij dit project in het Amazonegebied. Het ademt roeping, eenvoud en overgave en past zo bij jonge broeders die zich voorbereiden om het evangelie te brengen naar afgelegen gemeenschappen langs de rivier.

0: Vanuit het Amazonegebied maken we nu een grote sprong naar Egypte. Ook daar ondersteunt Kerk in Nood een Franciscaans project. Dit keer voor jongeren en priesters die in hun geloof bemoediging en nieuwe verbondenheid zoeken.
1: We steunen er 3 pastorale zomerkampen voor 289 studenten en priesters in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Christenen vormen in Egypte een kleine minderheid en onder hen zijn katholieken nog kleiner in aantal. Voor veel jonge christenen en jonge katholieken betekent dat zij zich gemakkelijk buitenstaanders voelen. Juist daarom hebben zij bemoediging nodig in hun geloof en in hun verbondenheid met andere christenen. Om daarop in te spelen heeft het Koptisch katholieke bisdom Abo Korkas onder leiding van bisschop Beshara Goda van Kerk in Nood om steun gevraagd voor 3 zomerkampen in het Franciscaanse klooster op Mokattam in Cairo. Ook komt een kamp voor 130 middelbare scholieren, een kamp voor 130 universiteitsstudenten en daarnaast ook een kamp voor 29 priesters. Met deze kampen willen de organisatoren verschillende generaties de steun en de vaardigheden geven die zij nodig hebben om hun weg te vinden in de moderne wereld en tegelijk verbondenheid te ervaren. Wilt u daaraan meehelpen?
0: En na dit project uit Egypte beluisteren we nu een Koptisch lied, maar dan wel in het Nederlands gezongen. O Heer, pak mijn hand vast, door het koor Rashi O Tiliel van het Koptisch Orthodox Bisdom in Nederland. Laten we luisteren.

0: Van Egypte trekken we opnieuw naar Libanon. Ook daar helpt Kerk in Nood om de christelijke aanwezigheid levend te houden. Dit keer via een school die voor veel gezinnen een plek van hoop en houvast is. De Franciscaanse zusters van het Onbevlekt Hart van Maria werden in 1859 in Caïro gesticht. Sindsdien zetten zij zich in voor sociaal werk en interreligieuze dialoog. In Libanon leiden zij een school in Adonis, de enige katholieke school in de omgeving. Die school is ook een soort oase, een plek van rust en ontmoeting. Hun missie is van groot belang, want zonder deze school zouden veel gezinnen hun kinderen naar verre scholen moeten sturen. Iets wat in een streek met hoge werkloosheid voor velen eenvoudig niet haalbaar is.
1: Katholieke scholen spelen in Libanon een heel belangrijke rol. Het is vaak daar dat de kinderen catechese krijgen. Veel leerlingen zijn bovendien moslim, wat deze scholen ook tot een bijzondere plaats maakt voor ontmoeting, voor het leren kennen van christelijke waarden en voor interreligieuze harmonie. Tegelijk zijn ze een ankerpunt voor de plaatselijke christelijke gemeenschap en bieden ze werk aan leerkrachten en andere medewerkers. In een land dat zwaar lijdt onder economische crisis en regionale instabiliteit geven zulke scholen christenen houvast en helpen ze hen om in het land te blijven.
0: Ook de school van deze zusters ondervindt die moeilijke omstandigheden heel direct. Sinds 2019 kampt Libanon met een zware economische crisis en hoge inflatie, nog verergerd door regionale instabiliteit en conflict. Voor veel ouders is het daardoor bijna onmogelijk geworden om het schoolgeld te betalen. Daarom hebben de zusters Kerk in Nood gevraagd om studiebeurzen voor 50 leerlingen. Bij die steun willen de zusters vooral voorrang geven aan kinderen van een werkloze ouders, aan kinderen uit grote gezinnen, aan gezinnen waar een kind met een handicap leeft en aan kinderen die een van hun ouders verloren hebben. Deze hulp is van levensbelang voor de zusters, zodat zij hun barmhartige missie kunnen blijven voortzetten. Wilt u daaraan meehelpen?
1: Vanuit de Grotkerk in Caïro luisteren we nu naar het vreugdevolle lied Immanuel, Immanuel, wat wil zeggen God met ons, waarin duizenden jongeren samen hun christelijk geloof bezingen.

0: Meer naar het zuiden toe in Afrika steunt de kerk in nood een parochie waarin Franciscaanse broeders actief zijn.
1: De parochie van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is gevestigd in Manica, in het bisdom Chimoyo in het westen van Mozambique. De parochie bestrijkt een uitgestrekt landelijk gebied binnen een straal van ongeveer 70 kilometer en omvat zo'n 74 kleinere dorpen en gehuchten, waarvan er 58 een eigen kapel hebben. In de overige dorpen komen de katholieke gelovigen samen onder grote bomen of moeten ze reizen naar het dichtstbijzijnde dorp met een kapel. De Franciscanen werken al meer dan 100 jaar in dit gebied. Momenteel zijn er 5 Franciscaanse priesters en 1 broeder. Franciscaanse novicen komen ook regelmatig langs om te helpen bij de pastorale zorg. Eveneens onmisbaar is het werk van de hele lekencatechisten, zowel mannen als vrouwen, die in de dorpen het gebed leiden, de mensen in het geloof onderwijzen en hen voorbereiden op het ontvangen van de sacramenten.
0: Het aantal katholieken groeit. Alleen al vorig jaar werden 323 volwassenen en jongeren gedoopt. Sekten zijn echter ook zeer actief. En het is belangrijk dat katholieken diep geworteld blijven in hun geloof. Daarom zetten de Franciscanen zich in voor intensievere pastorale zorg voor de gelovigen. Ze moeten begeleid worden om ervoor te zorgen dat gezinnen daadwerkelijk huiskerken worden waar gebed wordt beoefend. Er zal meer catechese worden gegeven. Huwelijksvoorbereidingen zullen worden geïntensiveerd en er zullen gezinsretreites worden aangeboden. Gezinnen in crisis en moeilijkheden zullen intensiever worden bezocht en ondersteund. Tegelijkertijd zal een engagement voor gezinnen in nood, weduwen en wezen worden uitgebreid.
1: Om deze plannen uit te voeren, moet er materiaal worden aangeschaft, omdat er in de meeste dorpen geen elektriciteit is. Zijn er lantaarns nodig om 's avonds evenementen te kunnen houden. Ook zijn er matrassen nodig, zodat missieteams in de dorpen kunnen overnachten. Tijdens retretes en andere evenementen moeten er ook maaltijden voor de deelnemers worden geregeld. Ten slotte willen ze graag 22 fietsen en 2 motoren, zodat de catechisten naar de verschillende dorpen kunnen reizen. We willen hen hierbij helpen, zodat ze de basis kunnen leggen voor een breder catechetisch werk.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: We ontvingen ook een brief van de parochiale jeugdgroep van de Franciscaanse missie in Zuid-Afrika. Kerk in Nood hielp er bij de renovatie van de Sint-Franciscuskerk in het bisdom Aiwal. Dat bisdom ligt in Aliwal Noord, in de provincie Eastern Cape in het oosten van Zuid-Afrika, vlak bij de grens met Lesotho. De parochiale jeugdgroep schrijft:
0: als jongeren van de Sint-Franciscuskerk willen wij Kerk in Nood van harte danken voor uw gift van €40.000. Dat is goed voor 769.630 Zuid-Afrikaanse rand. Zonder uw gulle steun zouden wij geen kerk hebben die voor ons echt als een thuis kan zijn. Een plaats waar wij kunnen groeien, onze zorgen en uitdagingen met elkaar kunnen delen en nieuwe moed en kracht ontvangen voor ons dagelijks leven. Dankzij die steun hebben wij nu een thuis waar wij elkaar als jongeren kunnen dienen en van waaruit wij de blijde boodschap met anderen kunnen delen. Wij voelen ons gesterkt nu we een kerkgebouw hebben dat onze gemeenschap echt kan dragen. Onze verschillende activiteiten krijgen er een plaats en helpen ons om verder te groeien. Wij ervaren dat wij niet alleen de toekomst van de kerk zijn, maar ook haar levende heden. Door uw steun hebt u ons geholpen onze roeping te beleven en ons leven werkelijk te veranderen. Woorden schieten ons tekort om uit te drukken hoeveel deze gift voor ons betekent. We zijn u dankbaar voor uw verbondenheid en voor het verschil dat u maakt in onze gemeenschap. Nogmaals, van harte dank voor uw goedheid en voor alles wat u voor ons mogelijk maakt. Mogen God u zegenen.
1: Na deze mooie dankbrief luisteren we naar het zonnelied van Franciscus. Een lofzang op God doorheen heel de schepping. Hier klinkt het in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van Franciscus.

0: In Moldavië, een van de armste landen van Europa, ondersteunt kerk in nood het levensonderhoud van 21 zusters en één broeder in het bisdom Chișinău. Hun aanwezigheid betekent veel voor mensen die kwetsbaar, alleen of ontmoedigd zijn. Zuster Maria van de Franciscaanse missionarissen van Assisi uit Glodeni schreef ons daarvoor een dankbrief. En we laten u graag enkele woorden uit die brief horen.
1: De goddelijke voorzienigheid heeft ons bezocht door de hulp die wij van u ontvingen. Daarvoor willen wij onze diepe dank en erkentelijkheid uitspreken. Al weten wij dat woorden nooit voldoende zijn. Daarom vragen wij de Heer zelf om te voltooien wat wij niet kunnen uitdrukken, met zijn zegen en met de beloning die alleen Hij naar waarde kan schenken. Jezus heeft ons immers verzekerd dat zelfs een beker water die in zijn naam wordt gegeven niet onbeloond zal blijven. Ieder van ons probeert, volgens de roeping die hij of zij ontvangen heeft, zoveel mogelijk goed te doen voor de naaste. U, via deze organisatie die zich aan naastenliefde wijdt, en wij, hier ter plaatse, als het ware uw uitgestoken handen, in het apostolaat dat wij met de hulp van de Heer en dankzij uw steun proberen te vervullen. Wij hebben elkaar dus nodig. Zonder die steun zou het niet mogelijk zijn om verder te gaan. Ons leven heeft alleen waarde als het omgeven is door liefde voor God en voor de mensen om ons heen. Jezus zegt immers, wanneer Hij spreekt over het goede dat wij doen voor mensen in nood: al wat Gij gedaan hebt voor één van de geringsten van mijn broeders, hebt Gij voor mij gedaan. Wij zijn dankbaar telkens wanneer wij lijden kunnen verlichten, iemand kunnen bemoedigen die een zware last draagt, of een eenzame oudere kunnen bezoeken die zelden nog bezoek krijgt. Op de plaatsen waar wij werken moet het geloof beleden, ondersteund en gevoed worden. Daarom blijven wij geloven dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar en enkele woorden van bemoediging die met liefde in de naam van de Heer worden uitgesproken. Wij zetten onze missie voort door aandachtig te zijn voor onze omgeving, te antwoorden op de noden die wij ontmoeten en aanwezig te zijn waar de Heer ons geroepen heeft, om te geven wat wij kunnen en wie wij zijn. Wij danken u en wensen u Gods rijke zegen toe.
0: Dat zijn eenvoudige woorden, maar ze zeggen veel. Zuster Maria noemt de zusters van Moldavië uw uitgestoken handen hier ter plaatse. En ze herinnert ons eraan dat niet alleen grootse daden tellen, maar ook elk klein gebaar. Juist daarin leeft hun Franciscaanse roeping: aanwezig zijn, bemoedigen, lijden verlichten en trouw blijven aan mensen die anders gemakkelijk vergeten worden.
1: Lieve zoete lente is een hoopvol en opbeurend christelijk lied uit Moldavië. De tekst viert de lente als een symbool van leven en licht, waarbij de gemeenschap samen zingt voor God, begeleid door engelen.

0: In een brief aan de Franciscaanse oversten ter gelegenheid van het jubileumjaar schreef paus Leo XIV volgend gebed dat we graag tot slot samen met u bidden.
1: Heilige Franciscus, onze broeder, jij die 800 jaar geleden zuster dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons ten overstaan van de Heer. Jij herkende ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron te zoeken van alle verzoening die elke muur afbreekt. Jij, die ongewapend de linies van oorlog en onbegrip overstak, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen optrekt. Bid in deze tijd die geteisterd wordt door conflict en verdeeldheid voor ons, opdat wij vredebrengers mogen worden, ongewapende en ontwapende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. En we gaan nog bidden, maar met een lied dan, dat aan Franciscus wordt toegeschreven. Maak mij een instrument van uw vrede. Of in het Engels, make me a channel of your peace. Het is een bekend lied, hier in de versie van broeder Alessandro uit Assisi, de geboortestad van de heilige Franciscus. Tot volgende maand.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij samen het middaggebed van de kerk bidden. We zijn vandaag zaterdag in de 11e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1092. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wees, Heer, een borg voor uw dienaar. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit. Wees metterdaad een borg voor uw dienaar. Opdat de trotsen mij niet verslaan. Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand. En naar uw belofte van recht, doe met uw dienaar volgens uw goedheid. En leer mij wat gij beschikt. Uw dienaar ben ik, geef mij verstand. Om wat gij verordent te kennen, nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht, maar ik begeer wat gij hebt geboden. Boven het fijnste goud, daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees, Heer, een borg voor uw dienaar. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen, verheerlijkt de Heer, tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen, proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem, eerbiedigt de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek, de rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt, weerhoudt dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden, vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten, naar vromen die roepen, luistert de Heer. En redt hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken, omdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ziet op naar de Heer, dan straalt uw gelaat. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Helpt elkanders lasten te dragen. Op die manier zult gij de wet van Christus vervullen. Hoe schoon en weldadig is eendracht onder broeders. Daar schenkt de Heer zijn zegen. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade,
7: de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
11: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
10: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
11: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
12: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
12: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
12: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
12: Amen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor, op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op het landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen. We hebben Kelly bij ons. Kelly.
2: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
2: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
1: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
2: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
1: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinessen van Halle,
2: ja,
1: het hier of nog altijd in handen hebben. Eigenlijk.
2: Dat klopt.
1: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
2: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
1: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
2: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen en dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
1: En je zegt de individuele noden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
2: Wij proberen echt na te gaan, wat wenst die bewoner nog? Welke levensvragen zijn er nog? Maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog. Zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
1: Oké. En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè? Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè? Maar we trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen dus van buitenaf hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
2: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg dagelijks verantwoordelijke. Dat is eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een zorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
1: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak? Dat u...
2: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagdagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
1: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
2: Een jaar, ja, dat klopt.
1: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
2: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
1: En is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
2: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen, maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen en je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
1: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
1: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
2: Ja, dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat te mogen blijven doen.
1: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buiten gelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: En nu ben ik 101 van 19 april.
0: Ja, en het is
1: ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want een noemt in Asselt, een ander in Henden, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is onze Jan, 64 jaar ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want ja. Je kunt dat niet vergeten. Je hebt vlees en bloed moeten verliezen. Dat is het sterkste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké. Okay.
1: En ieder jaar denk ik dat met een mis hier in de kapel. We zijn een verjaardag in die periode, want dat kon de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. Okay. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja. En kleinkinderen en achterkleinkinderen ook?
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de hele jongste, die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet door bevruchting.
0: Oké. Ja. Maar u ziet uw familie best veel. Ze komen...
1: ze komen mij regelmatig bezoeken, maar dat is dan niet om de familie helemaal elkaar te zien, hè.
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja. Heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in... november is het 15 jaar dat ik hier ben.
0: Oké, dat is al even.
1: Ja, en dat was de reden. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En je kunt niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de middag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn doodste zoon zei, nee, ik ga in Sint-Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gegaan. Er was geen plaats. En dan heeft nog 13 of 14 dagen in Volzele geweest.
0: Oké, okay. Dus hij is hier nooit geweest?
1: Nee.
0: Nee. En bent u hier graag? Woont u hier graag?
1: Ja, heel graag.
0: Ja?
1: Want ik had altijd gezegd, ik kom naar Sint-Felix... Om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen. Want ze hebben ook zo'n hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin. Hè. En de mij had ik gezegd, ik ga naar Sint-Felix. En ja, daar. En die gezelschap, hè, van de mensen.
0: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
1: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er gezelschap is, ga er naartoe, hè.
0: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
1: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder, hè.
0: Oké. Okay.
1: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint-Felix wel, hè.
0: Oké. Okay. Ja, daarmee dat u het al kende. En dat u naar hier wou komen.
1: Ja, ja.
0: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen... Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of van 92 kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
0: Kan u nog turnen?
1: Ik heb altijd geturnen.
0: Want u?
1: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
0: Ja, Ja.
1: Maar als er turn is, ga ik er naartoe. Of als er een taart gebakken wordt, ik kan daar niet aan meehelpen. Je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken. Hè?
0: U bent graag onder de mensen?
1: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
0: Oké. U heeft altijd veel gedaan dan?
1: Ik ben actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
0: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
1: Jans is malereus, waarom als Celine is ook hier? Dan kan ik daar kamer nu mee. Maar af en toe ga ik vragen om mij naar Celine te gaan. Celine, bij iedereen is een naam van Celine. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt, hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mag wel Celine kunnen zeggen. Maar iedereen zegt Celine Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
0: Oké.
1: En die is ook hier.
0: Ah, u kent haar al heel lang dan?
1: Oh. We hebben veel voor elkaar gedaan. En we hebben dikwijls gelachen. Goeie vriend en nu niet samen de koffie erover. Maar dan... was Celineke in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we bij Celineke en gaan we daar een taart eten en een koffie drinken.
0: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen worden dan.
1: Ja, maar ja, ze moet er mij naartoe brengen. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben...
0: Ja, u zit in een rolstoel.
1: Ja, maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit. Hè. Dat was met een rollator.
0: Oké. Dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
1: Heel lang. Want de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Lekker als ik moeite had, maar toch gestapt als het lang was. Ik kon, maar nu gaan we niet meer.
0: Oké.
1: Maar ja, als ik onder de 1 ben naar de 102, nog een maand, dan is het jaar al... Allee, als juni uit is, is het jaar al overweg.
0: Ja, het is al 101 en bijna half.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
1: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Teen. En de bedieningen, als je belt dat je iemand nodig hebt, ja, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zei geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
0: Oké.
1: Okay, ze moeten mij naar de wc doen en ja, alles met mij doen. Hè.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark, die woonde in Herne. De dochter woonde in Halmaert. En om beurten komen ze. Om mij in de voormiddag mijn fruit te geven.
0: Oké, dus u ziet die elke dag?
1: Om
0: afwisselend.
1: Ja, afwisselend, want Mark heeft al geweest.
0: Oké, dat is heel mooi. Zeer goed, Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine de Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè?
0: Ja.
1: Wat is hier? En deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraakt ben, hè? Want anders zou je waar, hè?
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar ook in aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast dat ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja, als het gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tolbeek.
0: Oké, in de buurt.
1: Stap ik er niet nu. En anders was het verder.
0: U bent u zelf ook van hier van de streek?
1: Nee,
0: of
1: nee? Ik ben van Denderleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen gerookt. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik kan het al zeggen, uiteraard.
0: Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: Ja. En woont u hier ook graag in de streek? Of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is een goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook, hè.
1: Ik kan mooi wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandeling. Ja, dat is raar.
0: Ja, je heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie niet alles.
0: Dat is waar, je kan ook de parking zien. Je kan zien wie er binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Ik ga zitten en een boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn kast. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Bovenhuis is het ook. Dat mag zij wel, hè?
0: Natuurlijk, wie mag dat zeggen? Als het zo is, mag ik dat zeggen.
1: Dat is heel goed, hè? Is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè, dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
2: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze wat plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Oh ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon me spreken ook. Ik kon het allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal harde bijen. Ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er een... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijk ik ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Oh ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Oh ja, want toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of... Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: En zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: kinderen? 1 dochter
0: of
1: 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dat kan hier.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
3: Ah, ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons. Ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn. Ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet.
0: Ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen. Dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eileen, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
0: En zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Klopt. Op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja. Dat heel is graag.
0: Ja, je bent blij met je keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: Je heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Of ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké,

0: lijden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters die ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die ja, tot je takenpakket horen. Ja.
1: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de...
0: Ja,
1: dat u nog
0: klopt,
1: doet.
0: Ja.
1: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
0: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in de bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
1: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
0: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker ja, in de hangen een praatje sla. Om, ja, ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
1: Oké. Enorm bedankt, Leslie, om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
0: Mijn dag verloopt, ja. Ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf. Dan het overleg dat we hebben dagelijks kort. Alleen dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen, heel veelzijdig uurroosters opmaken, ja, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
1: Ja. Oké. En u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
0: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Mensen registreren. Ja, heel belangrijk allemaal. Ja.
1: Oké. Dankjewel, Leslie, om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
0: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen, want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken en ja, dat we warme zorg kunnen verder bieden, waarvoor we dagelijks eigenlijk ja, hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant. Allee, meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de Delijs, waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar je vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, of? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kesteren gewoond. En dan ben ik, vandaar was ik kort bij de Delijs in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de Delijs in Goijk. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kan doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook uw boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon er meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier... Op de activiteiten zelf ga ik niet veel, maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u assistentiewoning woonde.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet?
1: Ja. Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen?
1: Ja, ja. Allee, nooit is ook veel gezegd, hè, maar allee, toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht, hè, van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
1: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie naar mijn mening.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u goed mee overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk. Hè. En dat blijft duren met die mensen hier ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn, hè.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen ga niet zeggen oude mensen, maar het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommige bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar ik niet goed mee overeenkom. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeenkomen.
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
0: Oké. Okay.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken in de week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, okay, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Okay. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Maar ik vind dat normaal eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel om ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja, zoiets. Inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden.
0: Ja. En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ja, ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is, u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dus dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen, waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding, maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in, samen met de kiné, voor gangrevalidatie, dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Deleize. 'S Ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Deleize in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dank je wel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank je.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket. Echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkunde, verpleegkunde zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijk voor de begeleiders Leven Wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat mede-activiteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een heel aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké, u werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is. Ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen aangeven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen aangeven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Okay. Bedankt, Maaike, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom, u luistert naar het programma Boeket. En we lezen in een boek van Tessa Afshar. Het is de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 1. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Een fragment uit het boek Job, 40ste hoofdstuk, vers 18a. We zijn 25 jaar later. De boot gleed langs de beroemde beelden van farao Amenhotep. Twee stenen reuzen die de westelijke oever van de Nijl al meer dan 1000 jaren bewaakten. De eerste was ernstig beschadigd door een aardbeving, het gezicht ervan onherkenbaar. Maar het tweede leek Carilinee aan te kijken met koninklijke ogen, alsof het haar op de proef stelde. Ze schonk de oude farao een scheef lachje. Na al die jaren vol van grootvaders dreigende blikken kon Amenhotep haar niet intimideren. De uitgestrekte Nijl spreidde zich voor Carilinee uit. Zijn rokerig blauwe water was even geheimzinnig als de beelden van de wachters van Memnon. Ze voelde het ritme van haar hartslag veranderen, het versnellen. En een golf van hitte, die niets met het weer te maken had, bewoog zich onder haar huid. Hoe vaak ze deze reis ook gemaakt had, reizen over de Nijl vrolijkte haar altijd weer op. De rivier zelf was een slagveld. De stroming bewoog noordwaarts, terwijl de wind zuidwaarts blies. En hun vaartuig werd het voorwerp van een krachtproef tussen die beiden. Carilinee keek naar het witte zeil dat de wind ving en strak opbolde. De wind bleek sterker dan de golven en droeg hen vastberaden weg van Egypte. Juist toen de zon als een gouden bol die de lucht in vuur en vlam zette onderging, kwamen ze bij het eiland Elefantine. Een enorme landmassa die vroeger de zuidelijkste grens van Egypte had gemarkeerd. Ze zouden aanleggen bij de bescheiden steiger en de nacht doorbrengen in de voor anker liggende boot. Het bleke gezicht van haar tante verscheen bij de deur van de hut die op het achterschip was gebouwd. Houden we stil voor de nacht? Ja, tante Blandina. Carilinee hielp haar tante van de boot en leidde haar de stenen trap op die recht de rivier inleidde en diende als middel om het waterniveau te meten. Een ondernemende handelaar had latrines in Romeinse stijl in de jachthaven gebouwd. Tegen een bescheiden tarief benutte Carilinee en haar tante de voorzieningen, waarna ze terugkeerde naar de smalle hut om te gaan slapen. Carilinee had liever aan dek geslapen onder de schitterende sterren, zoals de meeste plaatselijke passagiers. Maar haar tante, die een volledig verslag van hun reis aan grootvader zou moeten geven, verbood wat de oude man als onwaardig zou beschouwen. Carilinee zuchtte en liet zich op haar strobed zakken. Sinds ze 10 was geworden, was Carilinee, zodra na half maart reizen over water veilig werd, elk jaar van Caesarea naar Kush gereisd om haar grootouders voor precies 2 weken te bezoeken. 14 dagen en geen uur langer. De eerste keer dat hij haar had ontboden, had grootvader die regel ingesteld. En hij was er in de daaropvolgende jaren nooit van afgeweken. Carilinee had die regels ook niet willen veranderen. Hoewel ze hield van Kush en de hoofdstad Meroe, wekte het gezelschap van haar grootouders na het tweede uur al op haar zenuwen.
Tegen het einde van de tweede week was ze net zo klaar om te vertrekken als zij van haar af wilde zijn. Haar grootvader, een burgerambtenaar die optrad als agent van Rome, was meer dan 25 jaar geleden aan Koesch toegewezen. Hij had verwacht promotie te maken in de loop der jaren. Dat Koesch een opstapje was tot grotere dingen. Maar zijn loopbaan was blijven steken. En in plaats van een bescheiden begin was Koesch uitzichtloos gebleken. Hij was een permanente bewoner van Romeinse afkomst geworden in een klein koninkrijk. Mannen met groter potentieel en invloed werden naar betere posten in Egypte gestuurd. Of grootvader door zijn teleurstelling een zure man was geworden, of dat zijn aard de reden was waarom hij nooit was opgeklommen, dat kon ze niet zeggen. Vanaf de dag dat ze hem had ontmoet, had ze geprobeerd hem te begrijpen. Tevergeefs. Caroline keek nog één keer verlangend door het smalle raam naar de indigo-lucht, sloot toen haar ogen met een zucht en viel in slaap op muziek die de kikkers produceerden. Ze werd wakker door het zachte schommelen van de boot toen het anker vlak voor zonsopgang werd gelicht. Stilletjes, om haar tante niet te wekken, gleed ze uit bed en begaf zich naar het dek. Zelfs zo vroeg op de dag was het kolkende water van de Nijl vol kleine en grote vaartuigen. Hun kapitein, die duidelijk vertrouwd was met de bedrieglijke draaikolken en zandbanken die zich onder het schijnbaar gastvrije water van de rivier verborgen, loodste hun vaartuigen er met waakzame deskundigheid overheen. Een uur later kwamen ze bij het eerste katarakt in de rivier. De katarakten, onneembare delen van de Nijl, waar rotsblokken her en der verspreid over de rivierbedding lagen, konden alleen tijdens het overstromingsseizoen in de zomer worden overgestoken. De passagiers moesten van boord en lopen, terwijl mannen de boot met de hulp van twee knokige ossen op de zompige oever droegen. Nadat de boot zijn reis naar het zuiden hervat had, werd Caroline benaderd door een jongen met een gitzwarte huid en een stralende glimlach. Ze herkende hem als een van de gehuurde krachten die op de boot werkte. Hij had geholpen hun bagage aan boord te dragen en boodschappen gedaan voor de passagiers. Zijn magere, naakte bovenlichaam glinsterde in de zon. Hij hurkte neer en liet 12 gladde stenen tussen hen invallen. Vervolgens nodigde hij haar met een handgebaar uit. Caroline grinnikte en keek of haar tante nog in de hut was, en daarna hurkte ze tegenover de jongen. Ze had hem met een paar andere passagiers met de stenen zien spelen. Zijn vingers waren vaardig en bliksemsnel. Hij zou haar verslaan, dat wist ze. En hoewel ze in het algemeen een hekel had aan verliezen, zou het dit keer niet erg vinden. Verliezen betekende dat ze de jongen een munt kon geven zonder zijn trots te kwetsen. Een munt die hem een dag of twee te eten zou geven. Je naam? Vroeg ze in het Meroïtisch. De jongen grijnsde breder. Arkamani, zei hij, terwijl hij zijn borst vooruitstak. Ik ben Caroline. Ze trok het lot om te bepalen wie het spel mocht beginnen. Arkamani won en begon. Hij gooide met een vloeiende beweging een enkele steen in de lucht. Het doel van het spel was eenvoudig. 1 steen in de lucht gooien, een steen oprapen van de grond en de vliegende steen raken voordat hij viel. De volgende ronde 2 stenen van de grond rapen en dan 3, enzovoort, tot je er 6 in je hand had. De tweede ronde
gooide je twee stenen in de lucht en begon opnieuw. Het spel wisselde niet van beurt tot degene die speelde een fout maakte. Arkamani liet pas in de derde ronde een steen vallen. Kariline hield een paar worpen stand, maar het ontbrak haar aan de behendigheid en de geoefendheid van de jongen. Met verbazingwekkende bedrevenheid won hij het spel in de volgende ronde. Uit haar tas haalde Kariline een muntje en een van tante Bladina's speciale cakejes. "Honing," zei ze, wijzend op het gebak. Arkamani's ogen werden groot. Hij propte het honingcakeje in zijn mond, zodat zijn wangen twee ronde bulten werden. Kariline lachte. "Als je iets nodig hebt in Meroe, moet je me roepen," zei de jongen met zijn mond vol. "Roep Arkamani." Hij sloeg luid op zijn smalle borst. "Ik ben je man, honingdame." Kariline verborg haar glimlach. "Je bent een beetje te jong om mijn man te zijn." "Ik groei," verzekerde hij haar. De kapitein riep de jongen bij zijn naam. "Ga maar gauw voordat je moeilijkheden krijgt, Arkamani." Kariline wees met haar kin naar de kapitein. De jongen haalde zijn schouders op. "Hij is mijn oom. Geen moeilijkheden, honingdame." Hij verzamelde zorgvuldig zijn stenen en schonk haar nog een glimlach voordat hij naar zijn oom toerende om dienstbevelen uit te voeren. De volgende middag kwam haar tante uit de hut voor een korte pauze aan dek. Haar delicate huid had in de hitte de kleur gekregen van een volgroeide biet en ze wuifde zich verwoed koelte toe met haar struisvogelveer. "Het is te warm om adem te halen." "Buiten is het koeler dan in die bedompte hut," zei Kariline. "Blijf bij me en geniet van de bries." Kariline zag een gestroomlijnd silhouet langs glijden, een flink eind van waar ze tegen de zijkant van de boot geleund stonden. Ze ademde scherp in. "Kijk, tante," ze wees. "Goede, is dat... Ja, een krokodil. Is hij niet prachtig?" Blandina huiverde. "Monsterlijk. Ik kan niet wachten tot ik van dit geval af kan." Fronsend keek ze haar nichtje aan. "Je verbrandt je wel nog in die zon. Hou je parasol hoger." Waarmee ze bedoelde dat Kariline moest voorkomen dat haar al donkere huid nog donkerder zou worden. Want dat was een onvergeeflijk vergrijp wat haar grootouders betrof. Met een zucht verplaatste Kariline haar parasol. Niet dat dat beetje papier is en hout haar teint op wonderlijke wijze kon transformeren tot dezelfde bleke kleur als die van haar tante. Toen Kariline voor het eerst in een spiegel had gekeken, had ze al geweten dat ze nooit bij haar familie zou passen. Haar huid had de kleur van kaneel met een spoortje room. Haar strakke donkerbruine krullen met de zweem van donker goud weigerden zich te laten temmen tot een zijdeachtige waterval. Haar volle lippen, lange gespierde ledematen en hoge jukbeenderen onderscheiden haar allemaal van haar lelieblanke, blonde familie. Misschien was dat de reden waarom haar grootvader haar nooit in de ogen keek. Zelfs een korte wandeling door de smalle lanen van Meroe was genoeg om aan te tonen dat, hoewel haar moeder door en door Romeinse was geweest, de helft van Kariline in Kush hoorde. Daar moest haar moeder haar vader hebben ontmoet. Haar hele leven had Kariline twee dingen over haar vader te horen gekregen. Dat hij dood was en dat ze het nooit over hem mocht hebben.
Meer dan eens was ze door nieuwsgierigheid gedreven om de verboden vragen te stellen die haar hart niet opzij kon zetten. Wie was hij? Had hij geweten van haar bestaan? Hoe had hij haar moeder ontmoet? Had hij nog familie in Meroë? Hoe was hij gestorven? Een eindeloze klaagzang van vragen waarop nooit een antwoord was gekomen. Haar grootvader had gereageerd met ijzig afkeurend zwijgen. Haar grootmoeder met een angstig en even stil verdriet. Alleen haar tante had antwoord gegeven op haar voortdurende vragen. Ik heb hem nooit gekend, Cariline. Ik weet alleen dat je moeder zielsveel van hem hield en dat ze is weggelopen om zonder toestemming met hem te trouwen. Dat was alles wat ze wist van de man die haar verwekt had. Dat hij, net als haar moeder, dood was. Dat hij een kushit was en dat haar moeder van hem had gehouden. En nu zou ze waarschijnlijk verder niets meer over hem ontdekken. Na meer dan 25 jaar onaanzienlijke dienst aan het Rijk had haar grootvader ontslag gekregen. Later dat voorjaar zou hij met pensioen gaan en zijn huis in Kush achterlaten om een rustig leven ergens in het landelijke gebied van Italië te beginnen. Met zijn op handen zijnde vertrek moest Cariline de hoop die ze door de jaren heen had gekoesterd om op een dag de identiteit van haar vader te ontdekken laten varen. Grootvader zou de muur van geheimzinnigheid die hij rond het huwelijk van haar ouders had opgetrokken nooit afbreken. En als Meroë verder achter hen lag, zou ze de toegang tot eventuele kushitische bronnen kwijtraken. Niet dat het erg belangrijk was. De man was dood, of ze zijn naam nu wist of niet. Arkamani onderbrak haar duistere gedachtenstroom door gewapend met zijn stenen naast haar op te duiken. Kom je me weer verslaan? Zei ze met een lachje toen ze het gretige gezicht van de deugniet zag. Als je erop staat, honingdame. En dit keer won Arkamani nog sneller. Ze bestudeerde zijn lachende gezicht een ogenblik aandachtig. Niemand wil nog een keer met je spelen. Als je ze te vlug verslaat, waarschuwde ze. Excuses, honingdame. Oom heeft mijn hulp nu nodig. Wacht even. Ze haalde nog een honingcakeje uit haar tas, dat net zo vlug als het eerste zijn weg vond naar Arkamani's mond. 2 dagen, 4 honingcakejes en verscheidene munten later kwamen ze aan bij het 5e cataract.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. De rivier, die zo ver in het zuiden smaller was, was enigszins wilgengroen geworden. Een teken dat ze in de buurt kwamen van de stad Meroë. De hoofdstad van Kush bevond zich tussen het vijfde en zesde cataract in een flauwe bocht van de Nijl. Toen ze de rotsen hadden genomen en weer in de boot stapten, nam tante Blandina Cariline een zeldzaam ogenblik apart. Het is niet ver meer, zei ze, terwijl ze haar sjaal dichter om zich heen trok. Ze was al nooit spraakzaam, maar in Kush werd ze nog stiller. Grootmoeder zal blij zijn u te zien. Tante Blandina maakte een nietszeggend geluid. Ik hou van Meroë. Ik begrijp niet waarom grootvader het hier zo afschuwelijk vindt. Als hij een beetje minder veel eisend was, zou hij er misschien zelfs van kunnen genieten. Tante Blandina beet op haar lip. Laat hij het maar niet horen. Ze stond zichzelf een klein lachje toe. Je klinkt net als je moeder. Zij was ook dol op Kush. O ja? Drong Cariline gretig aan in de hoop meer te horen over de moeder van wie ze zo weinig wist. Het was alsof er een gordijn over het gezicht van haar tante viel dat ieder spoor van warmte wegnam. Hou je parasol omhoog, vermaande ze, waarna ze haar de rug toekeerde en op weg ging naar de hut. Cariline viste haar rol papier eens uit haar tas, greep haar inktpot en schrijfstift en ging zitten om verder te werken aan het paleis dat ze had ontworpen voor haar vriend Natemahar. Het was een traditie geworden. Elk jaar als ze naar Kush kwam, ontwierp ze een weelderig bouwwerk voor hem. Hij hield van haar ontwerpen en zei dat ze een zeldzaam talent had. Hij was een van de weinigen. De meeste geloofden dat een vrouw geen architect moest willen worden. Niet meer over bouwkunde en techniek moest willen leren. Maar Natemahar spoorde haar aan haar scholing voor te zetten. Door de jaren heen had hij haar 7 van Vitruvius' 10 beroemde boeken over architectuur gestuurd. Ze waren de grondslag geworden van haar groeiende kennis. De herinnering aan Natemahar's steun vrolijkte haar op. Ze was dan misschien niet gezegend met de liefde van een echte familie, maar als het om vriendschap ging, had God haar meer dan begunstigd. Toen de boot een paar uur later een scherpe bocht nam, werd Cariline's aandacht getrokken door beweging op de oever. Een zwart-witte ibis pikte met zijn lange snavel in de donkere modder. In de verte zag Cariline iets roods op de oostelijke oever. Ze legde haar tekening opzij en boog zich naar voren om beter te kunnen zien. Daar was hij. De eerste piramide van Meroë kwam in zicht, gevolgd door tientallen andere in rood, geel en okertinten. Ze waren niets meer dan een begraafplaats voor de aristocratie en mensen van koninklijke bloede. Maar de piramides van Meroë fascineerden haar om meer dan alleen hun prozaïsche functie. Hun merkwaardige constructie en blijvende mysterie bleven haar boeien. Niet lang daarna begonnen de zeelui de zeilen te laten zakken en zich op te maken om voor anker te gaan. Cariline ging naar de hut. Tante Blandina, we zijn in de haven aangekomen. Blandina kwam voorzichtig overeind en fronste haar wenkbrauwen toen de boot flink en heen en weer schommelde. Ze gaf de kapitein een teken, regelde dat hun bagage naar de stadspoort zou worden gedragen en ging omzichtig voorop over de smalle houten steiger. De hele stad Meroë was omringd door stevige muren van breuksteen. Bij de hoofdpoort staken twee hoekige stenen torens uit en flankeerden de ingang van de stad. Ze gaven de wachters een goed uitzicht als ze de rivier die leven en goederen langs een stad bracht in de gaten hielden. Nadat de soldaten vluchtig hun papieren hadden bekeken, gingen Caroline en haar tante de massieve poorten van hout en ijzer binnen. Voorbij de toren gingen ze naast de muur zitten. Ze leunden tegen hun opgestapelde bagage en bereidden zich voor op een lange wachttijd. Caroline speurde reikhalzend door de menigte. Ze wist wel beter dan haar grootvader te zoeken. Het zou nog minstens een uur duren tot hij hen kwam halen. Hij ging nooit voor de middag weg van zijn werk, ongeacht het tijdstip van hun aankomst. Aangezien hun boot vaak vroeger voor anker ging bij Meroë, dienden ze bij de poort te blijven zitten en geduldig op hem te wachten. Caroline keek naar de drukke menigte op zoek naar haar vriend Natemahar. Ze slikte een lach in toen ze hem met grote passen naar hen toe zag lopen. Niet één keer in alle jaren van haar bezoeken aan Kush had hij haar aankomst gemist. Hij ging voor tante Bladina staan en knikte haar groetend toe. Zijn dure kleding, evenals de jonge bedienden die met een doos van bewerkt albast respectvol naast hem stond, bestempelde hem als een belangrijke beambte. Tante Blandina's ogen werden een beetje groter. Natemahar glimlachte geruststellend. Ieder jaar verzorgde hij deze opvoering en elk jaar was Blandina het vergeten. Een klein geschenk voor de dochter en kleindochter van onze geëerde Romeinse beambte Quintus Blandinus Geminus, zei Natemahar in perfect Latijn. Zijn woorden klonken nog exotischer door zijn zachte muzikale accent. Complimenten van de grote Kandakei van Kush. Het lukte hem om zijn gezicht in de plooi te houden, maar zijn zwarte ogen schitterden. Caroline beet op haar lip. Kandakei, of Candace, zoals de Grieken en Romeinen haar noemden, was de titel van de koninginmoeder die in Kush meer macht uitoefende dan haar eigen zoon. En als de Kandakei ooit een geschenk aan haar grootvader had gestuurd, zou Caroline haar leren sandalen opeten. De koningin had de Romeinse beambte nooit speciale gunsten betoond. Maar als haar hoofdschatbewaarder had Natemahar de bevoegdheid om in haar naam geschenken uit te delen. Dank u. Blandina stak haar hand uit naar de doos. Ze klapte het deksel open en lachte flauwtjes. Oh, wat aardig! Gedroogde vruchten en noten waren ingepakt in een keurig patroon van boogjes en driehoeken. Het was een eetbaar schilderij van dadels, vijgen, rozijnen, perziken en amandelen. Wat mooi, riep Caroline uit en ze stak haar hand uit naar een dikke dadel. En verrukkelijk, onze dank aan uw uiterst attente en grootmoedige Kandake. Natemahar boog voor haar en de warmte van zijn lach omhulde haar. Ik ben vereerd dat u aangenaam verrast bent, meesteres. Was hij grijzer geworden bij de slapen? Hij had niets geschreven over een ziekte. Maar ze wist dat Natemahar vaak worstelde met zijn gezondheid. Een slepend bijeffect van de procedure die hem lang geleden, toen hij nog een jongen was, tot eunuch had gemaakt. Caroline kon het niet helpen dat ze zich zorgen over hem maakte. Ze verborg haar onrust achter een glimlach en zei: "Ik had me geen mooier welkom in uw verrukkelijke land kunnen voorstellen, mijn heer. En ik had geen lieflijker verrijking van ons oeroude koninkrijk kunnen bedenken." Deze woordendans was een van Caroline's geliefde spelletjes geworden. Elke keer als ze elkaar in het openbaar ontmoetten, moesten ze doen alsof ze elkaar niet kenden en toch een manier vinden om te communiceren. Natemahar was er geniaal in, had ze ontdekt. Een gevolg van zijn leven binnen een koninklijk hof vol intriges. "Mag ik de dames mijn strijdwagen aanbieden?" opperde Natemahar beleefd. "Dank u, mijn vader komt zo," zei Blandina. "In dat geval zal ik u verlaten." Hij boog met de gratie van een levenslange hoveling en ging vervolgens op in de menigte. Hij ging niet ver, wist Caroline, maar verstopte zich zo dichtbij dat hij een oogje op hen kon houden en kon ingrijpen als iemand hen in de drukke massa probeerde aan te klampen.
1: "Wie is die man?" vroeg tante Blandina.
0: "Hij komt me bekend voor. Ik geloof dat het een beambte is van de Kandake. Hij leverde vorig jaar een welkomstgeschenk bij ons af, zoals u zich wellicht herinnert. En het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, 14 jaar lang."
2: "O ja, nu je het zegt. Wat heb jij toch een goed geheugen, Caroline."
0: "Dank u, tante." Maar ja, aangezien Caroline Natemahar kende vanaf dat ze 7 was en ze jarenlang in het geheim gecommuniceerd had via brieven, was het vanzelfsprekend dat ze hem niet vergat.

U luisterde naar hoofdstuk 1 uit het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. U kan de aflevering altijd herbeluisteren via onze website radiomaria.be en u gaat naar het programma Boekat.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, goedenavond. Het is 5:00, tijd voor het avondgebed van de kerk, op deze vooravond van de 12e zondag van het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 691 in het getijdenboek. De psalmen vanaf pagina 1096 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden daarop volgend vanaf pagina 1098.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.

0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de laven is, die heel de wereld wijd en zijt, geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. En als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstond, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
1: Bid om vrede voor Jeruzalem.
0: Hoe blij was ik toen men mij riep: betrekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
0: Zij gaan naar Israëls gebruik, de naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust.
0: Terwille van mijn broeders en mijn makkers wens ik u vrede toe.
1: Terwille van het huis van onze God bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bid om vrede voor Jeruzalem. Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer.
0: Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Van de vroege ochtend tot de avond stel ik mijn hoop op de Heer. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
0: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia. Het woord van de profeten kreeg voor ons nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven. Het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Bedenk daarbij wel dat geen profetie van het schrift eigenmachtige uitleg toelaat, want profetie is nooit voortgekomen uit menselijke aandrift. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen gesproken van Gods wegen. De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
2: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood. Niets is geheim of het wordt geopenbaard. Niets is verborgen of het wordt bekendgemaakt.
2: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
2: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
2: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
2: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
2: Zoals hij de Vader heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Niets is geheim of het wordt geopenbaard.
2: Niets verborgen. Of het wordt bekendgemaakt. Bidden wij tot Christus, de bron van vreugde voor allen die op hem vertrouwen.
1: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Jezus, trouw getuige en eerstgeborene uit de doden, met uw bloed hebt gij ons van elke zonde gereinigd. Laat ons uw grote daden dankbaar gedenken.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Sta allen bij die uw blijde boodschap aan de mensen brengen. Laat hen onverschrokken verkondigers zijn van de geheimen van uw koninkrijk.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Heer van de vrede, zend de geest van uw Zoon tot hen die de volken regeren. Open hun ogen voor allen die noodlijdend zijn.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Draag zorg voor allen die gediscrimineerd worden om hun afkomst, huidkleur, positie, taal of godsdienst. Geef dat zij erkend worden in hun recht en waardigheid.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
1: Laat allen die in uw liefde ontslapen zijn, het geluk en de vrede delen, samen met de Maagd Maria en alle heiligen.
2: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. Bidden wij samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, gij wijst de weg. Gij laat ons nooit alleen, want in uw liefde hebt gij ons gegrondvest. Geef ons ontzag voor uw heilige naam en liefde die stand houdt voor altijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Ik krijg nogal wat vragen van luisteraars die onzeker zijn of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode iets te maken zou kunnen hebben met New Age. Ik stel vast dat erover veel onwetendheid is. Bovendien hoor ik bijna dagelijks verhalen over mensen die weliswaar gelovig zijn, maar zich niets vermoedend storten op een of andere occulte praktijk. De New Age-ideologie is tegenwoordig overal geniepig binnengecijpeld. Ik heb het daar al meermaals over gehad. En dit bracht mij op het idee om eens enkele programma's te brengen die kunnen helpen om zelf dergelijke praktijken op het spoor te komen en dus te kunnen vermijden. Ik wil ook laten zien dat christenen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om zich daarmee bezig te houden. De twee visies, New Age en het christelijk geloof, zijn immers niet te verzoenen. Ik wil mij baseren op het enige document dat het Vaticaan rond deze problematiek ooit heeft uitgegeven. Het heet Jezus Christus, de drager van het levenswater. Ik heb deze tekst uit het Engels vertaald en ervoor gekozen om hem in zijn geheel te brengen. Het thema is volgens mij te belangrijk. De tekst komt dus niet van mij, maar is een getrouwe vertaling van de oorspronkelijke Vaticaanse tekst. In het voorwoord van de Vaticaanse tekst lezen we het volgende. Het complexe fenomeen New Age beïnvloedt vele aspecten van de hedendaagse cultuur. De studie, Jezus Christus, de drager van het levenswater, is een voorlopig rapport. Het is het resultaat van gezamenlijke reflectie van de werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen, bestaande uit medewerkers van verschillende dicasteriën van de Heilige Stoel, de Pauselijke Raden voor Cultuur en Interreligieuze Dialoog, de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Deze overwegingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die betrokken zijn bij pastoraal werk, zodat ze kunnen uitleggen hoe de New Age-beweging verschilt van het christelijk geloof. Deze studie nodigt lezers uit om na te denken over de manier waarop New Age-religiositeit inspeelt op de spirituele honger van hedendaagse mannen en vrouwen. Het is belangrijk te erkennen dat de aantrekkingskracht van New Age-religiositeit op sommige christenen deels te wijten kan zijn aan het gebrek aan serieuze aandacht in hun eigen gemeenschappen voor thema's die eigenlijk deel uitmaken van de katholieke synthese, zoals het belang van de spirituele dimensie van de mens en de integratie daarvan in het hele leven, de zoektocht naar de zin van het leven, de verbinding tussen de mens en de rest van de schepping, het verlangen naar persoonlijke en maatschappelijke transformatie en de afwijzing van een rationalistische en materialistische kijk op de mensheid. Deze publicatie vestigt de aandacht op de noodzaak om New Age als culturele stroming te kennen en te begrijpen en op de noodzaak voor katholieken om inzicht te hebben in de authentieke katholieke leer en spiritualiteit om New Age-thema's op de juiste manier te kunnen beoordelen. Het doel ervan is ook om onderscheidingsvermogen aan te moedigen bij hen die op zoek zijn naar goede referentiepunten voor een leven van grotere volheid. Eens zei de heilige Paulus Johannes Paulus II tegen een groep bisschoppen uit de Verenigde Staten: herders moeten zich eerlijk afvragen of ze voldoende aandacht hebben besteed aan de dorst van het menselijk hart naar het ware levende water dat alleen Christus, onze Verlosser, kan geven. Net als hij willen wij vertrouwen
op de blijvende frisheid van de evangelieboodschap en haar vermogen om diegenen die haar aanvaarden te transformeren en te vernieuwen. Het document waar ik uit voorlees dateert uit 2003 en het begint met de vraag waarom een dergelijk document nodig is en waarom nu? We zijn inmiddels een 20-tal jaren verder, maar de nood aan een dergelijke studie is nu nog dringender dan toen. Ik lees verder uit het document. Het begin van het derde millennium valt niet alleen 2000 jaar na de geboorte van Christus, maar ook samen met een tijd waarin astrologen geloven dat het tijdperk van de vissen, door hen bekend als het christelijke tijdperk, ten einde loopt. De New Age is een van de vele verklaringen voor de betekenis van dit moment in de geschiedenis die de hedendaagse, met name westerse cultuur, overspoelen. En het is moeilijk om duidelijk te zien wat wel en wat niet strookt met de christelijke boodschap. Dit lijkt daarom het juiste moment om een christelijke beoordeling te geven van het New Age-denken en de New Age-beweging als geheel. Er is terecht gezegd dat veel mensen tegenwoordig zweven tussen zekerheid en onzekerheid, vooral als het gaat om vragen over hun identiteit. Sommigen beweren dat het christendom patriarchaal en autoritair is, dat politieke instellingen de wereld niet kunnen verbeteren en dat de reguliere, allopathische geneeskunde er simpelweg niet in slaagt mensen effectief te genezen. Het feit dat wat ooit centrale elementen in de samenleving waren, nu als onbetrouwbaar of zonder echte autoriteit worden beschouwd, heeft een klimaat gecreëerd waarin mensen naar binnen, in zichzelf, kijken voor betekenis en kracht. Er is ook een zoektocht naar alternatieve instellingen waarvan mensen hopen dat ze aan hun diepste behoeften zullen voldoen. Het ongestructureerde of chaotische leven van alternatieve gemeenschappen uit de jaren 70 heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht naar discipline en structuren die duidelijk sleutelelementen zijn in de immens populaire mystieke bewegingen. New Age is vooral aantrekkelijk omdat veel van wat het te bieden heeft tegemoet komt aan behoeften die vaak onbevredigd blijven door de gevestigde instellingen, ook de kerk. Hoewel veel New Age een reactie is op de hedendaagse cultuur, is het in veel opzichten ook een kind van die cultuur. De Renaissance en de Reformatie hebben de moderne westerse mens gevormd die niet gebukt gaat onder externe lasten, zoals louter externe autoriteit en traditie. Mensen voelen steeds minder de behoefte om bij instellingen te horen. En toch is eenzaamheid een grote plaag van het moderne leven. Ze zijn niet geneigd om officiële oordelen boven hun eigen oordeel te stellen. Met deze cultus van menselijkheid wordt religie geïnternaliseerd op een manier die de weg vrijmaakt voor een viering van de heiligheid van het zelf. Dit is waarom New Age veel van de waarden deelt die worden gepredikt door de ondernemerscultuur en het welvaartsevangelie en ook door de consumptiecultuur, waarvan de invloed duidelijk blijkt uit het snelgroeiende aantal mensen dat beweert dat het mogelijk is om christendom en New Age te combineren door te nemen wat zij als het beste van beide beschouwen. Het is belangrijk te bedenken dat afwijkingen binnen het christendom ook verder zijn gegaan dan het traditionele theïsme door een eenzijdige zelfgerichtheid te omarmen. En dit zou een dergelijke vermenging van benaderingen kunnen aanmoedigen. Het is van belang op te merken dat God in bepaalde New Age-praktijken wordt gereduceerd om de vooruitgang van het individu te bevorderen.
New Age spreekt mensen aan die doordrenkt zijn met de waarden van de moderne cultuur. Vrijheid, authenticiteit, zelfredzaamheid en dergelijke worden als heilig beschouwd. Het spreekt mensen aan die problemen hebben met het patriarchaat. Het vereist niet meer geloof of overtuiging dan naar de bioscoop te gaan. En toch beweert het de spirituele behoefte van mensen te bevredigen. Maar er is een centrale vraag. Wat wordt er precies bedoeld met spiritualiteit in een New Age context? Het antwoord is een sleutel tot het ontrafelen van enkele verschillen tussen de christelijke traditie en veel van wat New Age genoemd kan worden. Sommige varianten van New Age benutten de krachten van de natuur en proberen te communiceren met een andere wereld om het lot van individuen te ontdekken, om individuen te helpen afstemmen op de juiste frequentie, om het beste uit zichzelf en hun omstandigheden te halen. In de meeste gevallen is het volledig fatalistisch. Het christendom daarentegen is een uitnodiging om naar buiten en verder te kijken, naar de nieuwe komst van de God die ons oproept om de dialoog van liefde te beleven. De technologische revolutie in de communicatie van de afgelopen jaren heeft een compleet nieuwe situatie gecreëerd. Het gemak en de snelheid waarmee mensen nu kunnen communiceren is een van de redenen waarom New Age de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Veel christenen weten niet goed waar het precies om draait. Vooral het internet is enorm invloedrijk geworden, met name onder jongeren, die het een prettige en fascinerende manier vinden om informatie te verkrijgen. Maar het is ook een vluchtig medium voor misinformatie over zoveel aspecten van religie. Niet alles wat als christelijk of katholiek wordt bestempeld is betrouwbaar genoeg om de leer van de katholieke kerk te weerspiegelen. Tegelijkertijd is er een opmerkelijke toename van New Age bronnen, variërend van serieus tot absurd. Mensen hebben behoefte aan en recht op betrouwbare informatie over de verschillen tussen het christendom en New Age. Bij een nadere beschouwing van veel New Age-tradities wordt al snel duidelijk dat er in feite weinig nieuws is aan de New Age. De naam lijkt zijn intrede te hebben gedaan in de Rozenkruisersbeweging en de vrijmetselarij ten tijde van de Franse en Amerikaanse revoluties, maar in werkelijkheid duidt hij op een hedendaagse variant van het westerse esoterisme. Dit gaat terug tot gnostische groepen die in de beginjaren van het christendom ontstonden en aan kracht wonnen ten tijde van de reformatie in Europa. Het is parallel gegroeid met wetenschappelijke wereldbeelden en heeft in de 18e en 19e eeuw een rationele rechtvaardiging verworven. Het omvat een progressieve afwijzing van een persoonlijke God en een focus op andere entiteiten die in het traditionele christendom vaak als tussenpersonen tussen God en de mensheid fungeerden, met steeds meer originele aanpassingen van deze of aanvullende entiteiten. Een krachtige trend in de moderne westerse cultuur die ruimte heeft geboden aan New Age-ideeën is de algemene acceptatie van de Darwinistische evolutietheorie. Dit, samen met een focus op verborgen spirituele krachten in de natuur, vormt de ruggengraat van veel van wat nu wordt erkend als New Age-theorie. In wezen heeft New Age een opmerkelijke mate van acceptatie gevonden, omdat het wereldbeeld waarop het gebaseerd is, alom geaccepteerd was. De basis hiervoor werd gelegd
door de groei en de verspreiding van het relativisme, samen met een antipathie of onverschilligheid ten opzichte van het christelijk geloof. Bovendien is er een levendige discussie geweest over de vraag of, en in welke zin, New Age kan worden beschreven als een postmodern fenomeen. Het bestaan en de vurigheid van het New Age-denken en de bijbehorende praktijken getuigen van het onstuitbare verlangen van de menselijke geest naar transcendentie en religieuze betekenis, wat niet alleen een hedendaags cultureel fenomeen is, maar ook in de antieke wereld, zowel christelijk als heidens, evident was. Zelfs als toegegeven kan worden dat New Age-religiositeit op een bepaalde manier inspeelt op het legitieme spirituele verlangen van de menselijke natuur, moet erkend worden dat haar pogingen daartoe indruisen tegen de christelijke openbaring. Vooral in de westerse cultuur is de aantrekkingskracht van alternatieve benaderingen van spiritualiteit zeer groot. Enerzijds zijn nieuwe vormen van psychologische zelfbevestiging erg populair geworden onder katholieken, zelfs in retraitehuizen, seminaries en opleidingsinstituten voor religieuzen. Tegelijkertijd groeit de nostalgie naar en de nieuwsgierigheid naar de wijsheid en rituelen van weleer, wat een van de redenen is voor de opmerkelijke groei in populariteit van esoterisme en gnosticisme. Veel mensen voelen zich in het bijzonder aangetrokken tot wat, terecht of onterecht, bekend staat als Keltische spiritualiteit of tot de religies van oude volkeren. Boeken en cursussen over spiritualiteit en oude of Oosterse religies zijn een bloeiende business en worden vaak om commerciële redenen bestempeld als New Age. Maar de verbanden met deze religies zijn niet altijd duidelijk. Sterker nog, ze worden vaak ontkend.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek Over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer, we mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden. Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan, soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het Enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof. De aantrekkingskracht van New Age religiositeit mag niet worden onderschat. Wanneer het begrip van de inhoud van het christelijk geloof zwak is, denken sommigen ten onrechte dat het christendom geen diepgaande spiritualiteit inspireert en zoeken ze elders hun heil. Sterker nog, sommigen beweren dat New Age al voorbij is en spreken over het volgende tijdperk. Ze spreken over een crisis die zich begin jaren 90 in de Verenigde Staten begon te manifesteren, maar erkennen dat een dergelijke crisis, vooral buiten de Engelstalige wereld, later zou kunnen komen. Maar boekhandels, radiostations en de talloze zelfhulpgroepen in zoveel westerse steden en dorpen lijken een ander verhaal te vertellen. Het lijkt erop dat New Age, in ieder geval voorlopig, nog steeds zeer geliefd is en deel uitmaakt van het huidige culturele landschap. Ik voeg er zelf even aan toe dat

en vaak vervreemdende wereld. Er is een positieve toon in de New Age-kritiek op het materialisme van het dagelijks leven, van de filosofie en zelfs van de geneeskunde en psychiatrie. Op reductionisme, dat weigert rekening te houden met religieuze en bovennatuurlijke ervaringen. Op de industriële cultuur van ongebreideld individualisme, die egoïsme predikt en geen aandacht schenkt aan andere mensen, de toekomst en het milieu. Eventuele problemen met de New Age liggen in wat zij voorstelt als alternatieve antwoorden op levensvragen. Wil de kerk niet worden beschuldigd van doofheid voor de verlangens van mensen? Dan moeten haar leden twee dingen doen. Zich steeds steviger wortelen in de fundamenten van hun geloof en de vaak stille roep in de harten van mensen begrijpen die hen elders heen leidt als ze niet tevreden zijn met de kerk. Dit alles roept ons ook op om dichter bij Jezus Christus te komen en bereid te zijn Hem te volgen. Want Hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Het Vaticaans document presenteert nu een overzicht van de New Age spiritualiteit. Ik lees verder. Christenen in veel westerse samenlevingen en in toenemende mate ook in andere delen van de wereld komen regelmatig in aanraking met verschillende aspecten van het fenomeen dat bekend staat als New Age. Velen van hen voelen de behoefte om te begrijpen hoe ze het beste kunnen omgaan met iets dat tegelijkertijd zo aantrekkelijk, complex, ongrijpbaar en soms verontrustend is. Deze reflecties zijn een poging om christenen te helpen bij twee dingen. Het identificeren van elementen van de zich ontwikkelende New Age-traditie en het aanwijzen van die elementen die niet stroken met de christelijke openbaring. Dit is een pastorale reactie op een actuele uitdaging die niet eens een uitputtende lijst van New Age-fenomenen pretendeert te geven, aangezien dat zou resulteren in een zeer omvangrijk boek. En dergelijke informatie is elders gemakkelijk te vinden. Het is essentieel om New Age correct te begrijpen, om het eerlijk te kunnen beoordelen en te voorkomen dat er een karikatuur van wordt gemaakt. Het zou onverstandig en onjuist zijn om te zeggen dat alles wat met de New Age-beweging te maken heeft goed is of dat alles eraan slecht is. Niettemin is het, gezien de onderliggende visie van New Age-religiositeit, over het algemeen moeilijk om deze te verzoenen met de christelijke leer en spiritualiteit. New Age is geen beweging in de zin zoals die normaal gesproken wordt bedoeld met de term nieuwe religieuze beweging. En het is ook niet wat men normaal gesproken bedoelt met de termen cultus en secte. Omdat het zich over verschillende culturen verspreidt, in verschijnselen zo uiteenlopend als muziek, film, seminars, workshops, retraites, therapieën en vele andere activiteiten en evenementen, is het veel diffuser en informeler. Sommige religieuze of parareligieuze groepen integreren echter bewust elementen van New Age, en er is gesuggereerd dat New Age een bron van ideeën is geweest voor diverse religieuze en parareligieuze secten. New Age is geen uniforme beweging, maar eerder een los netwerk van beoefenaars die zich richten op mondiaal denken, maar lokaal handelen. Mensen die deel uitmaken van dit netwerk kennen elkaar niet per se en ontmoeten elkaar zelden, zo niet nooit. Om de verwarring die kan ontstaan door het gebrek van de term beweging te vermijden,

heeft New Age soms aangeduid als een habitat of een publiekscultus. Er is echter ook opgemerkt dat het een zeer coherente denkstroom is, een bewuste uitdaging van de moderne cultuur. Het is een syncretische structuur die veel uiteenlopende elementen omvat, waardoor mensen in zeer verschillende mate en met uiteenlopende betrokkenheid interesses of verbindingen kunnen delen. Veel trends, praktijken en attitudes die op de een of andere manier deel uitmaken van New Age, zijn in feite onderdeel van een brede en gemakkelijk herkenbare reactie op de mainstreamcultuur. Dus het woord beweging is niet geheel misplaatst. Het kan op New Age worden toegepast in dezelfde zin als op andere brede sociale bewegingen, zoals de burgerrechtenbeweging of de bevredesbeweging. Net als deze bewegingen omvat het een verbazingwekkende verscheidenheid aan mensen die verbonden zijn aan de belangrijkste doelen van de beweging, maar die zeer verschillend zijn in de manier waarop ze betrokken zijn en hun begrip van specifieke kwesties. De term New Age religie is controversiëler, dus het lijkt het beste om die te vermijden, hoewel New Age vaak een antwoord is op religieuze vragen en behoeften van mensen en aantrekkelijk is voor mensen die een spirituele dimensie in hun leven proberen te ontdekken of herontdekken. Het vermijden van de term New Age religie is geenszins bedoeld om het authentieke karakter van de zoektocht naar betekenis en zingeving in het leven in twijfel te trekken. Het respecteert het feit dat velen binnen de New Age-beweging zelf zorgvuldig onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Velen hebben georganiseerde religie verworpen, omdat die naar hun oordeel niet aan hun behoeften voldeed. En juist daarom hebben ze elders naar spiritualiteit gezocht. Bovendien is de kerk van het New Age van de New Age het geloof dat de tijd voor specifieke religies voorbij is. Dus het een religie noemen zou indruisen tegen het eigen zelfbegrip. Het is echter wel terecht om New Age te plaatsen in de bredere context van esoterische religiositeit, waarvan de aantrekkingskracht blijft groeien. Er zit een probleem ingebouwd in de huidige tekst. Het is een poging om iets te begrijpen en te evalueren dat in wezen een verheerlijking is van de rijkdom van de menselijke ervaring. Het zal ongetwijfeld kritiek oproepen dat het nooit recht kan doen aan een culturele beweging waarvan de essentie juist is om te ontsnappen aan wat wordt gezien als de beperkende grenzen van het rationele discours. Maar het is bedoeld als een uitnodiging aan christenen om de New Age serieus te nemen en vraagt de lezers daarom om een kritische dialoog aan te gaan met mensen die dezelfde wereld vanuit zeer verschillende perspectieven benaderen. De pastorale effectiviteit van de kerk in het derde millennium hangt in grote mate af van de voorbereiding van effectieve verkondigers van de evangelieboodschap. Wat volgt is een antwoord op de moeilijkheden die velen ervaren bij het omgaan met het zeer complexe en ongrijpbare fenomeen dat bekend staat als New Age. Het is een poging om te begrijpen wat New Age is en om de vragen te herkennen waarop het beweert antwoorden en oplossingen te bieden. Er zijn een aantal uitstekende boeken en andere bronnen die het hele fenomeen in kaart brengen of bepaalde aspecten zeer gedetailleerd uitleggen. Deze bronnen maken echter niet altijd gebruik van het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in het licht van het christelijk geloof. Het doel van deze bijdrage is om katholieken te helpen
een sleutel te vinden tot het begrijpen van de basisprincipes achter het New Age-denken, zodat ze vervolgens een christelijke evaluatie kunnen maken van de elementen van New Age waarmee ze in aanraking komen. Het is belangrijk te vermelden dat veel mensen een hekel hebben aan de term New Age. En sommigen suggereren dat alternatieve spiritualiteit wellicht juister en minder beperkend is. Het is ook waar dat veel van de in dit document genoemde verschijnselen waarschijnlijk geen specifieke benaming zullen krijgen, maar omwille van de beknoptheid wordt ervan uitgegaan dat lezers een verschijnsel of een reeks verschijnselen zullen herkennen die op zijn minst terecht in verband kunnen worden gebracht met de algemene culturele stroming die vaak bekend staat als New Age.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, het enige Vaticaans document rond New Age met de titel Jezus Christus, de drager van het levenswater, wil ons helpen om het gedachtegoed van die stroming beter te leren kennen, zodat we zelf kunnen oordelen of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. Voor de pauze luisterden we naar wat het document zegt over de New Age spiritualiteit. En ik lees verder. Voor veel mensen verwijst de term New Age duidelijk naar een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Volgens astrologen leven we in het tijdperk van vissen dat gedomineerd wordt door het christendom. Maar het huidige tijdperk van vissen zal begin derde millennium plaatsmaken voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het tijdperk van Waterman heeft zo'n prominente positie binnen de New Age-beweging, grotendeels vanwege de invloed van theosofie, spiritualisme en antroposofie en hun esoterische voorlopers. Mensen die de nadruk leggen op de aanstaande verandering in de wereld uiten vaak een verlangen naar zo'n verandering, niet zozeer in de wereld zelf, maar in onze cultuur, in de manier waarop we ons tot de wereld verhouden. Dit is met name duidelijk bij diegenen die het idee van een nieuw levensparadigma benadrukken. Het is een aantrekkelijke benadering, omdat mensen in sommige uitingen ervan niet passief toekijken, maar een actieve rol spelen in het veranderen van de cultuur en het tot stand brengen van een nieuw spiritueel bewustzijn. In andere uitingen wordt meer kracht toegekend aan de onvermijdelijke voortgang van natuurlijke cycli. In elk geval is het tijdperk van Waterman een visie, geen theorie. Maar de New Age is een brede traditie die veel ideeën omvat die geen expliciete link hebben met de overgang van het tijdperk van vissen naar het tijdperk van Waterman. Er bestaan gematigde, maar vrij algemene visies op een toekomst waarin er naast afzonderlijke religies ook een planetaire spiritualiteit zal bestaan. Vergelijkbare planetaire politieke instellingen als aanvulling op meer lokale, mondiale economische entiteiten die participatiever en democratischer zijn, meer nadruk op communicatie en onderwijs, een gemengde benadering van gezondheid die professionele geneeskunde combineert met zelfgenezing, een meer androgyne zelfkennis, tussen haakjes androgyn wil zeggen aandacht voor mannelijke en vrouwelijke aspecten van persoonlijkheid, en een manier om wetenschap, mystiek, technologie en ecologie te integreren. Ook dit getuigt van een diep verlangen naar een vervullend en gezond bestaan voor de mensheid en voor de planeet. Enkele tradities die in New Age samenvloeien zijn oude Egyptische occulte praktijken, kabbalisme, vroeg-christelijk gnosticisme, soefisme, de leer van de druïden, Keltisch christendom, middeleeuwse alchemie, de renaissance, hermetisme, zenboeddhisme, yoga enzovoort. Wat New Age nieuw maakt is dat het een samensmelting is van esoterische en seculiere elementen. Deze elementen komen samen in de wijdverbreide opvatting dat de tijd rijp is voor een fundamentele verandering in individuen, in de samenleving en in de wereld. Er zijn verschillende uitingen van de noodzaak tot een verschuiving. Van de mechanistische natuurkunde van Newton naar de kwantumfysica. Van de verheerlijking van de reden in de moderne tijd naar een waardering van gevoel, emotie en ervaring, vaak omschreven als een omschakeling van rationeel denken met de linker hersenhelft naar intuïtief denken
met de rechter hersenhelft. Van een dominantie van mannelijkheid en patriarchaat naar een viering van vrouwelijkheid, zowel in individuen als in de samenleving. In deze contexten wordt vaak de term paradigmaverschuiving gebruikt. In sommige gevallen wordt duidelijk verondersteld dat deze verschuiving niet alleen wenselijk is, maar zelfs onvermijdelijk. De afwijzing van de moderniteit, die aan dit verlangen naar verandering ten grondslag ligt, is niet nieuw, maar kan worden omschreven als een moderne heropleving van heidense religies met een mengeling van invloeden uit zowel Oosterse als de moderne psychologie, filosofie, wetenschap en de tegencultuur die zich in de jaren 50 en 60 ontwikkelde. New Age is een getuige van niets minder dan een culturele revolutie. Een complexe reactie op de dominante ideeën en waarden in de westerse cultuur. En toch is de idealistische kritiek ervan ironisch genoeg typerend voor de cultuur die het bekritiseert. Het begrip paradigmaverschuiving verdient even onze aandacht. Het werd populair gemaakt door Thomas Kuhn, een Amerikaanse wetenschapshistoricus die een paradigma zag als het geheel van overtuigingen, waarden, technieken enzovoort, gedeeld door de leden van een bepaalde gemeenschap. Wanneer er een verschuiving plaatsvindt van het ene paradigma naar het andere, is er sprake van een algehele transformatie van perspectief en niet van een geleidelijke ontwikkeling. Het is werkelijk een revolutie. En Kuhn benadrukte dat concurrerende paradigma's onverenigbaar zijn en niet naast elkaar kunnen bestaan. Het idee dat een paradigmaverschuiving op het gebied van religie en spiritualiteit simpelweg een nieuwe manier is om traditionele overtuigingen te verwoorden, gaat dus voorbij aan de kern van de zaak. Wat er feitelijk gaande is, is een radicale verandering in wereldbeeld, die niet alleen de inhoud, maar ook de fundamentele interpretatie van de vroegere visie ter discussie stelt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan, in de termen van relatie tussen New Age en het christendom, is wellicht de totale herziening van het leven en de betekenis van Jezus Christus. Het is onmogelijk om deze twee visies met elkaar te verzoenen. Wetenschap en technologie hebben duidelijk niet waargemaakt wat ze ooit leken te beloven. Dus hebben mensen zich in hun zoektocht naar betekenis en bevrijding tot het spirituele domein gewend. New Age, zoals we het nu kennen, is voortgekomen uit een zoektocht naar iets menselijkers en mooiers dan de onderdrukkende, vervreemdende ervaring van het leven in de westerse samenleving. De vroege aanhangers waren bereid ver te kijken in hun zoektocht. Het is dan ook een zeer eclectische benadering geworden. Tussen haakjes, een benadering die zogezegd het beste uit alle benaderingen heeft gebundeld. Het zou een van de tekenen kunnen zijn van een terugkeer naar religie. Maar het is zeker geen terugkeer naar orthodox christelijke doctrines en geloofsovertuigingen. De eerste symbolen van deze beweging die doordrongen tot de westerse cultuur waren het opmerkelijke festival Woodstock in de staat New York in 1969 en de musical Hair, die de belangrijkste thema's van New Age uiteenzette in het iconische nummer Aquarius. Maar dit was slechts het topje van de ijsberg, waarvan de omvang pas relatief recent duidelijk is geworden. Het idealisme van de jaren 60 en 70 leeft nog steeds voort in sommige kringen. Maar nu zijn het niet langer voornamelijk adolescenten die erbij betrokken zijn. De banden met linkse politieke ideologie zijn vervaagd
en psychedelische drugs zijn lang niet meer zo prominent als vroeger. Ik onderbreek hier even de tekst. Wat die drugs betreft, dat geldt inderdaad in de periode dat deze tekst tot stand gekomen is. Helaas kennen we vandaag een enorme toename aan drugsgebruik en die is lang niet meer beperkt tot de revolutionairen die de maatschappij willen hervormen. Terug naar de tekst. Hoe dan ook, er is sindsdien zoveel veranderd dat dit alles niet langer revolutionair lijkt. Spirituele en mystieke tendensen, die voorheen beperkt waren tot tegencultuur, zijn nu een gevestigd onderdeel van de mainstream cultuur en beïnvloeden uiteenlopende aspecten van het leven, zoals geneeskunde, wetenschap, kunst en religie. De westerse cultuur is nu doordrenkt met een algemener politiek en ecologisch bewustzijn. En deze hele culturele verschuiving heeft een enorme impact gehad op de levensstijl van mensen. Sommigen suggereren dat de New Age-beweging precies deze grote verandering is naar wat wordt beschouwd als een aanzienlijke, betere manier van leven. Tot daar de tekst van het Vaticaan voor vandaag. Waar ging deze tekst precies over? Het New Age-gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. De meeste mensen kennen het eigen geloof onvoldoende, zijn niet op de hoogte van wat New Age precies aanreikt en lopen daardoor vaak het gevaar om in de strikken van New Age verzeild te geraken. Daarom ben ik deze nieuwe reeks bijdragen begonnen om gelovigen hierbij te helpen. De bron van deze bijdrage is het enige Vaticaanse document dat ooit rond dit thema is uitgegeven en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. De bijdrage van vandaag behandelde in hoofdzaak de inleiding van dit document. In een volgende bijdrage zal ik vooral uitwerken wat New Age beweert te kunnen bieden. Waar de tekst ons vooral toe aanmoedigt, is om dichter bij Jezus Christus te komen, zijn liefde voor ons te leren kennen en bereid te zijn hem te volgen. Want hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Dat was de bijdrage voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het eerste boek van de Heilige Schrift, namelijk het boek Genesis, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 7. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

Het verhaal dat we hebben gelezen is het verhaal van de erfzonde. Het gaat over Adam en Eva in de tuin van Eden, of ook nog in het aardsparadijs, waarvan er verwacht wordt dat ze eten van de vruchten van de bomen. Van alle bomen mogen ze eten, behalve degene van de kennis van goed en kwaad. En die staat in het midden van de tuin. Maar als we het verhaal een beetje kennen, dan weten we dat er in het midden van de tuin nog een andere boom staat. Midden in de tuin, zo kunnen we lezen bij Genesis hoofdstuk 2 vers 9, midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In het midden van de tuin staan er dus twee bomen, die van het leven en die van de kennis van goed en kwaad. En het gebod dat God zal geven aan Adam en Eva is: van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Er staan dus in het midden van de tuin eigenlijk twee bomen, die van het leven en die van de dood, die van het sterven. Wanneer nu, in het verhaal dat we hebben gelezen, de slang naar Eva komt en vraagt: klopt het dat je van geen boom mocht eten in de tuin? Dan zegt Eva eigenlijk al een onwaarheid. De vrouw zei tegen de slang, zo lazen we in vers 2 van hoofdstuk 3. Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd, van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Eva hier zegt dat er maar één boom in het midden staat, van de tuin, en dat is die van de kennis van goed en kwaad, en daarvan mag er niet gegeten worden. Eva spreekt wel de waarheid, maar deels. Want ze had kunnen zeggen dat er in het midden van de tuin ook nog een andere boom stond, die van het leven. Maar dat is ze precies vergeten. En dus zegt ze, van de boom van het midden van de tuin mogen we niet eten. En de keuze was eigenlijk gemakkelijk. Eten we van de boom van het leven, en dus ontvangen we leven, of eten we van de boom van de kennis van goed en kwaad, eten we van de boom van de dood. De keuze is dus reeds gemaakt bij het antwoord dat Eva geeft aan de slang, aan de Satan. Het is nochtans een goed christelijk gebruik om niet in discussie te treden met de duivel. Eva doet dat al vanaf het begin. Zij gaat mee in het verhaal van de duivel en ze gaat er eigenlijk op in. En ze geeft al toe vanaf het begin. De erfzonde is eigenlijk al begonnen. Zij gaat al in tegen de waarheid die God zelf is. En zo komen we in de Heilige Schrift tot de eerste maaltijd. De eerste keer dat er getuige is van het eten van iets dat God heeft gegeven. God heeft vruchten gegeven van de bomen. Maar wat Eva en dan ook Adam doen, is totaal niet ontvangen wat God geeft, maar zelf nemen wat men denkt dat men toekomt. En dat is het verschil die zal leiden tot de dood en tot de erfzonde. Namelijk het zelf nemen, zelf beschikkingsrecht hebben over het eigen leven. En dat is eigenlijk de bron van het kwaad. Terwijl men, als men vertrouwen had in God, als men durfde luisteren naar God, dan ontvangt men van God wat nodig is. Dit zal later pas in de Eucharistie werkelijkheid worden. Wanneer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Zo zien we misschien direct een link, een verband tussen de boom des levens en Jezus Christus zelf, gestorven aan het hout van het kruis. Het hout van het kruis, als ware het
de boom des levens. En daarvan mag men eten, want daar ontvangt men wat van God komt. En men grijpt het niet zelf. Door zelf te beschikken, te verkrijgen, zeg maar, wat men wil. Het is de intrede van het egoïsme. Het is de intrede van het zelf bepalen wat goed is en kwaad is. In de plaats van te vertrouwen op God en te ontvangen wat van Hem komt. Daarom is het zo dat in de Eucharistie het brood des levens ons gegeven wordt. En jawel, we nemen het aan, maar als een geschenk. En alleen een gelovige kan het als een geschenk ontvangen, want de Eucharistie behoort ons niet toe. Het is een geschenk. Het is geen creatie van ons, het is een gave van God. En zo zien we dat we in de Eucharistie het tegenovergestelde doen van wat Adam en Eva deden bij het begin van de menselijke geschiedenis. Zij ontvangen niet van God, maar ze nemen zelf wat ze denken dat goed is voor hen en ze vergissen zich, omdat ze hun vertrouwen niet leggen op God. En natuurlijk zijn ze in de beproeving gevallen door de Satan, door die slang. En dat is de eerste maaltijd. En de eerste maaltijd in de geschiedenis van de mensheid zorgt voor vervloeking. Want God zal zeggen, vervloekt zijt gij, slang, want gij hebt de eerste mensen doen vallen. De eerste maaltijd, die eigenlijk moest zorgen voor leven, heeft gezorgd voor vervloeking. Door het ongehoorzaam zijn, door het wantrouwen dat men heeft gehad in het gebod van God. Een christelijke houding is dus altijd vertrouwen hebben, ook in de geboden van God, ook al liggen ze soms moeilijk. Durf vertrouwen. Maak niet uw eigen geboden door te denken dat we het beter weten. Want dat leidt tot de dood, dat leidt tot het sterven. En de eerste mens heeft dat al gedaan. Adam en Eva hebben die ervaring van te vallen. En die ervaring, wel, die zullen we zien achteraf, wanneer Adam en Eva zich zullen verbergen voor God, want ze zijn naakt. Ze zijn naakt, het is te zeggen, ze hebben zich laten doen door het wantrouwen in de geboden van God. En ze voelen zich leeg, ze voelen zich verlaten. En daarvoor hebben ze zelf een keuze gemaakt, door te grijpen zelf wat ze wensten, in plaats van te ontvangen wat hen gegeven werd. En alles werd hen gegeven, in overvloed. Van alle bomen van de tuin mocht je eten, behalve van één. En het is net van die ene dat ze zullen eten. En dan nog de verkeerde, die van de dood. Ze hadden beter de vrucht van het leven genomen, onmiddellijk. Voor ons vandaag misschien een les om te durven kiezen voor God en Hem volledig te vertrouwen. Zelfs in hetgeen dat we niet volledig begrijpen. Zelfs in hetgeen dat ons misschien moeilijk ligt. Vertrouwen op God is het beste antwoord op de erfzonde. Om ons ervan te bevrijden, want we zijn er reeds van bevrijd door het doopsel, maar toch, ook in ons leven, moeten wij ons altijd bevrijden van de zonde en van de consequenties van de erfzonde. En dat kan door het vertrouwen in God. Niet zoals Adam en Eva het hebben gedaan, maar eigenlijk zoals Jezus en Maria het hebben gedaan. De nieuwe Adam en de nieuwe Eva. Wanneer Maria het bezoek krijgt van de engel, dan gelooft zij wat de engel zegt. Dan geeft zij haar vertrouwen in God. Wanneer Jezus het kruis op zijn schouders neemt, dan zegt Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het vertrouwen dat zij geven aan God om tot het uiterste te kunnen gaan. Zelfs in de zaken die niet goed begrepen worden. Zelfs in de moeilijkheden, in de grootste moeilijkheden van het leven.
Blijf vertrouwen op God die ons alles wil geven, nog altijd. En zo zal, en dat zullen we in een andere passage van de Heilige Schrift zeker nog eens bespreken, zo zal de vervloeking van de erfzonde een zegening worden in de Eucharistie, wanneer men wel de oriëntatie neemt om alles van God te ontvangen en niet alles zelf te bepalen en zelf te nemen. En zo hebben we gelezen vandaag in de Heilige Schrift, hoofdstuk 3 van het boek Genesis, versen 1 tot en met 7. En we lezen deze passage nogmaals. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd, van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: One, two, one.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in onze muziekuitzending. Vandaag gaan we de Heer loven. En we gaan de Heer loven door verschillende liederen te laten horen. En we starten met een bekende hymne, How Great is Our God, hoe groot is onze God. Een hymne dat vele jongeren kennen, beste luisteraars, dat al jaren wordt gezongen op lofprijzingavonden en zo verder. How Great is Our God. Deze versie, dit lied, werd eerder geschreven door Chris Tomlin. En deze versie, akoestische versie, is ingezongen door Genevieve Linkowski.

En beste luisteraars, het volgend lied, wel, daar gaat u de melodie misschien wel van herkennen. Het is zo, ja, misschien gaan er sommigen van jullie als het lied begint zeggen van oei, er moet daar een technisch probleem zijn bij Radio Maria. Wel, dat is absoluut niet zo. Maar de melodie dat u zo dadelijk gaat horen, komt uit een lied tot Onze Lieve Vrouw. Wel, dat kan wel goed zijn dat u die volledig herkent. Na de muziek vertellen we daar meer over. We gaan er eerst naar luisteren. Dit lied is Maria Vogliamo Amarti, een versie van Bernardina Bertarelli. Prachtig lied tot Onze Lieve Vrouw. Misschien is het goed dat ik al wat vertaal uit de tekst van dat lied. Maria, u bent dicht bij ons. U verandert elke angst in zekerheid. Maria, we zijn allemaal van jou en willen je lief hebben. Je kroon van rozen, dat willen wij zijn. Een kroon van kinderen, allemaal voor jou. Allemaal van jou. Je aanwezigheid in de wereld keert terug door ons heen als een lofzang zonder einde. Maria, we zijn allemaal van jou en we willen je lief hebben. En dat zingt Bernardina in dit prachtig lied Maria Vogliamo Amarti.

U hoort het prachtig lied Maria Vogliamo Amarti van Bernardina Bertarelli. En nee, dus geen technisch probleem, geen jingle van Radio Maria dat zomaar ertussen kwam. Maar eigenlijk wel het lied dat, ja, de muziek waarvan wij ons gebaseerd hebben om onze welkomstjingle te maken, beste luisteraars, uit een lied tot onze lieve vrouw. Een prachtig lied die, als u dat wenst, we regelmatig wel zullen afspelen hier op Radio Maria. En dan gaan we verder, beste luisteraars, met een lied. Een lied van Matt Marvan. Hij zingt, laten we Jezus aanbidden. Adorons Jésus.

Azza la Mirada, hef je ogen op. Dat is de titel van de officiële hymne voor het bezoek van paus Leo XIV aan Spanje. En ook al is dat bezoek al voorbij, stel ik voor dat we luisteren naar deze prachtige hymne.

En het lied dat we nu gaan horen, beste luisteraars, is van de groep Cela. Een klassieker kunnen we al bijna zeggen. Ik zal er zijn.

Waar u mij ook leidt, daar zal ik gaan. Dat zingt Christine DiMarco in het mooie loflied Wherever You Lead. Waar u mij ook heen leidt.

deze uitzending af te sluiten. En dat doen we met een gezongen litanie. Litanie van de Heilige. En dit is eigenlijk een beetje een Congolese versie van een gezongen litanie. Deze wordt gebracht door de Chemin Neuf. En met dit langer gebedslied, litanie op muziek, eindigen we deze aflevering. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om uw hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten. Een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintubin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naaste. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
3: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
2: Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
3: Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt en nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
2: Ja, inderdaad. Dus een guest-influencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren zeg maar hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een andere levenspad dat je bewandelde.
3: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar. Ja, ik had daar nul kennis van. En ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover het geloof.
2: Mm-hmm.
3: Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis. En dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom-vraag. Waarom geloven mensen als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven? Waarom is er dan een God? Ja, en dan toch voor de eerste keer gaan bidden. En dat voelde toch eigenlijk wel goed. Dus in die zin ben ik gelovig geworden. En heb ik zelf ook mijn bekering dus een beetje meegemaakt door het internet. En later ben ik hier zelf ook over gaan plaatsen.
2: Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dan hetgene wat jou het sterkste heeft beïnvloed op het internet om uiteindelijk een relatie met Jezus te ontwikkelen?
3: Ja, dus in eerste instantie was dat een video van een vrouw die plaatste fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen.
2: Mm-hmm.
3: Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar, dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had, die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zomaar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
2: Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank. Maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
3: Zeker. Het grappige is, TikTok en natuurlijk van de dansjes dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat er op gebeurt.
2: Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof? Of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
3: Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is. Een beetje voor zwakke mensen is. Voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit.
2: Mm-hmm.
3: En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
2: Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten, en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de Leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet, en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
3: Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven, omdat ik heel erg merkte dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden. Naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten. Naar, ja, de minder leuke en minder oplistende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen. Dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werd, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje ontstaan.
2: Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan, maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
3: Dat is zoiets, dankbaarheid enerzijds, denk ik. Het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven. Mm-hmm. Ja, en ik denk gewoon dat dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit. Dat dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld. Eigenlijk gewoon het dankbaar zijn in het gewone.
2: Ja, misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
3: Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken, dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden, is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan, en je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid, dat God goed voor mij is, ondanks dat ik niet perfect ben.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is. Iedere keer weer opnieuw is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
3: Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
2: We zien de eerste week, God is goed voor mij. 2, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week. Namelijk voluit leven met Jezus.
3: Ja, voluit leven met Jezus, dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, ja, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergreden vertelt, dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois, om daarmee te bidden, om echt met het leven van Jezus te bidden, om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus en ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
2: Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben. Wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste 3 weken. De laatste 3 thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retreiten? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
3: Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite aan en die doorloop je helemaal. En ook zo'n dag, het is een boek dat je leest en tegelijkertijd heb je langer nodig voor de tekst. Want het is ook de bedoeling dat je zelf in gebed gaat. Dus zoals gebruikelijk in de geestelijke oefeningen vraag je eerst naar wat je verlangt. Je vraagt om dat God ook in jouw hart wil kijken en de genade vragen als het ware. Je hebt dan ook een bijbelcitaat volgens de geestelijke oefeningen. Dus je zou soms kunnen denken die bijbelcitaten hebben eigenlijk niks te maken met dankbaarheid. Maar het is juist leuk om daarin de dankbaarheid te zoeken in alle dingen. Er is een danktip daarna waarbij Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes op een vriendschappelijke manier met God mag zijn, even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is, want daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus, en dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon bemoedigende stukjes. Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
2: Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met het vierde thema is, zoals je al zei, het moeilijke, geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis, de passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week die, waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, ja, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, het geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop. Dan kan je alsnog als het ware dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
2: Mm-hmm. Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis. De vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II. We are Easter people and hallelujah is our song. We moeten niet blijven zitten in het kruis, maar ja, de Heer is verrezen. En dat is natuurlijk het ultieme om dankbaar voor te zijn. Dat de dood niet overwint. Dat God sterker is. En voor mij is dat ook echt een oproep voor vreugde, voor dankbaarheid. Dat we altijd mogen kijken naar de kracht van het geloof. Dat we altijd mogen kijken naar het goede. En waar we God kunnen eren als het ware. En niet moeten zitten, blijven neerzitten bij de pakken. Ja.
2: Ja, want zo gaan we dan eigenlijk naar de laatste dagen van deze dankretraite. En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan, in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven. In alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
3: Ja, ja, dat is iets dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dat, waarom ga je God als het ware loven? Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation en dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat dat de vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over, als het ware, om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
2: Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretreiten. Dat is voor zo dadelijk.

0: En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretreit, 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
1: Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
0: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
1: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik me onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
0: En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
1: Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
0: Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretreiten, het boek dat verscheen, En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sintobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
1: Jullie enorm bedankt. Ik vind het super mooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
0: Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
2: Welkom bij Radio Maria.
0: En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026, dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard, Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinale, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
3: Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. Eigenlijk moeten we zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquini heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. Een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Het is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen. Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de katholieke kerk. En eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding. Een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede. Hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben naar onze stichter toe. Heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd. En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkens malen zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen, inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven, inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring, Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de congregatie of discastrerie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
0: Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen. Een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Filip de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur, waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Filip de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan?

0: dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelf, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, op het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja, kijk, als het dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
1: Nee.
0: Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde vrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we te communie gaan. Mm-hmm. Dan komt met diezelfde kracht waarmee hij de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons doopte. Die ons door het doopsel opneemt in zijn vrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof. En voor Petrus en Johannes. Wij kunnen, en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten. Ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
1: Bent u in een meer filosofische bui? Wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop. En werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme. Zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
2: Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren.

0: de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk, de heilige mis. Kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot, hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk, hè? Dus de Eucharistie, de liturgie met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel, en natuurlijk ook de andere sacramenten, hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester, en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie. En met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed, waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn waarin Christus aanwezig is, mogen, dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet. Dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze hoesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat de Roomse ritus ook tot en met na Vaticaan II nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
1: En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren, wel dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
2: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en in mijn gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
1: Ja.
2: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
1: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit 1 jaar lang vol te houden?
2: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Bijvoorbeeld als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
1: Ja, ja.
2: Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
1: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
2: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toevoeg.
1: Mm-hmm.
2: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
1: Ja.
2: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook daardoor wel zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
1: Ja.
2: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
1: En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken. Ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.
3: Welkom bij Radio Maria.

uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop, die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan verder met de geestelijke oefeningen geschreven door paus Johannes de 23e voor de wijding tot het diaconaat van 9 tot 18 december 1903. En we waren gekomen aan puntje 12. Alle moeilijkheden die ik bij het betreden van de weg van de smaad en de vernedering meen te ontmoeten, verdwijnen als bij toverslag bij de grote lessen die mijn goddelijke meester mij in zijn smadelijk lijden geeft. Dit is echt waar en ik ben er absoluut zeker van. De oplossing van alle moeilijkheden is Christus, de gekruisigde. De eerwaarde pater Claude de la Colombière was ten zeerste bewogen bij het beschouwen van de onverschrokkenheid, de moed en de gelatenheid waarmee de Christus standvastig het uur van zijn smaad afwachtte en deze met goddelijke geestdrift tegemoet trad. En geheel van streek en niet in staat een woord uit te brengen, voel ik een onuitsprekelijke vertroosting in het denkbeeld dit tot iedere prijs ook zelf te willen proberen en mij te willen onderdompelen in de zee van vernederingen, verzekerd er zo in te zullen slagen mijzelf met de genade van God te overwinnen. Aan naar gelang zich aan mij tijdens mijn leven op het seminarie kleinere en tijdens mijn leven als priester grotere mogelijkheden tot vernedering en zelfverloochening zullen voordoen, zal ik de raad van mijn geestelijk leidsman volgen door deze te zien als staties van de kruisweg bij wier aanblik ieder offer voor mij gemakkelijk wordt. Intussen hernieuw ik, en ik zal niet moe worden dit te doen, bij de heldere schijn van de voorbeelden van Jezus mijn krachtig voornemen nederig te zijn, nederig en veracht. Jezus werd verraden door de kus van een leerling die juist van tafel was opgestaan. Hij werd verloochend door een ander die zijn bijzondere welwillendheid genoot. Hij werd door een ieder verlaten en toch antwoordt hij slechts met de woorden van een vriend en met liefdevolle blikken vol vergiffenis. En ook ik zal er dus wel voor oppassen een teken van misnoegen te tonen bij onverschilligheid of gebrek aan dankbaarheid of respect van de kant van de personen die ik reeds enige weldaden bewezen heb. Jezus, belasterd als misleider, uitgemaakt voor onwetend, daar men zijn leer vervalst had, overgeleverd aan de spot en hoon van allen, zwijgt nederig. Hij beschaamt zijn lasteraars niet. Hij laat zich slaan, in het gezicht spuwen, geeselen, als dwaas behandelen en hij verliest zijn kalmte nooit en verbreekt zijn stilzwijgen niet. En ook ik zal het goed vinden dat men van mij zegt wat men wil, dat men mij achterstelt, dat men mijn daden en woorden misverstaat, zonder van mijn kant uitleg te geven, zonder verontschuldigingen te zoeken. En ik zal blijmoedig ook de verwijten in ontvangst nemen die mijn superieuren mij mochten maken, zonder één woord te zeggen. Jezus aan het kruis, ondergedompeld in een onmetelijke zee van smart en smaad, uit geen klacht, maar koestert gevoelens van medelijden en vergiffenis voor zijn vijanden. En ook ik zal in de beproevingen van de Heer, die de Heer mij eventueel zal zenden, proberen niets terug te zeggen en mij ook niet tegenover mijn vrienden te uiten. Mocht ik vernederd worden, speciaal door het slechte resultaat van mijn studie, dan zal ik het hoofd buigen zonder enige vleierij van iemand af te bedelen,
Mijn beschaming in vrede en vreugde dragen, zonder mij ergens beangstigd over te maken. Alsof het een geschenk, een vriendelijk woord, een liefkozing betrof die Jezus mij gegeven had. Onder alle omstandigheden kan ik op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. 13. Op deze voorlaatste avond van mijn retraite heb ik gemediteerd over het lijden van Jezus Christus. Ik voel me vervuld van een overvloedige vrede. In de refter werd bij het avondmaal voorgelezen uit het leven van de eerbiedwaardige Claude de la Colombière. Het ging juist over de genadewerking die hem trof tijdens de retraite toen hij al in Londen was. Op dat moment vooral heb ik als een brandend verlangen gevoeld dat ik mezelf met alle geweld moet geven om tot een ware heiligheid te komen. Daarom juist moet ik de weg gaan van de nederigheid en de zelfverloochening ten overstaan van God en evenmens. Ook ondervond ik een hevige impuls om me als leerling en als prefect met nieuwe en nog inniger ijver te wijden aan alle afzonderlijke godsdienstoefeningen en aan de vervulling van al mijn andere plichten. Op deze basis wilde ik mijn hele geestelijk leven hernieuwen. Ik ben ten zeerste bevreesd dat als deze eerste indruk voorbij is, ik weer terug zal vallen in de toestand van eerst. En daarom zal ik nooit ophouden de goede Jezus te bidden, dat hij nooit zal aflaten mij te doen volharden in dezelfde gevoelens die ik vandaag ondervind. Mogen hij steeds geduld met mij hebben en mij onder alle omstandigheden steunen. Helaas, ik voorzie dat ik terug zal vallen, maar ik wil dit niet. O Jezus, ik wil het absoluut niet. O hart van Jezus, help mij. Ik ben een rampzalig mens, maar ik bemin u. Ik bemin u. Ik bemin u. Iedere keer dat ik hoor spreken over het heilig hart van Jezus of over het heilig sacrament, ondervind ik een onzichtbaar gevoel van vreugde. Ik voel een golf van dierbare herinneringen, van zoete aanhankelijkheid, van blijde hoop zich van mij, arme meester te maken, die mij van vreugde doet opspringen en mijn hart vervult van lieflijke tederheid. Het is een liefdevol roepen van Jezus die mij helemaal daar wenst waar de bron is van al het goede. Bij zijn heilig hart, dat op mysterieuze wijze klopt achter de eucharistische gedaante. De devotie tot het heilig hart heeft mij mijn leven lang bezield. Mijn goede oude oom

Ik herinner mij ook dat het feest van het Heilig Hart dat ieder jaar in mijn parochie op de vierde zondag van september gevierd werd, door alle het feest van Oom Saverio genoemd werd. En hij bereidde er zich met grote ijver op voor, terwijl hij mij aanspoorde hetzelfde te doen, op de wijze die bij mijn leeftijd paste. Het was de bedoeling van mijn ouders en mijn oom dat ik, evenals zij, slechts één goede boer zou worden. Het Heilig Hart, echter, wenste mij te midden van zijn uitverkorenen. En het bediende zich van de goede ziel van mijn overleden pastoor Rebuzzini, die ook een speciale devotie tot het Heilig Hart had, voor wiens triomf hij in zijn jeugd gedurende stormachtige tijden zoveel deed. Ik kan het jaar 1895 niet vergeten, het jaar waarin ik de tonsuur ontving en waarin het Eucharistisch Congres in Milaan plaatsvond, dat mij het vele aantrekkelijke leerde van de devotie tot het Allerheiligste Sacrament. Ik vergeet de korte voordrachten niet die voor de seminaristen in het seminarie gehouden werden, nog de avondbezoeken aan mijn arme kerk te Sotto il Monte gedurende de laatste herfstvakantie. En dan de veelvuldige toewijdingen aan het Heilig Hart van Jezus, de moeizame voorbereiding voor de redevoering die ik nooit heb gehouden, de lectuur van zoveel boeken en geschriften met betrekking tot mijn geliefde devotie. Met groot genoegen herinner ik mij deze kleine dingen, ofschoon zij erg gebrekkig waren. Zij waren voor mij de steunpunten waarlangs het Heilig Hart mij regelrecht door mijn moeilijkheden heen naar grotere genade leidde hier in Rome. En de bron van die genade is zeker nog niet uitgeput. Alles wat in betrekking staat tot het Heilig Hart van Jezus wordt mij nu dubbel vertrouwd en dierbaar. Het schijnt mij toe dat mijn leven bestemd is om zich af te spelen in het stralende licht van het tabernakel en dat het in het hart van Jezus de oplossing moet vinden van al mijn moeilijkheden. Het lijkt mij toe dat ik bereid zou zijn mijn bloed te geven voor de triomf van het Heilig Hart. Mijn vurigste wens is iets te kunnen doen voor dit dierbare voorwerp van mijn liefde. De gedachte aan mijn trots, aan mijn ongelooflijke eigenliefde, aan mijn grote ellende, ontstelt mij soms, brengt mij van streek en ik verlies de moed. Ik vind echter onmiddellijk reden tot troost in de woorden die Jezus zei tot de zalige Margaretha. Ik heb u uitverkoren om de wonderen van mijn hart te openbaren, omdat gij een zee van onwetendheid en ellende zijt. Ach, ik wil het hart van Jezus dienen, nu en altijd. Ik wil dat mijn devotie tot het Heilig Hart, verborgen in het sacrament van de liefde, de graadmeter is van mijn geestelijke groei. De slotsom van mijn conclusies van deze heilige oefeningen bestond in het voornemen alles te doen wat ik tot nu toe heb opgeschreven, in innige verbondenheid met het Heilig Hart van Jezus in het sacrament. Zo zal de gedachte aan de tegenwoordigheid van God en aan de geest van aanbidding in al mijn daden Jezus, God en mens werkelijk tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie tot onmiddellijk doel hebben. De geest van opoffering, vernedering en verachting van mijn gehele wezen in de ogen van de wereld zal verlicht, gesteund en gesterkt worden door de voortdurende gedachte aan de vernederde en gekrenkte Jezus in het Allerheiligste Sacrament. Ik zal er behagen in scheppen, mij te vernederen en te verloochenen, tezamen met het God.

menselijke hart, zo gesmaad door de mensen. En wanneer de wereld voor mij slechts geringschatting en minachting heeft, zal het mijn grootste vreugde zijn, slechts in dit hart, dat de bron van alle vertroosting is, verkwikking te zoeken en te vinden. Ik vestig de aandacht van mijn geest en van mijn wil speciaal op twee handelingen die iedere dag terugkeren. De heilige communie en het altaarbezoek in de namiddag. Zonder nog te spreken over het voortdurende verlangen waarmee ik regelmatig zal trachten het heilig hart van God te treffen, zoals de heilige Aloysius deed. Ik zal mij voornemen geen rust te kennen, alvorens ik kan zeggen dat ik inderdaad opgegaan ben in het hart van Jezus. O goddelijk hart, ik weet niet anders te doen dan te beloven en zo de liefde te tonen die ik thans voor u meen te gevoelen, hoewel ik niet gerust ben over de uitvoering van mijn voornemens. Ach, duld niet dat ik op een goede dag bij het herlezen van deze gedachte hierin mijn veroordeling zal zien.

15. Bij deze heilige oefeningen heeft de goede God mij iets meer de sluier van mijn ellende en mijn trots opgelicht. En hij heeft mij zeer krachtig aangespoord om op doeltreffende en radicale wijze mijn waarachtige heiliging te bewerkstelligen, terwijl de Heilige Geest zich gereed houdt om bij de heilige wijding van het diaconaat de bovennatuurlijke heiliging van mijn ziel tot stand te brengen. Indien ik op schrift andere, nog meer gedetailleerde voornemens zou opnoemen, zou ik slechts in herhalingen vallen, hetgeen weinig of geen voordeel zou opleveren. God tegenwoordig weten, nederig zijn, vurige liefde jegens Jezus koesteren, dat is alles. Doe dit en gij zult leven. Ik besluit mijn retraite aan de voeten van de Maagd Maria, evenals ik deze onder haar bescherming op gelukkige wijze begon. Dit jaar is een feestjaar, jaar van triomf van Maria en tevens het laatste jaar van mijn theologische studies, het jaar van mijn priesterwijding. Welk een gelukkige samenloop van omstandigheden voor mij. Alleen al bij de gedachte hieraan loopt mijn hart over van pure vreugde. De tijd is kort. Er blijft dus niets anders over dan ons voor te bereiden door de tijd goed te besteden en onophoudelijk het goede te doen. O Jezus, o Maria, help mij dat dit jaar echt mijn jaar van heil mag worden. We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1904, het jaar van de priesterwijding, feest van de Heilige Familie, 24 januari 1904. Vandaag heb ik mijn gedachten laten gaan over mijn gedrag gedurende deze maand, hetgeen nodig was om mijn geestestoestand te onderzoeken. Te vertellen is er wel iets, maar erg weinig. Eigenlijk ben ik nog altijd een zondaar en slechts heel langzaam vindt er enige verbetering in mij plaats. Vooral met mijn eigen liefde heb ik veel te stellen gehad in verband met de weinig gelukkige resultaten van mijn studie. Het is een ware vernedering, dat moet ik toegeven. In de beoefening van de ware nederigheid en van de verachting van mijzelf sta ik nog maar aan het begin. Het is een rusteloos spoeden naar een onbekend doel. Het is het vullen van een bodemloos vat. De gebeden zeg ik nogal haastig en met horten en stoten op, zonder de vereiste rust en kalmte van geest. Ik ben achtelozer geworden wat de versterving betreft en zeer zwak bij de geringste aanleiding. Terwijl ik mij voorneem ieder ogenblikje te benutten, verlies ik uren zonder iets tot stand te brengen. Ik ben minder gereserveerd in het spreken, in het uiten van mijzelf en ook een beetje bij het kritiseren. In het algemeen moet ik een intensiever en deugdzamer leven leiden, heb bij alles grotere geestelijke bezieling nodig, benevens een grote standvastigheid wat mijn karakter en mijn voornemens betreft. Wijzer door mijn eigen ondervinding keer ik tot mijn werk terug. De heilige meditatie moet op de eerste plaats komen. Als ik hiermee maar terdege bezig ben in deze kostbare tijd, is het voldoende. Als het opgegeven onderwerp weinig aantrekkelijk is, kan ik het lijden van Christus overdenken of mijn zielstoestand, terwijl ik openlijk mijn schuld beleid. Ik kan denken aan mijn liefde voor Jezus en aan praktische voornemens voor de gehele dag. Ik heb het ernstige en vaste voornemen om op school zo weinig mogelijk te praten. Hoeveel mooie altaarbloemen zal ik op deze wijze Jezus iedere dag niet kunnen schenken?
In de conversatie zal ik zeer terughoudend zijn bij hetgeen ik zeg en de wijze waarop ik dit doe. Ik zal oppassen geen kwaad van iemand te spreken, ook niet indirect. Ik zal steeds een bepaalde, maar niet overdreven waardigheid in acht nemen en een zeer grote bescheidenheid als ik over de superieuren spreek. Heel belangrijk is het ook mij ervoor te hoeden uitvoerig te spreken over dingen die mezelf betreffen en niet alles tegenover iedereen te zeggen wat ik in mijn hart voel. Mijn uiterste zorg moet ik van iedere minuut gebruik maken om mij aan de studie te wijden, met uitsluiting van iedere lectuur die met de stof niets te maken heeft. Hierin wil ik zeer streng zijn, als moest ik iedere avond, voordat ik slapen ga, rekenschap aan Jezus geven van de dingen die ik geleerd heb en van de tijd die ik verloren heb laten gaan. In het algemeen moet ik een hechte en liefdevolle verbondenheid met het Heilig Hart en met de maagdelijke moeder betrachten door middel van schietgebeden, gedachten en verlangens. Ik zal mij minder laten afleiden door de eigenliefde die mij maar tijd doet verliezen, terwijl ik altijd met alle geestkracht die in mij is, acht zal slaan op hetgeen ik bezig ben te doen, zonder mij om iets anders te bekommeren. Op u, Heer Jezus, heb ik mijn hoop gesteld.

Recollecties van de Goede Week, 28 tot 30 maart 1904. Om niet altijd dezelfde klachten en dezelfde dingen telkens weer te herhalen, beperk ik er mij toe het speciale karakter van deze paar dagen van retraite weer te geven. Wat tenslotte gebeurd is, is gebeurd. Mij rest slechts de schaamte over mijn trouweloosheden in het verleden en de eeuwige dankbaarheid voor de bijzondere gunsten waarmede de goede God mij heeft overladen. De gezegende dag van mijn priesterwijding nadert en nu reeds voel ik daarover een onzegbare vreugde. Op de vooravond van deze plechtige gebeurtenis in mijn leven voel ik de plicht mijn krachten te verdubbelen om mij er zo waardig mogelijk op voor te bereiden, omdat de sacramentele genade zich slechts eenmaal over ons uitstort. Naarmate men meer ontvankelijk is, ontvangt men meer. Ik zal er dus voor zorgen deze laatste maanden in grote geestesinkeer door te brengen, terwijl ik iedere gedachte, iedere daad daarheen zal richten waar Jezus op mij wacht. Ten einde mijn geloofsijver altijd fris, zuiver en in al zijn prilheid te bewaren, roep ik alle dierbare, vrome oefeningen uit de eerste jaren van mijn leven als seminarist in mijn herinnering op. In mijn verlangen opnieuw die jonge priesterstudent te worden in het betrachten van de eenvoudige, nooit aflatende vroomheid van die jaren. Voor zover mijn nieuwe bezigheden mij dit zullen toestaan, zal ik mij met graagte toeleggen om deze wel kleine, maar toch dierbare devoties tot mijn geliefde beschermheilige, de drie jongelingen Aloysius, Stanislaus en Johannes Bergmans. Tot de heilige Philippus Nerius, de heilige Franciscus van Sales, de heilige Alphonsus van Liguori, de heilige Thomas van Aquino, de heilige Ignatius van Loyola, de heilige Carolus Borromeus, enzovoort, enzovoort.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 293 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij verder in het eerste boek Maccabeën, en wij lezen over de betrekkingen van Juda met Sparta en Rome. En ook lezen wij over Tryfon die de ambitie heeft om koning te worden en wat hij ervoor over heeft om dat te bewerkstelligen. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 12. Betrekkingen met Rome en Sparta. Jonathan zag dat de omstandigheden gunstig waren voor hem en koos enkele mannen uit die hij naar Rome zond om de vriendschapsbetrekkingen met de Romeinen te vernieuwen. Naar Sparta en andere staten verstuurde hij brieven van gelijke strekking. De gezanten vertrokken naar Rome. Daar traden ze de Senaat binnen en spraken als volgt. De hoge priester Jonathan en de natie van de Judeërs hebben ons gezonden om de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap van vroeger te vernieuwen. De Romeinen gaven hun brieven mee voor de verschillende plaatselijke overheden met het doel hun een vrijgeleide naar het land Juda te verstrekken. Hier volgt een afschrift van de brief die Jonathan aan de Spartanen schreef. De hoge priester Jonathan, de raad van de oudsten van de natie, de priesters en het overige volk van de Judeërs, aan hun broeders de Spartanen. Heil u! Vroeger heeft uw koning Arius een brief gezonden aan onze hoge priester Onias, waarin gezegd wordt dat u onze broeders bent, zoals blijkt uit het bijgevoegde afschrift. Onias heeft de gezant eervol ontvangen en de brief aanvaard, waarin het bondgenootschap en de vriendschapsbetrekkingen duidelijk omschreven worden. Omdat wij onze troost putten uit de heilige boeken die wij bezitten, hebben we dergelijke betrekkingen niet nodig. Om echter niet van u te vervreemden, doen wij een poging om door middel van een gezantschap de banden van een broederlijke vriendschap te vernieuwen. Want het is lang geleden dat u iets van u hebt laten horen. Van onze kant laten wij nooit een gelegenheid voorbijgaan om op feesten en andere plechtige dagen bij onze offers en gebeden aan u te denken. Want het is gepast en fatsoenlijk dat broeders elkaar in gedachten houden. Wij verheugen ons over het aanzien dat u geniet. Wij daarentegen zijn getroffen door veel rampen en oorlogen, en de koningen van de landen rondom ons hebben de wapens tegen ons opgenomen. Desondanks hebben wij u, nog onze andere bondgenoten en vrienden lastig willen vallen. We hebben immers de hulp van de hemel die ons bijstaat. Daardoor zijn wij van onze vijanden verlost en zijn onze vijanden vernederd. Wij hebben Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, u zult ons ten zeerste verplichten als wij daaromtrent antwoord van u mogen ontvangen. En hier volgt het afschrift van de brief aan Onias. Arius, de koning van de Spartanen, aan de hoge priester Onias, heil. Uit een geschrift over de Spartanen en de Judeërs is gebleken dat ze broeders zijn en beiden van Abraham afstammen. Nu we dit weten, zou u ons zeer verplichten als u ons schrijft hoe het met u gaat. Wij van onze kant schrijven u. Uw kudden en goederen zijn de onze, en de onze zijn de uwe. Wij hebben opdracht gegeven u van deze dingen op de hoogte te brengen. Veldtocht naar Hamat en Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de aanvoerders van Demetrius waren teruggekomen met een leger dat groter was dan het vorige, om met hem de strijd aan te binden, brak hij op uit Jeruzalem en ging hij hun tot in het gebied van Hamat tegemoet. Want hij wilde hun de kans niet geven zijn land binnen te trekken. Hij stuurde verkenners naar hun kamp. Teruggekeerd deelden ze mee dat de vijand voorbereidingen trof om hen 's nachts aan te vallen. Na zonsondergang gaf Jonathan zijn troepen het bevel om te waken en gewapend te blijven, om zodoende op ieder ogenblik van de nacht klaar te staan voor de strijd. Verder zette hij rondom het kamp wachtposten uit.
Maar toen de vijand hoorde dat Jonathan en zijn troepen klaar stonden voor de strijd, werden ze bang en verloren ze de moed. Ze staken wachtvuren aan in hun kamp. Omdat Jonathan en zijn leger de vuren zagen branden, merkten ze niets voor de volgende ochtend. Toen zette hij de achtervolging in, maar hij kon ze niet meer inhalen, omdat ze de rivier, de Eleutherus, al waren overgetrokken. Jonathan keerde zich tegen de Arabieren, die men Zabadeën noemt. Hij versloeg ze en maakte zich van hun bezittingen meester. Vervolgens brak hij op en ging hij naar Damascus. Vanuit daar doorkruiste hij het hele gebied. Ook Simon was uitgerukt en had het gebied doorkruist tot Askelon en de naburige vestingen. Vervolgens had hij rechtsomkeerd gemaakt, was naar Joppe getrokken en had de stad bezet. Want hij had vernomen dat de inwoners de vesting wilden uitleveren aan de aanhangers van Demetrius. Simon plaatste er een garnizoen om de stad te bewaken.

bevolking van de steden. Na zijn terugkeer riep Jonathan de oudsten van het volk bijeen en nam in overleg met hen het besluit om in Judea vestingen te bouwen, de muren van Jeruzalem te verhogen en tussen de burcht en de stad een hoge muur op te trekken, om de burcht zodanig van de stad af te sluiten dat er geen handelsverkeer meer mogelijk was. Arbeiders werden bijeengebracht voor de bouw van de stadsmuur. Een deel van de muur langs de beek aan de oostzijde van de stad was ingestort. De wijk, die Gafenata wordt genoemd, herstelde men. Simon bouwde en versterkte Hadida in Sefela en voorzag het van poorten met grendels. Tryfon neemt Jonathan gevangen. Tryfon streefde ernaar koning van Azië te worden, de diadeem op zijn hoofd te zetten en koning Antiochus uit de weg te ruimen. Hij was echter bang dat Jonathan hem niet zou laten begaan, maar de wapens tegen hem zou opnemen. Daarom zocht hij naar een middel om zich van Jonathan meester te maken en hem te doden. Hij rukte dus uit en kwam in Bethsan. Jonathan ging hem tegemoet met een slagvaardig leger van 40.000 man en kwam ook in Bethsan. Toen Tryfon zag dat hij met een sterk leger gekomen was, schrok hij ervoor terug om hem aan te vallen. Tryfon ontving hem met luister, stelde hem voor aan al zijn vrienden, bood hem geschenken aan en beval zijn vrienden en zijn troepen om Jonathan te gehoorzamen als hemzelf. Daarna vroeg hij Jonathan: "Waarom hebt u dit volk deze overlast aangedaan? Er is toch geen oorlog die ons bedreigt? Kies enkele mannen uit om u te begeleiden en stuur de rest naar huis. En ga dan met mij mee naar Ptolemais. Ik wil die stad met de overige vestingen, troepen en ambtenaren aan u overdragen. Daarna vertrek ik weer, want dat is het doel van mijn komst." Jonathan vertrouwde hem en deed wat hij gevraagd had. Hij stuurde de troepen weg en deze keerden naar het land van Juda terug. Hij hield 3000 man bij zich. Daarvan stuurde hij er 2000 naar Galilea en 1000 gingen er met hem mee. Maar nauwelijks was Jonathan in Ptolemais aangekomen of de inwoners sloten de poorten. Zij namen hem gevangen en iedereen die met hem was meegekomen doden ze met het zwaard. Tryfon stuurde voetvolk en ruiters naar Galilea en de grote vlakte om alle manschappen van Jonathan te doden. Die hadden echter al vernomen dat Jonathan gevangen genomen was en met zijn mannen de dood had gevonden. Daarom spraken ze elkaar moed in en trokken ze in gesloten gelederen op, klaar om te vechten. Toen de achtervolgers zagen dat het een gevecht zou worden op leven of dood, keerden ze terug. Zo kwamen ze allemaal veilig in het land van Juda aan. Zij treurden over Jonathan en zijn mannen en waren zeer angstig. Heel Israël treurde in diepe rouw. De naties rondom deden weer pogingen om de Israëlieten uit te roeien. Ze zeiden: "De Israëlieten hebben geen aanvoerder meer en er is niemand die hen helpt. Laten we daarom nu de strijd met hen aanbinden en de herinnering aan hen bij de mensen uitwissen." Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 30. Opvoeding van kinderen. Wie zijn zoon lief heeft, moet hem slaan, om tenslotte vreugde aan hem te beleven. Wie zijn zoon goed opvoedt, zal er nut van hebben en zal zich op hem kunnen beroemen in de kring van zijn kennissen. Wie zijn zoon onderwijst, maakt zijn vijand jaloers en wordt benijd door zijn vrienden. Is de vader van die zoon overleden, dan is hij toch niet gestorven, want hij heeft zijn evenbeeld nagelaten.
Bij zijn leven zag hij hem met vreugde, en bij zijn overlijden had hij geen verdriet. Zijn vijanden liet hij een wreker na, zijn vrienden een man die hun goedheid vergeldt. Als iemand zijn zoon vertroetelt, zal hij zijn eigen wonden moeten verbinden en zal zijn hart beven bij elke kreet. Zonder dressuur wordt een paard onhandelbaar en een zoon die men vrijlaat springt uit de band. Verwen een kind en het zal je verbijsteren. Speel ermee en het zal je verdriet doen. Lach samen en het brengt je verdriet. En tenslotte maak jij je tanden stom. Laat het in zijn jeugd niet de volle vrijheid en hou het stevig in de flanken in zijn jeugd. Anders wordt het hart leers en gehoorzaamt het je niet meer. Voed je zoon goed op en maak zijn juk zwaar. Anders struikel jij over zijn onbehouwenheid. Gezondheid en blijmoedigheid. Beter een arme die gezond en sterk van gestel is, dan een rijke die lichamelijk een wrak is. Gezondheid en een goed gestel gaan al het goud te boven. En een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom. Geen rijkdom is meer waard dan een gezond lichaam. En er is geen blijdschap die de vreugde van het hart te boven gaat. De dood is verkieslijker dan een bitter leven. En de eeuwige rust gaat boven een slepende kwaal. Lekkernijen, uitgestald bij een gesloten mond, zijn als spijsoffers, neergelegd bij een afgodsbeeld. Wat heeft het beeld aan dat offer? Het kan immers niet eten of ruiken. Zo is het ook met degene die door de Heer vervolgd wordt. Hij ziet het voor zijn ogen en zucht, als een kastraat die een meisje omarmt. Geef je niet over aan droefheid en kwel je niet met je tobberijen. Blijheid van hart doet een mens leven en een vrolijke man leeft lang. Zoek afleiding voor je zorgen en troost je hart en jaag de droefheid weg van je pad. Want door droefheid zijn veel mensen te gronde gegaan, want de droefheid levert niets op. Jaloezie en woede verkorten het leven en zorgen maken iemand oud voor zijn tijd. De slaap van de blije mens is als een lekkernij en zijn eten smaakt hem goed. Hoofdstuk 31. Gevaren van rijkdom. Wakker liggen over de rijkdom mergelt het lichaam uit. Dergelijke zorgen houden de slaap weg. Zorg over het levensonderhoud houdt je uit de slaap. Meer dan een zware ziekte houdt ze de slaap weg. De rijke spant zich in en verzamelt geld. En als hij ermee ophoudt, kan hij genieten. De arme spant zich in en krijgt niet genoeg. En als hij ermee ophoudt, is hij noodlijdend. Wie het goud lief heeft, valt niet te rechtvaardigen. En wie winst najaagt, komt op een dwaalspoor. Velen zijn door het goud ten val gekomen en stonden plotseling voor hun ondergang. Het is een struikelblok voor wie er verzot op zijn. Iedere dwaas laat zich erdoor vangen. Gelukkig is de rijke die onberispelijk blijkt te zijn en niet achter het goud is aangelopen. Wie is hij? Dan prijzen we hem gelukkig. Want hij heeft zich te midden van zijn volk bewonderenswaardig gedragen. Wie is er op dit punt op de proef gesteld en is volmaakt gebleken? Hij zal erom geroemd worden. Wie kon zondigen en zondigde niet?
Wie kon kwaad aanrichten en deed het niet? Zijn geluk zal van kracht blijven en de vergadering zal melding maken van zijn weldaden. Tafelmanieren. Wanneer je aanzit aan een rijke tafel, sper je keelgat dan niet open en zeg niet: er staat zoveel op. Bedenk dat een jaloers oog iets ergs is. Iets ergers dan zo'n oog is er niet geschapen. Daarom traant het ook bij alles wat het ziet. Als iemand met zo'n oog toekijkt, moet jij je hand niet uitsteken. En je moet zijn hand in de schotel niet aanraken. Beoordeel de gevoelens van je disgenoot naar jezelf. En denk na bij alles wat je doet. Wat voor je staat, moet je als een behoorlijk mens opeten. En je moet niet gulzig zijn. Anders wek je weerzin op. Wees de eerste die ophoudt, dat is welgemanierd. En wees geen veelvraat. Anders geef je aanstoot. Als je in een groot gezelschap aanzit, steek dan niet als eerste je hand uit. Een welgemanierd mens neemt met weinig genoegen en hij ligt niet op zijn bed naar adem te snakken. Op matig eten volgt een gezonde slaap. Hij staat vroeg op en voelt zich uitgerust. Hinderlijke slapeloosheid, onpasselijkheid en maagkrampen zijn het lot van de veelvraat. En als men je dwingt veel te eten, sta dan op en braak het maar uit. En je zult je opgelucht voelen. Luister naar mij, mijn kind, en wijs mij niet af. Dan zul je tenslotte mijn woorden wel begrijpen. Wees bescheiden in alles wat je doet. Dan overkomt je geen enkele ziekte. Wie goede tafelmanieren heeft, wordt geprezen. En het getuigenis van die goede manieren blijft bestaan. Over degene die slechte tafelmanieren heeft, spreekt de hele stad schande. En het getuigenis van die slechte manieren blijft bestaan. Bij het wijndrinken moet je geen held willen zijn, want de wijn heeft velen te gronde gericht. De oven beproeft het staal op zijn hardheid. Zo beproeft de wijn de harten, als de hoogmoedigen ruzie maken. Wijn staat voor de mens gelijk met leven, als je hem met mate drinkt. Wat is het leven voor iemand die geen wijn heeft? Hij is al in het begin geschapen om vreugde te geven. Als wijn op zijn tijd met mate wordt gedronken, geeft hij blijdschap van hart en vreugde in de ziel. Als wijn overdadig wordt gedronken, geeft hij verbittering in de ziel door twist en conflict. Dronkenschap maakt het hart van de dwaas zo heftig dat hij komt te vallen. Zij ondermijnt zijn kracht en bezorgt hem ook nog wonden. Als je samen wijn drinkt, moet je je buurman geen verwijten maken en hem niet minachten als hij vrolijk wordt. Je moet hem dan ook niet uitschelden en hem niet lastigvallen door iets van hem terug te vragen. Spreuken hoofdstuk 23, versen 13 tot en met 16. Tuchtig de jonge man. Als je hem met de roede slaat, dan gaat hij niet dood. Als je hem slaat met de roede, red je hem van het dodenrijk. Mijn zoon, als je hart wijs is, dan is ook mijn hart blij en mijn nieren jubelen. Als je lippen de juiste dingen spreken.

90. En we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 13 tot en met 16. Vandaag lezen wij nog ter afsluiting een citaat van Salvianus over Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstuk 30 vers 23. In onze vertaling, troost je hart. Maar in deze vertaling, heb medelijden met je eigen ziel. Groot is de barmhartigheid van God onze Heer, die ons uitnodigt om liefdadig te zijn tegenover onszelf. Hij zegt, heb medelijden met je eigen ziel. Dat wil zeggen, je moet ook medelijden hebben met jezelf. Jij voor wie ik een pijnlijk medeleven voel, voor wie ik een oneindig medeleven ervaar. Als je ziet hoe ontroerd ik ben over de ziel van een ander, zou je op zijn minst barmhartig moeten zijn voor je eigen ziel. O, uiterst ellendig mens, God handelt zo jegens jou, en toch geloof je niet in Hem. Hij nodigt je uit om liefdadig te zijn voor jezelf. En toch wil je dat niet. Hij pleit voor je zaak bij jou. En toch kan hij je niet overtuigen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook deze leesdag af. Morgen op dag 294 is het tijd om samen te lezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 32 en 33, en Spreuken hoofdstuk 23, versen 17 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
6: Amen.

0: van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
0: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 27. In het 18e regeringsjaar van Josafat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, in Samaria koning over Israël. Hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagt, maar niet zo erg als zijn vader en moeder, want hij verwijderde de heilige zuilen die zijn vader voor Baal had opgericht. Maar hij bleef vasthouden aan de zonde waartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij brak er niet mee. Mesa, de koning van Moab, was schapenfokker. Als schatting moest hij aan de koning van Israël 100.000 lammeren en de wol van 100.000 schapen leveren. Maar toen Achab gestorven was, kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. Daarom verliet koning Joram in die dagen Samaria en inspecteerde hij heel Israël. Aan Josafat, de koning van Juda, zond hij de volgende boodschap. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Josafat antwoordde: ja, één lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk, uw paarden en mijn paarden. Daarop vroeg hij: langs welke weg zullen we gaan? Hij kreeg een antwoord: door de woestijn van Edom. De koning van Israël rukte dus op met de koning van Juda en met de koning van Edom. Toen ze 7 dagreizen onderweg waren, was er geen water meer voor het leger en voor de lastdieren in de legertros. Toen zei de koning van Israël: helaas, de Heer heeft ons, koningen, hierheen geroepen om ons alle 3 aan Moab over te leveren. Maar Josafat vroeg: is hier geen profeet van de Heer door wie wij de Heer kunnen raadplegen? Een dienaar van de koning van Israël antwoordde: ja, Elisa is hier, de zoon van Safat, die water uitgoot over de handen van Elia. Josafat verzekerde: bij hem is het woord van de Heer. De koning van Israël en Josafat en de koning van Edom gingen dus naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël: wat heb ik met u te maken? Ga maar naar de profeten van uw vader en de profeten van uw moeder. De koning van Israël antwoordde: nee, het is de Heer die ons, koningen, hierheen geroepen heeft om ons alle 3 over te leveren aan Moab. Toen zei Elisa: zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, als het niet was omwille van koning Josafat van Juda, dan keek ik u niet eens aan. Laat nu maar iemand komen die citer kan spelen. Zodra de citerspeler begon te spelen, kwam de hand van de Heer op Elisa. Hij zei: zo spreekt de Heer, graaf in dit dal overal kuilen. Want zo spreekt de Heer: u zult geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water lopen, zodat u kunt drinken, uzelf, uw vee en uw lastdieren. En dit is de Heer nog niet genoeg. Hij zal bovendien ook Moab aan u overleveren. U zult alle versterkte steden, alle uitgezochte steden verwoesten, alle vruchtbomen vellen, alle bronnen dichtgooien en alle goede akkers met stenen bederven. De volgende ochtend kwam er omstreeks de tijd van het offer een watervloed opzetten uit de richting van Edom die het land overstroomde. Intussen had heel Moab vernomen dat de koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. alle strijdbare mannen en ook de ouderen waren opgeroepen en hadden zich aan de grens opgesteld. In de ochtend, in alle vroegte, toen de zon over het water scheen, zagen de Moabieten uit de verte hoe het water rood was van het bloed. Zij riepen, dat is bloed. De koningen zijn elkaar te lijf gegaan en hebben elkaar verslagen. Kom, Moabieten, op naar de buit. Maar toen ze bij de legerplaats van de Israëlieten kwamen, gingen die tot de aanval over en versloegen ze de Moabieten. Die vluchtten en de Israëlieten drongen hun gebied binnen en richtten een grote slachting aan onder hen. Ze maakten de steden met de grond gelijk, wierpen alle goede akkers vol stenen, gooiden alle bronnen dicht, velden alle vruchtbomen, totdat men van Kir-Gareset niets anders overgelaten had dan zijn eigen stenen. Toen de slingeraars het omsingelden en beschoten, zag de koning van Moab dat hij de strijd niet meer aankon. Hij koos 700 man uit die het zwaard konden hanteren en probeerde bij de koning van Edom door te breken, maar het lukte niet. Daarom nam hij zijn eerstgeboren zoon, die hem moest opvolgen, en hij offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Toen barstte er een hevige woede los tegen de Israëlieten. Zij braken op en gingen naar hun land terug.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 44. Op een keer deed de vrouw van een profeet een beroep op Elisa en zei: "Uw dienaar, mijn man, is gestorven. U weet dat uw dienaar een godvruchtig man was. Nu is de schuldeiser gekomen om hun twee kinderen als slaven mee te nemen." Elisa vroeg haar: "Wat kan ik voor u doen? Vertel mij eens, wat hebt u in huis?" Zij antwoordde: "Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruik olie." Toen zei hij: "Ga bij uw buren vaten lenen, lege vaten, en vooral niet te weinig. Ga dan naar huis, doe de deur achter u en uw kinderen op slot, giet dan olie in al die vaten en zet de volle opzij." Zij ging weg en deed de deur achter haarzelf en haar kinderen op slot. Die brachten haar de vaten en zij goot er de olie in. Toen alle vaten vol waren, zei ze tegen haar zoon: "Breng me het volgende vat." Maar hij antwoordde: "Er zijn er niet meer." Toen hield de olie op te vloeien. Zij ging het vertellen aan de man van God en hij zei: "Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. Van het overschot kunt u met uw kinderen leven." Op een dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten. En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tegen haar man: "Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt een heilige man van God is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen." Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten. En hij zei tegen zijn dienaar Gehazi: "Roep de Sunamitische." Hij riep haar en zij kwam. Elisa zei tegen Gehazi: "Zeg tegen de vrouw: u hebt al die moeite voor ons gedaan, wat kunnen wij nu voor u doen? Kunnen wij voor u een goed woord doen bij de koning of bij de legeroverste?" Maar zij antwoordde: "Ik woon ongestoord tussen mijn volk." Hierop vroeg Elisa: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?" Gehazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen riep hij: "Roep haar." Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken." Zij antwoordde: "Och nee, mijn heer, man van God, u moet uw dienares niets voorspiegelen." Maar de vrouw werd zwanger en baarde het jaar daarop rond dezelfde tijd een zoon, zoals Elisa voorspeld had. Toen de jongen groter was geworden, ging hij op een dag naar zijn vader die bij de magers was. Opeens riep hij naar zijn vader: "Mijn hoofd, mijn hoofd." De vader zei tegen een knecht: "Pak hem op en breng hem naar zijn moeder." De knecht nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. Tot de middag zat zij met hem op haar schoot. Toen stierf hij. Ze droeg hem naar boven, legde hem op het bed van de man van God, deed de deur achter zich dicht en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei: "Wees zo goed om me een van de knechten met een van de ezelinnen te sturen. Ik wil dadelijk naar de man van God, maar ik kom direct weer terug." Hij vroeg: "Waarom wil je vandaag naar hem toe? Het is vandaag toch geen nieuwe maan of sabbat?" Maar zij antwoordde: "Tot straks." Ze zadelde de ezelin en zei tegen haar knecht: "Spoor de ezelin aan en rijd aan één stuk door totdat ik iets zeg." Zo kwam ze bij de man van God op de berg Karmel. Toen de man van God haar in de verte zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: "Kijk, daar komt de Sunamitische.
Ga haar vlug tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat. Hoe het gaat met haar man en met haar kind. Zij antwoordde, het gaat goed. Maar toen ze bij de man van God op de berg gekomen was, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam naderbij om haar weg te duwen, maar de man van God zei, laat haar begaan, want een groot verdriet heeft haar getroffen en de Heer heeft het mij niet laten weten. Toen zei ze, mijn Heer, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik u niet gezegd, u moet me niets voorspiegelen? Toen zei Elisa tegen Gehazi, doe je gordel om, neem mijn stok in je hand en ga er naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet, en als iemand jou groet, geef dan geen antwoord. Leg dan mijn stok op de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga niet van u weg. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi was voor hen uitgelopen en had de stok op de jongen gelegd, maar deze had geen teken van leven gegeven. Op de terugweg kwam hij Elisa tegen en zei, de jongen is niet wakker geworden. Elisa trad het huis binnen en vond de jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging de kamer in, sloot de deur en bad tot de Heer. Toen ging hij op het kind liggen met de mond op zijn mond, de ogen op zijn ogen en de handen op zijn handen en bleef zo over hem heen gebogen tot het lichaam van het kind warm werd. Toen kwam hij overeind, liep een paar keer in de kamer op en neer en boog zich weer over het kind. Toen niesde de jongen 7 keer en deed zijn ogen open. Daarop riep Elisa Gehazi en zei, roep de Sunamitische. Hij riep haar en toen ze bij hem kwam, zei hij tegen haar, u kunt uw zoon weer meenemen. Ze liep op hem af en boog zich op de aarde neer. Daarna nam zij haar zoon op en verliet de kamer. Toen er hongersnood in het land heerste, was Elisa weer in Gilgal. Terwijl de leden van het profetengilde bij hem te gast waren, zei hij tegen zijn knecht, zet de grote pot op en kook moes voor de profeten. Daarom ging iemand het veld in om groente te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan komkommerachtige vruchten zijn mantel vol. Thuisgekomen sneed hij ze en deed ze in de pot met moes zonder te weten wat het was. Men schepte voor de mannen op, maar zodra zij van de moes geproefd hadden, riepen zij uit, man van God, de dood zit in de pot. En zij konden geen hap meer eten. Maar hij zei, haal wat meel. Hij wierp dit in de pot en zei, schep nu op voor de mannen en laat hen ervan eten. En werkelijk, wat in de pot zat, was niet schadelijk meer. Op een dag kwam er iemand uit Baal Salisa. In zijn tas bracht hij voor de man van God van de eerstelingen van de oogst 20 gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei, geef de mannen maar te eten. Zijn dienaar antwoordde, hoe kan ik dat nu voorzetten aan 100 man? Maar hij herhaalde, geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer, zij zullen eten en overhouden. Nu zette hij het de mannen voor. Ze aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer geliefd bij zijn heer, want door hem had de Heer voor Aram redding gebracht. Hij was een groot soldaat, maar de man leed aan een huidziekte. Nu hadden Aramese benden eens een strooptocht ondernomen in Israël en daarbij een jong meisje buitgemaakt dat nu in dienst was bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: "Och, kon mijn heer maar eens naar de profeet gaan die in Samaria woont. Die zou hem wel van zijn ziekte afhelpen." Naaman ging aan zijn heer vertellen wat het meisje uit Israël gezegd had. Toen

zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Hij ging op weg, nam 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud en 10 feestgewaden mee en meldde zich met de brief bij de koning van Israël. Daarin stond, met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u om hem van zijn huidziekte te genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei, ben ik soms God met macht over leven en dood, dat hij iemand naar mij toestuurt om hem van zijn huidziekte te genezen? Let maar eens op mijn woorden, hij zoekt ruzie met mij. Toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, liet hij de koning vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Stuur hem naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël. Toen ging Naaman met zijn paarden en wagen op weg en hield stil voor het huis van Elisa. Deze zond iemand met de boodschap, was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u gereinigd zijn. Toen werd Naaman boos en ging weg. Hij zei, ik had gedacht, hij zal naar buiten komen en voor me gaan staan. Dan zal hij de naam van de Heer, zijn God, aanroepen, met zijn hand over de plek strijken en de ziekte wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, soms niet beter dan al de wateren van Israël? Kan ik mij niet daarin wassen om gereinigd te worden? Hij keerde zich om en ging verontwaardigd weg. Maar zijn dienaren gingen naar hem toe en zeiden, vader, stel dat de profeet u iets moeilijks opgedragen had, dan had u het toch ook gedaan? Waarom dan deze keer niet, nu hij u zegt dat u zich maar hoeft te wassen om weer rein te worden? Toen ging hij naar de Jordaan en dompelde zich 7 maal onder, zoals de man van God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei, nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde. Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer die ik dien leeft, ik neem niets van u aan. En hoewel Naaman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naaman, geef uw dienaar dan tenminste een last aarde, zoveel als een koppel muildieren dragen kan, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen dan aan de Heer. 1 ding moet de Heer uw dienaar maar vergeven. Als mijn Heer zich naar de tempel begeeft om zich daar voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik mij in de tempel van Rimmon wel neerbuigen moet. Dit moet de Heer zijn dienaar maar vergeven. En Elisa zei tegen hem, ga in vrede. Toen Naaman nog maar even weg was, dacht Gehazi, de dienaar van Elisa, de man van God, mijn Heer heeft die Arameer Naaman wel erg goedgunstig behandeld door niets aan te nemen van alles wat hij bij zich had. Zowaar de Heer leeft, ik ga hem achterna en zie iets van hem los te krijgen. Toen Naaman hem achter zich aan zag komen, sprong hij van zijn wagen, liep hem tegemoet en zei, is alles in orde? Hij antwoordde, ja, maar mijn Heer stuurt mij met de boodschap, er zijn zojuist 2 jonge mannen van het gebergte van Ephraim bij me gekomen, leden van het profetengilde. Wees zo goed en geef hun 1 talent zilver en 2 feestgewaden. Naaman antwoordde, doe me een genoegen en neem 2 talenten. En hij drong bij hem aan. Vervolgens liet hij 2 talenten zilver in 2 buidels doen en gaf die met 2 feestgewaden aan 2 van zijn knechten die ze voor Gehazi uitdroegen. Toen hij bij de Ofel gekomen was, nam hij ze van hen over, verborg ze ergens in huis en nam afscheid van de mannen.
Hij ging naar binnen en diende zich bij zijn heer aan. Maar Elisa vroeg hem, waar kom je vandaan, Gehazi? Hij antwoordde, uw dienaar is nergens heen geweest. Maar hij zei tegen hem, was mijn geest niet bij jou toen iemand van zijn wagen stapte en je tegemoet liep? Moest je zo aan zilver komen, aan kleren, olijftuinen en wijngaarden, runderen, slaven en slavinnen? Weet dan dat jij en je nakomelingen voor altijd besmet zullen zijn met de ziekte van Naaman. Gehazi ging van hem vandaan en was door de huidziekte wit als sneeuw.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 33. Op een keer zeiden de leden van het profetengilde tegen Elisa: luister eens, de ruimte waarin wij vergaderen is te klein voor ons. Laten wij met ons allen naar de Jordaan gaan en er hout zoeken waarmee wij daar een vergaderzaal kunnen bouwen. Hij antwoordde: ga maar. Maar een van hen zei: doe ons een genoegen en ga met uw dienaren mee. Hij antwoordde: ik ga mee. En dat deed hij. Toen ze bij de Jordaan gekomen waren, gingen ze bomen kappen. Maar toen een van hen een stam velde, vloog het ijzer van zijn bijl in het water. Ach, Heer, riep hij uit, en die bijl was nog wel geleend. Maar de man van God vroeg waar hij gevallen was, en toen hij hem de plaats aangewezen had, hakte Elisa een stuk hout af, wierp het erheen en het ijzer kwam bovendrijven. Daarop zei hij: haal het eruit. En de man stak zijn hand uit en greep het. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij overlegde met zijn hovelingen en besloot: op die en die plaats zullen we ons legeren. De man van God waarschuwde de koning van Israël: pas op dat u niet langs die plaats gaat, want daar zitten de Arameërs. De koning van Israël stuurde daarop een boodschap naar die plaats die de man van God hem genoemd had en waarschuwde dat men daar op zijn hoede moest zijn. Omdat dit vaker gebeurde, wond de koning van Aram zich hierover op. Hij riep zijn hovelingen en zei: en nu voor de dag ermee, wie van ons heult met de koning van Israël? Een van zijn hovelingen antwoordde: niemand, mijn heer de koning, maar het is de profeet Elisa in Israël die aan de koning van Israël zelfs datgene meedeelt wat u in uw slaapkamer zegt. Toen zei hij: ga heen en probeer te achterhalen waar hij is, dan neem ik hem gevangen. En toen hem gemeld werd dat hij in Dothan was, zond hij daar een sterk leger heen met paarden en wagens. Zij kwamen 's nachts aan en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man van God in alle vroegte opstond en naar buiten ging, zag hij rondom de stad het leger met paarden en wagens. De dienaar zei tegen Elisa: ach, Heer, wat moeten wij doen? Hij antwoordde: wees niet bang, want er zijn er meer met ons dan met hen. En Elisa bad: Heer, open hem de ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende hem de ogen, en daar zag hij dat over heel de berg rondom Elisa paarden en wagens van vuur stonden opgesteld. Toen de Arameërs op hem afkwamen, bad Elisa tot de Heer: sla dit volk met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, zoals Elisa gevraagd had. Toen zei Elisa tegen hen: dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij maar, dan zal ik u bij de man brengen die u zoekt. En hij bracht ze naar Samaria. In Samaria aangekomen zei Elisa: Heer, open hun ogen zodat zij zien. En de Heer opende hun ogen en nu zagen zij dat zij in Samaria waren. Toen de koning van Israël hen zag, vroeg hij Elisa: vader, zal ik ze neerslaan, zal ik ze neerslaan? Maar hij zei: nee, je mag ze niet neerslaan. Dat doe je nog niet met hen die je met zwaard en boog gevangen genomen hebt. Zet hun water en brood voor, dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij onthaalde ze op een groot gastmaal en toen ze gegeten en gedronken hadden, liet hij ze naar hun heer teruggaan. Vanaf die tijd drongen er geen Aramese bende Israël meer binnen. Enige tijd later riep Ben-Hadad, koning van Aram, heel zijn leger onder de wapenen, rukte op en belegerde Samaria. Het beleg duurde zo lang dat er in Samaria een grote hongersnood ontstond. Een ezelskop kostte 80 zilveren sikkels, een kwart kap duivenmest 5 zilveren sikkels. Toen de koning van Israël eens de ronde deed op de stadsmuur, riep een vrouw hem toe: mijn heer, red ons. Hij antwoordde: als de Heer u niet redt, hoe kan ik u dan redden?
soms vanaf de dorsvloer of vanuit de perskuip. En de koning vroeg haar, wat is eigenlijk uw klacht? Zij antwoordde, deze vrouw hier had mij gezegd, sta je kind af, dan eten wij het vandaag op. Mijn kind zullen we morgen opeten. Dus hebben we mijn kind gekookt en opgegeten, maar toen ik haar de volgende dag zei dat zij haar kind moest afstaan om het op te eten, had zij het verborgen. Toen de koning dat hoorde, scheurde hij zijn kleren en omdat hij op de muur liep, zag het volk dat hij op het blote lichaam een boetekleed droeg. En hij zei, laat de Heer mij dit en dat doen en nog erger als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vanavond nog op zijn romp staat. Elisa zat in zijn huis in het gezelschap van de oudsten. De koning stuurde een boodschapper voor zich uit. Maar voordat die bij Elisa was, zei deze tegen de oudsten, hebben jullie gezien dat dat moordenaarskind iemand erop uitgestuurd heeft om mij het hoofd af te slaan? Let op. Als de bode binnenkomt, doe dan de deur dicht en houd hem buiten de deur. Maar hoor ik daar niet de stappen van zijn heer achter hem aan? Hij was nog niet uitgesproken of de koning kwam naar hem toe en zei, al deze ellende komt van de heer. Wat heb ik dan nog van de heer te verwachten?

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 20. Toen zei Elisa: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Morgen, rond deze tijd, zal bij de poort van Samaria een schepel fijn meel maar 1 sikkel kosten en 2 schepels gerst ook maar 1 sikkel. Maar de adjudant, bij wie de koning op de arm steunde, zei tegen de man van God: al zou de Heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Elisa antwoordde: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Nu bevonden zich voor de stadspoort 4 melaatsen. Die zeiden tegen elkaar: waarom zouden we hier blijven zitten tot we dood zijn? Als wij besluiten de stad in te gaan, sterven wij daar vanwege de hongersnood. En als wij hier blijven, sterven we ook. We kunnen beter overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven wij in leven. En als zij ons doden, dan gaan wij maar dood. Zo stonden zij dus in de avondschemering op om naar de legerplaats van de Arameërs te gaan. Maar toen zij aan de rand van de legerplaats gekomen waren, was daar niemand te zien. De Heer had in de legerplaats van de Arameërs het gedreun laten horen van wagens en van paarden, het gedreun van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden: hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hittieten en die van Misraïm gestuurd om ons aan te vallen. Daarom waren ze in de avondschemering op de vlucht geslagen. Ze hadden hun tenten, hun paarden en ezels achtergelaten, kortom, de legerplaats zoals die was, en vluchtten voor hun leven. Toen de melaatsen aan de rand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en kleren mee en verborgen het. Daarna gingen zij een andere tent binnen, namen ook daar het een en ander weg en verborgen het. Maar toen zeiden ze tegen elkaar: wat wij doen is niet juist. Dit is een dag van goed nieuws en wij zeggen niets. Als wij wachten tot het licht wordt, zullen wij bestraft worden. Laten wij het gaan melden bij het koninklijk paleis. Toen ze bij de stad gekomen waren, riepen zij de poortwachters en zij meldden hun: wij zijn naar de legerplaats van de Arameërs geweest en er was geen mens te zien of te horen, maar de paarden en de ezels stonden nog vastgebonden en de tenten waren zomaar achtergelaten. De poortwachters sloegen alarm en meldden het in het koninklijk paleis. De koning stond nog in de nacht op en zei tegen zijn hovelingen: ik vertel je dat de Arameërs iets tegen ons in het schild voeren. Zij weten dat wij honger hebben. Daarom hebben zij de legerplaats verlaten en zich verborgen in het open veld, want zij denken: als de Israëlieten de stad verlaten, kunnen wij ze levend grijpen en zelf de stad binnenkomen. Maar een van de hovelingen nam het woord en zei: laten wij van de paarden die hier nog over zijn er 5 nemen. Het kan hun niet slechter vergaan dan de tallozen van Israël die al omgekomen zijn. Laten wij die eraan wagen en zien wat er gaande is. Daarop haalden zij 2 wagens met paarden en de koning stuurde die achter het leger van de Arameërs aan met de opdracht te gaan kijken. Ze gingen hen dus achterna tot de Jordaan en zagen dat de hele weg bezaaid was met kleren en wapens die de Arameërs in paniek weggeworpen hadden. Daarop keerden de verkenners om en brachten verslag uit aan de koning. Toen ging het volk de stad uit en plunderde de legerplaats van de Arameërs. En nu kostte inderdaad 1 schepel meel maar 1 sikkel en 2 schepels gerst eveneens maar 1 sikkel naar het woord van de Heer. De koning had de adjudant, bij wie hij op de arm gesteund had, belast met het toezicht over de poort. maar hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en stierf zoals de man van God voorspeld had toen de koning bij hem gekomen was. Toen de man van God namelijk tegen de koning gezegd had dat de volgende dag rond dezelfde tijd bij de poort van Samaria een schepel meel maar 1 sikkel zou kosten en 2 schepels gerst eveneens maar 1 sikkel, had de adjudant hierop geantwoord: al zou de Heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Toen had de man van God gezegd: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Zo is het ook met de adjudant gebeurd, want hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en kwam zo om het leven.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 29. Elisa had tegen de vrouw, van wie hij de zoon weer levend gemaakt had, gezegd: ga op weg, samen met uw familie, en vestig u in den vreemde, want de Heer laat een hongersnood over het land komen. Die is al begonnen en zal 7 jaar duren. De vrouw had gedaan wat de man van God haar gezegd had. Zij was met haar familie vertrokken en had 7 jaar lang in het land van de Filistijnen gewoond. Toen de 7 jaren voorbij waren, keerde de vrouw uit het land van de Filistijnen terug en ging de hulp van de koning inroepen om haar huis en haar akker terug te krijgen.

Toen gaf de koning haar een dienaar mee met de opdracht: zorg dat zij alles terugkrijgt wat haar toebehoort, met heel de opbrengst van de akker, vanaf de dag dat zij het land verliet tot op de dag van vandaag. Op een keer kwam Elisa in Damascus, terwijl koning Ben-Hadad van Aram ziek lag. Toen men hem vertelde dat de man van God in de stad was, zei de koning tegen Hazael: ga met een geschenk naar de man van God en laat hem de Heer vragen of ik van mijn ziekte genezen zal. Hazael ging dus naar hem toe en nam als geschenk allerlei kostbaarheden van Damascus mee, zoveel als 40 kamelen konden dragen. Bij Elisa aangekomen maakte hij zijn opwachting en zei: uw zoon Ben-Hadad, de koning van Aram, stuurt mij naar u om te vragen of hij van zijn ziekte genezen zal. Elisa antwoordde hem: je kunt hem zeggen dat hij genezen zal, maar de Heer heeft mij laten zien dat hij zal sterven. Hazael vertrok geen spier van zijn gezicht en keek hem scherp aan, maar de man van God begon te wenen. Hazael vroeg: waarom weent u, mijn heer? Hij antwoordde: omdat ik zie hoeveel kwaad u de Israëlieten zult aandoen. Hun vestingen zult u in brand steken, hun jonge mannen doden met het zwaard, hun zuigelingen te pletter slaan en hun zwangere vrouwen openrijten. Toen zei Hazael: maar hoe kan uw dienaar, dode hond die hij is, zoiets groots doen? Elisa antwoordde: de Heer heeft mij laten zien dat u koning van Aram wordt. Toen ging hij bij Elisa weg en begaf zich naar zijn heer. Deze vroeg hem: wat heeft Elisa u gezegd? Hij antwoordde: hij heeft mij gezegd dat u zult genezen. Maar de volgende dag nam hij een doek, maakte die nat en legde die Ben-Hadad op het gezicht, zodat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats. In het vijfde regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab en koning van Israël, werd Joram, de zoon van Jozafat, koning van Juda. Joram was 32 jaar toen hij koning werd en regeerde 8 jaar lang in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab gedaan had, want een dochter van Achab was zijn vrouw en hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer Juda niet vernietigen omwille van zijn dienaar David, aan wie hij beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. In zijn tijd maakten de Edomieten zich onafhankelijk van Juda en stelden zij een eigen koning aan. Joram trok met al zijn strijdwagens naar Saïr. En toen hij 's nachts tot de aanval was overgegaan, versloeg hij de Edomieten die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingelden. Maar zijn leger vluchtte naar huis. Zo heeft Edom zich onafhankelijk gemaakt van Juda en dat is gebleven tot op de dag van vandaag. In diezelfde tijd kwam Libna in opstand. Verdere bijzonderheden over Joram en alles wat hij gedaan heeft staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Joram ging bij zijn vader rusten en werd begraven bij zijn vader in de Davidstad. Zijn zoon Achazia volgde hem op. In het 12e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab en koning van Israël, werd Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda. Achazia was 22 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri, de koning van Israël. Hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab en deed wat de Heer mishaagt, net als het huis van Achab. Hij was trouwens aan het huis van Achab verwant. Hij trok met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar toen koning Joram gewond raakte, keerde hij terug naar Jezreel om er te genezen van de wonden die de Arameërs hem bij Rama toegebracht hadden in de oorlog tegen Hazael, de koning van Aram. Achazia, de zoon van Joram en koning van Juda, bracht Joram, de zoon van

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 37. Nu ontbood de profeet Elisa iemand van het profetengilde en zei tegen hem: doe uw gordel om en ga met deze kruik olie naar Ramoth in Gilead. Daar aangekomen moet u Jehu opzoeken, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi. Ga naar hem toe, roep hem uit de kring van zijn kameraden en neem hem mee naar een afgezonderd vertrek. Neem dan de kruik met olie, giet die over zijn hoofd en zeg: zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning van Israël. Doe dan de deur open en maak dat u wegkomt. De jonge profeet ging dus naar Ramoth in Gilead. Toen hij daar aankwam, hielden de legeroversten juist zitting. Hij zei: overste, ik heb een boodschap voor u. Jehu vroeg: voor wie van ons? Hij antwoordde: voor uzelf, overste. Jehu stond op, ging naar binnen en daar goot de profeet de olie uit over het hoofd van Jehu en zei tegen hem: zo spreekt de Heer, de God van Israël, ik zalf u tot koning over Israël, het volk van de Heer. U moet het huis van Achab, uw heer, uitroeien, want ik wil het bloed van mijn dienaren, de profeten, en dat van al de dienaren van de Heer wreken op Izebel. Heel het huis van Achab zal verdwijnen. Alle mannelijke personen in het huis van Achab, van hoog tot laag, zal ik in Israël verdelgen. En met het huis van Achab zal ik hetzelfde doen als met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baesa, de zoon van Achia. De honden zullen Izebel verslinden op het akkerland van Jezreel, en niemand zal haar begraven. Toen deed hij de deur open en maakte dat hij wegkwam. Toen Jehu bij de dienaren van zijn heer terugkwam, vroeg men hem: alles rustig? Wat moest die idioot van u hebben? Hij antwoordde hun: u kent die lieden en hun gepraat toch? Maar zij hielden aan: geen uitvluchten, vertel op. Toen zei Jehu: dit en dat heeft hij mij verteld. Hij zei: zo spreekt de Heer, ik zalf u tot koning over Israël. Onmiddellijk namen zij alle hun mantel en spreidden die op de treden van de trap voor hem uit. Zij bliezen de bazuin en riepen: Jehu is koning. Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, stond dus op tegen Joram, die toen met heel het leger van Israël Ramoth in Gilead trachtte te verdedigen tegen Hazael, de koning van Aram, en naar huis was gegaan om te herstellen van de wonden die de Arameërs hem hadden toegebracht. En Jehu sprak: als u er zo over denkt, zorg dan dat niemand uit de stad ontsnapt om het in Jezreel te gaan melden. Toen stapte Jehu in zijn wagen en reed naar Jezreel, waar Joram ziek lag en koning Achazia van Juda bij hem op bezoek was. De wacht op de toren van Jezreel zag het eskadron van Jehu aankomen en meldde dat. Joram zei: neem een ruiter, stuur hem hun tegemoet en laat vragen of alles in orde is. De ruiter reed dus Jehu tegemoet en zei: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat hebt u ermee te maken of alles in orde is? Rijd maar achter mij aan. Nu meldde de wacht: de bode heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Toen stuurde Joram een tweede ruiter. Toen deze bij hem kwam, zei hij: de koning vraagt of alles in orde is. Jehu antwoordde: wat gaat u dat aan? Rijd maar achter mij aan. En de wacht meldde: hij heeft hen bereikt, maar keert niet terug. Maar de manier van rijden doet denken aan Jehu, de zoon van Nimsi. Hij rijdt als een waanzinnige. Toen beval Joram: inspannen. Toen de wagen ingespannen was, reed de koning Joram van Israël en koning Achazia van Juda de stad uit, Jehu tegemoet, ieder in zijn wagen.
Ze bereikte hem bij de akker van Naboth, de Jezreeliet. Zodra Joram Jehu zag, vroeg hij: Jehu, is alles in orde? Hij antwoordde: hoe kan alles in orde zijn, zolang de ontucht van uw moeder Isabel en al haar toverkunsten voortduren? Daarop wendde Joram de teugel, vluchtte weg en riep Achazia toe: verraad, Achazia. Maar Jehu richtte zijn boog en trof Joram tussen de schouders. De pijl doorboorde zijn hart en hij zakte op zijn wagen in elkaar. Vervolgens zei Jehu tegen Bidkar, zijn adjutant: pak hem op en gooi hem op het stuk land van Naboth, de Jezreeliet, want u zult zich nog wel herinneren hoe wij samen, zij aan zij, achter zijn vader Achab reden. Toen heeft de Heer verkondigd: ik heb gisteravond het bloed van Naboth en dat van zijn zonen gezien. Ik zal het u op deze eigen akker betaald zetten, zo spreekt de Heer. Pak hem dus op en gooi hem op die akker naar het woord van de Heer. Toen Achazia, de koning van Juda, dit gezien had, vluchtte hij weg in de richting van Bethagan. Maar Jehu ging hem achterna en riep: sla hem neer. En zij troffen hem terwijl hij in zijn wagen de helling van Goer bij Jibleam opreed. Wel kon hij nog naar Megiddo vluchten, maar daar stierf hij. Zijn dienaren brachten hem over naar Jeruzalem en begroeven hem in zijn eigen graf bij zijn vaderen in de Davidstad. In het 11e regeringsjaar van Joram, de zoon van Achab, was Achazia koning van Juda geworden. Jehu ging naar Jezreel. Zodra Isabel dit hoorde, zette zij haar ogen aan, maakte haar kapsel op en ging aan het venster staan kijken. Toen Jehu de poort binnenkwam, riep zij: is alles in orde, Zimri? Is alles in orde, moordenaar van je heer? Hij keek omhoog naar het venster en riep: wie staat er aan mijn kant? Wie? En toen twee of drie hovelingen in zijn richting keken, riep hij: gooi haar naar beneden. En ze wierpen haar naar beneden. Haar bloed spatte op tegen de muur en tegen de paarden die haar vertrapten. Toen ging hij de stad in, at en dronk en zei: ga eens kijken naar dat vervloekte schepsel en begraaf haar. Zij is tenslotte een koningsdochter. Zij gingen weg om haar te begraven, maar vonden van haar alleen maar de schedel, de voeten en de handen. Ze kwamen terug en vertelden het hem, waarop hij zei: dat is wat de Heer door zijn dienaar Elia de Tisbiet voorzegd heeft. Op het akkerland van Jezreel zullen de honden het vlees van Isabel verslinden en het lijk van Isabel zal als mest op het land zijn, op het akkerland van Jezreel, zodat men niet zal kunnen zeggen: hier ligt Isabel.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 10, verzen 1 tot en met 36. In Samaria woonden 70 zonen van Achab. Daarom schreef Jehu een brief en stuurde die naar Samaria aan de magistraten van de stad, aan de oudsten en aan de voogden van Achabs zonen. Daarin stond: "Hierbij laat ik weten, de zonen van uw heer bevinden zich bij u en beschikken over strijdwagens, paarden, een versterkte stad en wapentuig. Kijk dus uit naar de beste en geschiktste onder de zonen van uw heer om hem op de troon van zijn vader te zetten en de strijd aan te binden voor het huis van uw heer." Maar zij waren heel erg angstig en zeiden: "Als twee koningen hem niet hebben kunnen weerstaan, hoe zouden wij dan stand kunnen houden?" Daarom stuurde de hofmaarschalk, de stadscommandant, de oudsten en de voogden deze boodschap aan Jehu: "Wij zijn uw dienaren. Alles wat u ons zegt, zullen wij doen. Wij stellen geen koning aan. Doe wat u goed dunkt." Toen schreef hij hun een tweede brief. Daarin stond: "Als u aan mijn kant staat en mij wilt gehoorzamen, kom dan morgen met de hoofden van de zonen van uw heer bij mij in Israël." De 70 zonen van de koning waren gehuisvest bij de aanzienlijkste burgers van de stad door wie zij opgevoed werden. Zodra zij de brief ontvangen hadden, grepen zij de koningszonen en slachten ze alle 70 af. Zij deden hun hoofden in manden en stuurden ze naar Jehu in Israël. Toen een bode hem kwam melden dat de hoofden van de koningszonen aangekomen waren, zei hij: "Leg ze maar op twee hopen aan de ingang van de poort en laat ze daar tot morgenochtend liggen." De volgende ochtend begaf hij zich naar de poort, ging daar staan en zei tegen het volk: "U treft geen schuld. Ik zelf heb het complot gesmeed tegen mijn heer en hem vermoord. En wie heeft al diegenen gedood? Besef dus dat geen woord waarmee de heer het huis van Achab bedreigd heeft, onvervuld blijft. De heer volbrengt wat hij door zijn dienaar Elia voorzegd heeft." Hierop doodde Jehu iedereen die nog van Achabs huis in Israël overgebleven was, evenals zijn rijksgrote, vertrouwelingen en priesters, totdat er niemand meer over was. Jehu ging op weg naar Samaria. Onderweg trof hij in Bet-Eket der herders de broers van Achazia, de koning van Juda. Hij vroeg hen: "Wie zijn jullie?" Zij antwoordden: "Wij zijn de broers van Achazia en gaan de zonen van de koning en die van de gebiedster bezoeken." Toen beval hij: "Grijp ze levend." Dat deden ze en ze slachtten hen af bij de put van Bet-Eket. Zij waren met 42 man. Niemand liet hij in leven. Toen hij vanuit daar verder gegaan was, trof hij Jonadab, de zoon van Rekab, die hem tegemoet kwam. Hij begroette hem en vroeg hem: "Bent u mij even oprecht toegedaan als ik u?" Jonadab antwoordde: "Ja." Toen zei Jehu: "Als dat zo is, geef mij dan de hand." Jonadab gaf hem de hand en Jehu liet hem bij zich in de wagen stappen en zei: "Kom met me mee, dan zult u getuige zijn van mijn ijver voor de Heer." Hij liet hem dus meerijden. Toen zij in Samaria waren aangekomen, doodde hij alle personen die van het huis van Achab in Samaria overgebleven waren, zoals de Heer tegen Elia gezegd had. Vervolgens riep Jehu heel het volk bijeen en zei: "Achab heeft Baal maar matig gediend. Jehu zal hem beter dienen. Roep dus alle profeten van Baal, al zijn vereerders en al zijn priesters bij mij. Niemand mag ontbreken, want ik wil voor Baal een groot offerfeest vieren. Iedereen die ontbreekt, zal het met zijn leven boeten." Dit was een list van Jehu om degene die Baal diende te kunnen uitroeien. Toen Jehu zei:
kondig een feest aan ter ere van Baal, deden zij dit. Jehu stuurde toen boden door heel Israël en al de vereerders van Baal kwamen naar de tempel van Baal. Niemand bleef weg. De tempel van Baal raakte stampvol. Toen zei Jehu tegen de magazijnmeester: geef al de vereerders van Baal een gewaad. Toen de magazijnmeester iedereen een gewaad gegeven had, ging Jehu met Jonadab, de zoon van Rekab, naar de tempel van Baal en zei tegen al de vereerders van Baal: kijk goed uit of er onder u geen dienaren van de Heer zijn, maar uitsluitend vereerders van Baal. Zij gingen naar binnen om slacht- en brandoffers op te dragen. Jehu had echter 80 man buiten opgesteld en tegen hen gezegd: wie een van de mensen die ik aan jullie uitlever laat ontsnappen, zal met zijn leven boeten. Toen Jehu met het brandoffer klaar was, beval hij zijn lijfwacht en zijn officieren: kom binnen, sla ze dood, niemand mag ontsnappen. En de lijfwacht en de officieren doodden ze met het zwaard en wierpen de lijken naar buiten. Daarna drongen zij de tempel van Baal binnen, brachten de heilige paal van de tempel van Baal naar buiten en staken die in brand. Verder sloegen zij de wijsteen van Baal stuk, braken de tempel van Baal af en maakten er een mestvaalt van. Zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Zo roeide Jehu de baalsdienst in Israël uit. Maar ook Jehu brak niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten had verleid, de dienst van de gouden stierenbeelden in Bethel en Dan. En de Heer sprak tot Jehu: omdat u goed gehandeld hebt en gedaan hebt wat mij behaagt, en met het huis van Achab gehandeld hebt overeenkomstig mijn wil, daarom zullen uw zonen tot in de vierde generatie op de troon van Israël zetelen. Maar Jehu onderhield niet nauwgezet en met heel zijn hart de wet van de Heer, de God van Israël. Met de zonde waarmee Jerobeam de Israëlieten had verleid, brak hij niet. In die tijd begon de Heer het gebied van Israël in te perken. Hazael versloeg de Israëlieten in heel het gebied van Israël, ten oosten van de Jordaan, heel Gilead, het land van de Gadieten, de Rubenieten en de Manassieten, vanaf Aroer aan het dal van de Arnon, en niet alleen Gilead, maar ook Basan. Verdere bijzonderheden over Jehu, over zijn krijgsverrichtingen en andere daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Jehu ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Joachas volgde hem op. 28 jaar lang regeerde Jehu in Samaria over Israël.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 11, verzen 1 tot en met 20. Toen Athalia, de moeder van Achazia, zag dat haar zoon dood was, bracht zij het gehele koningsgeslacht om het leven. Maar Joas, een zoon van Achazia, werd door Jehoseba, een dochter van koning Jorab en zuster van Achazia, heimelijk weggehaald bij de koningszonen die gedood werden. Zij hield hem met zijn voedster op de slaapkamer voor Athalia verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in het huis van de Heer, terwijl Athalia over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood Jojada de 100 mannen van de kariërs en van de lijfwacht. Hij liet hen bij zich komen in het huis van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in het huis van de Heer. Toen toonde hij hun de zoon van de koning. Daarop gaf hij hun de volgende instructies. Dit moeten jullie doen. Van degene die op de Sabbat aantreden, houdt 1/3 deel de wacht bij het koninklijk paleis. 1/3 bij de poort Soer en 1/3 bij de poort achter de lijfwacht. Om beurten houden jullie de wacht bij de tempel. De 2 afdelingen van u die op de Sabbat inrukken, betrekken de wacht bij de koning in de tempel van de Heer. Ze vormen een kring rond de koning, iedere met zijn wapens in de hand. Dood iedereen die het cordon wil doorbreken. Blijf bij de koning waar hij ook gaat of staat. De 100 mannen voerden het bevel van de priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degene die op de Sabbat moesten aantreden als degene die op de Sabbat moesten inrukken, en zij meldden zich bij de priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en schilden van koning David die in het huis van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op met de wapens in de hand, van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel, naar het altaar en het gebouw gekeerd, en vormde zo een kring rond de koning. Jojada leidde de zoon van de koning naar buiten, zette hem de diadeem op, overhandigde hem de oorkonde, kroonde hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: "Leve de koning!" Toen Athalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in het huis van de Heer, ging zij daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de trompetters en door al het volk van het land dat juichte en op de trompet blies. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: "Verraad, verraad!" Daarop gaf de priester Jojada aan de 100 mannen, de commandanten van het leger, het bevel: leid haar buiten het cordon. Dood met het zwaard iedereen die haar volgt. Want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in het huis van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, dat zij weer het volk van de Heer zouden zijn, en tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaar stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalspriester Matan voor de altaren. De priester Jojada plaatste wachtposten voor het huis van de Heer, nam de 100 mannen, de kariërs, de lijfwacht en heel het volk van het land met zich mee, en zij leidden de koning uit het huis van de Heer door de soldatenpoort naar het koninklijk paleis. Daar aangekomen nam de koning plaats op de koninklijke troon. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Athalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 12, verzen 1 tot en met 22. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd. Hij werd koning in het 7e regeringsjaar van Jehu en regeerde 40 jaar lang in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sipja en was afkomstig uit Beerseba. Zijn leven lang deed Joas wat de Heer behaagt, zoals de priester Jojada hem geleerd had. Maar de heiligdommen op de offerhoogte bleven bestaan. Het volk bleef nog altijd op de hoogten offeren en wierook branden. Joas had tegen de priesters gezegd: het geld dat als wijgeschenk in het huis van de Heer geofferd wordt in gangbare munt, het losgeld dat voor mens en dier is vastgesteld, en het geld dat iemand uit eigen beweging naar de tempel van de Heer brengt, mogen de priesters van hun bekenden in ontvangst nemen, maar dan moeten zij alle bouwvallige gedeelten die in de tempel voorkomen herstellen. Maar in het 23e regeringsjaar van koning Joas hadden de priesters de bouwvallige gedeelten van de tempel nog niet hersteld. Daarom ontbood koning Joas, de priester Jojada en de andere priesters en vroeg hun: waarom hebt u de bouwvallige gedeelten van de tempel niet hersteld? Voortaan mag u het geld van uw bekende niet meer voor uzelf houden. U moet het afstaan voor het herstel van de tempel. De priesters stemden ermee in dat zij het geld van het volk niet meer voor zichzelf zouden houden, maar dat zij de bouwvallige gedeelten van de tempel niet zouden herstellen. Toen nam de priester Jojada een kist, maakte een gleuf in het deksel en plaatste de kist naast het altaar, rechts van de ingang van het huis van de Heer. Daarin moesten de priesters die de drempel bewaakten al het geld doen dat in het huis van de Heer geofferd werd. Wanneer de priesters zagen dat er veel geld in de kist zat, riepen zij de schrijver van de koning. Deze kwam met de hoge priester, deed het geld van het huis van de Heer in buidels en telde het. Als het geld gewogen was, werd het ter beschikking gesteld van de voormannen die het toezicht hadden over het werk in het huis van de Heer, en ze keerden het uit aan de timmerlieden en bouwmeesters die aan het huis van de Heer werkten en aan de metselaars en steenhouwers. Of zij kochten er hout en gehouwen steen voor om de bouwvallige gedeelte van het huis van de Heer te herstellen. Zij bestreden daarmee alle uitgaven die voor het herstel van het huis gedaan moesten worden. Maar van het geld dat in het huis van de Heer geofferd werd, werden geen zilveren messen, bekkens, offerschalen, trompetten en andere gouden en zilveren voorwerpen voor het huis van de Heer aangeschaft. Al het geld werd aan de voormannen gegeven die daarmee het huis van de Heer herstelden. Men hield geen afrekening met de mannen aan wie het geld gegeven was om het aan de werklieden uit te betalen, want die waren volkomen betrouwbaar. En het geld voor schuld en zondeoffers werd niet voor het huis van de Heer gebruikt, maar was bestemd voor de priesters. In die tijd rukte koning Hazael van Aram op, deed een aanval op Gat en veroverde de stad. Toen hij aanstalten maakte om op te rukken tegen Jeruzalem, nam koning Joas van Juda alle offergaven die zijn voorvaderen Jozafat, Joram en Achazia, koningen van Juda, en hijzelf geschonken hadden, en al het goud dat in de schatkamers van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis bewaard werd, en zond het naar koning Hazael van Aram. Deze zag toen af van zijn aanval op Jeruzalem. Verdere bijzonderheden over Joas en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. De hovelingen van Joas smeden een complot tegen hem en doodden hem in Bet-Milo terwijl hij op weg was naar Sila. Het waren Josakar, de zoon van Simat, en Jozabad, de zoon van Somer, zijn hovelingen, die hem doodden. Men begroef hem bij zijn vaderen in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Amasja.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 13, verzen 1 tot en met 25. In het 23e regeringsjaar van Joas, de zoon van Achazia en koning van Juda, werd Joachas, de zoon van Jehu, in Samaria koning van Israël. Hij regeerde 17 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagd. Hij volgde het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, en brak niet met de zonde waarmee deze de Israëlieten verleid had. Daarom ontbrandde de toorn van de Heer tegen de Israëlieten en leverde hij ze over aan koning Hazael van Aram en aan Ben-Hadad, de zoon van Hazael, jarenlang. Maar Joachas probeerde de Heer gunstig te stemmen en de Heer verhoorde hem, want hij zag hoe zwaar de Israëlieten door de koning van Aram onderdrukt werden. Daarom gaf de Heer aan de Israëlieten een bevrijder die hen van de Aramese overheersing verloste, zodat zij weer in hun tenten konden wonen als voorheen. Maar zij braken niet met de zonde waarmee het huis van Jerobeam de Israëlieten verleid had. Daarmee gingen zij door en ook de heilige paal bleef in Samaria staan. Van het leger van Joachas was niet meer over dan 50 ruiters, 10 strijdwagens en 10.000 man voetvolk. De koning van Aram had Israël te gronde gericht en als stof vertrapt. Verdere bijzonderheden over Joachas, zijn krijgsverrichtingen en andere daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joachas ging bij zijn vader rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Joas volgde hem op. In het 37e regeringsjaar van koning Joas van Juda werd Joas, de zoon van Joachas, in Samaria koning van Israël. Hij regeerde 16 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagd en brak in het geheel niet met de zonde waarmee Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij ging daarmee door. Verdere bijzonderheden over Joas en alles wat hij gedaan heeft, in het bijzonder zijn krijgsverrichtingen in de oorlog tegen Amasja, de koning van Juda, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Joas ging bij zijn vader rusten en Jerobeam besteeg zijn troon. Joas werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Elisa was ziek geworden, een ziekte waaraan hij sterven zou. Koning Joas van Israël kwam hem bezoeken en riep onder tranen uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en ruiterij." Elisa zei tegen hem: "Neem pijl en boog." Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa tegen de koning van Israël: "Breng uw hand aan de boog." En hij bracht zijn hand aan de boog. Toen legde Elisa zijn handen op die van de koning. Daarna zei hij: "Open het venster aan de oostkant." En toen hij het venster geopend had, zei Elisa: "Schiet." De koning schoot en Elisa riep: "Een zegepijl van de Heer, een zegepijl tegen Aram. U zult de Arameërs bij Afik tot vernietigens toe verslaan." Nu zei hij tegen de koning van Israël: "Neem de pijlen en sla ermee op de grond." Hij sloeg 3 maal op de grond, toen hield hij op. Daarop werd de man van God kwaad en zei: "Als u 5 of 6 maal geslagen had, had u de Arameërs verslagen tot vernietigens toe. Nu zult u de Arameërs maar 3 maal verslaan." Elisa stierf en werd begraven. Nu drongen er elk voorjaar Moabitische benden het land binnen. Toen enkele mannen eens bezig waren iemand te begraven, zagen zij plotseling zo'n bende. Zij wierpen het lijk in het graf van Elisa en vluchtten weg. Zodra het lijk in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, werd de man levend en kwam hij overeind. Koning Hazael van Aram had de Israëlieten onderdrukt zolang Joachas leefde.
Maar de Heer was hun genadig en hij zag met medelijden op hen neer en hij keerde zich weer tot hen vanwege zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde ze niet vernietigen en had ze nog niet verstoten. Toen koning Hazael van Aram gestorven was, volgde zijn zoon Ben-Hadad hem op. Joas, de zoon van Joachas, heroverde op Ben-Hadad, de zoon van Hazael, de steden die de vader van Ben-Hadad in de oorlog op Joachas veroverd had. Joas versloeg hem 3 maal en heroverde de steden van Israël.